Bobby Martian, There's Something on Your Mind. Ray Smith begon evenals Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Roy Orbison bij Sun Records in Memphis. Dit was zijn eerste single voor Judd Records. Het nummer eindigde 22 in Amerika. Ray Smith, Rockin' Little Angel.

Gray Smith, Rockin' Little Angel. Johnny Tillerson uit Jacksonville, Florida, was zo'n zanger met het imago van een ideale schoonzoon. Dit was de opvolger van zijn hit Poetry in Motion en het werd opnieuw een grote hit in Amerika. Johnny Tillerson, Why Do I Love You So?

Johnny Tillison, Why Do I Love You So? Barrett Strong stond onder contract bij Motown Records in Detroit, maar hij was meer songwriter dan zanger. Hij schreef een serie grote hits voor de Temptations en deze compositie van hem werd maar liefst 214 keer gecoverd, onder meer door John Lee Hooker, Jerry Lee Lewis, The Searchers, Freddie and the Dreamers, The Beatles, Etta James, The Rolling Stones, The Everly Brothers, Little Richard, Roy Orbison en Buddy Guy. Barrett Strong, Money.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En het is een fonkelnieuw album van de Amerikaanse gitarist. Het werd opgenomen in Santorini in Griekenland, in Nashville en in Austin. En de mix vond plaats in Sydney, Australië door Kevin Shirley. Joe Bonamessa, Breakthrough. Oh.

Gilbert Nemessa, Breakthrough. Charlie Rich, dat was eigenlijk een jazzpianist, maar hij werd al zingend een soort tweede Elvis Presley, die hij heel goed kende, want hij was tevens de studiopianist bij Sun Records. Dit nummer haalde de hitparade overigens niet. Charlie Rich, Lonely Weekends.

Charlie Rich, Lonely Weekends. De Flamingos, dat was een populaire liveband uit Chicago, maar de hits bleven uit. Dit was de grootste hit voor de Flamingos. Het nummer eindigde 11 in Amerika, maar de volgende 6 singles flopten weer. De Flamingos, Nobody Loves Me Like You.

The Flamingos, Nobody Loves Me Like You. De Dinning Sisters was een populaire meidengroep in Amerika. Ze hadden zelfs een nummer 1 hit met Teen Angel. Maar plotseling verscheen er een broer van de zusjes Dinning in de hitparade. En de zanger uit Oklahoma was actief tot eind jaren 80. Mark Dinning, A Star Is Born.

Mark Dinning, A Star Is Born. Etta James uit Los Angeles was de sterzangeres van Chess Records uit Chicago. Iedere single haalde de hitparade, maar de grote hits moesten nog komen. Etta James, All I Could Do Was Cry.

Etta James, All I Could Do Was Cry. Dorsey Burnett uit Memphis, dat was de broer van rockzanger Johnny Burnett. En Dorsey Burnett vertrok naar Los Angeles en de beide broers scoorden beide een grote serie hits. Dit nummer eindigde 52 in Amerika voor Dorsey Burnett. Hey Little One.

Dorsey Burnett, Hey Little One. Ray Charles stapte in 1961 over naar ABC Paramount Records en hij had dat jaar 7 grote hits bij zijn nieuwe label en dit was zijn 3e hit. Het nummer werd 70 keer gecoverd, onder meer door Wanda Jackson, Billy Fury, The Zombies, The Righteous Brothers, The Golden Earrings, Mitch Ryder, The Every Brothers, Joe Cocker, Elvis Costello, Van Morrison en Paul Carrack. Ray Charles, Sticks and Stones.

Ray Charles, Sticks and Stones. Het was de B-kant van de single Once You Come Home van Bobby Darin. De A-kant eindigde op 19 in Amerika en op 79 in Engeland. En de B-kant werd een grote hit in Engeland voor Jerry and the Pacemakers. En dat nummer werd ook nog gecoverd door Tony Orlando, Elvis Presley, Sissy Houston en Cass Elliott. Bobby Darin, I'll Be There.

Bobby Darin, I'll Be There. Rusty Draper coverde een hit van countryzanger Hank Locklin. En dat nummer eindigde 82 in Amerika, maar Rusty Draper was er dolblij mee, want hij stond voor het eerst sinds 3 jaar weer in de hitparade. Rusty Draper, Please Help Me, I'm Fallen.

Rusty Draper, Please Help Me, I'm Fallen. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Niet Chubby Checker haalde als eerste de hitparade met een twistsong. Die eer komt de band van Hank Ballard en de Midnighters toe. De cover van Chubby Checker werd wel een grote hit, terwijl deze versie van Hank Ballard op 82 bleef steken in de Amerikaanse hitparade. Hank Ballard en de Night Riders. The Twist.

0: Happy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Op zondagmiddag opnemen, elke zondag tussen 2:30 en 3:30 ongeveer. En als gast vandaag een man die verantwoordelijk was voor het geluid op het podium. Het monitorgeluid van de band QB and the Blizzards, Hans Konneman. Hans, welkom in de uitzending.
2: Dank je wel.
1: De muziekkeuze die er vanmiddag gedraaid wordt, die is helemaal van jou. En het eerste stuk waar we mee beginnen, je vertelt er straks wat over, maar ik laat het eerst even horen, is van Champion Jack Dupree.

0: champion Jack Dupree, Bring Me Flowers While I'm Living. Op verzoek van Hans Konneman. Hans, heb jij dit stuk gekozen vanwege de artiest, champion Jack Dupree, of vanwege de tekst?
1: Eigenlijk allebei wel een beetje. Maar dit is het eerste wat ik hoorde toen ik een jaar of 12 was. Wat in de richting van blues komt, of wat wij blues vonden. En wat veel indruk op mij maakte. Hmm. Door zoals er gespeeld werd en gezongen werd. Dit was heel iets anders dan Rob de Nijs. En daarnaast ook de levenswijsheid.
0: Ja, precies. Ja.
1: En die is van alle tijden, deze levenswijsheid, lijkt me.
0: Ja, champion Jack Dupree, een wonderbaarlijke man trouwens. Geboren in de eerste helft, of nee, het begin van de 20e eeuw, rond 1904. De exacte datum wisten ze niet. Is in 1992 overleden. En de laatste jaren, de laatste decennia, won hij in Europa. Heb je ooit een concert van hem gezien of zo, of niet?
1: Nee, nooit gezien. Dit is één nummer. Ik weet ook niet of ik ooit wel meer van hem gehoord heb. Maar dit is me zo bijgebleven.
0: Ja, precies.
1: Dat als ik s'avonds nog wel eens op YouTube rondneus, dan laat ik hem vaak even langskomen.
0: Ja. De bühne-technicus. Wat is de functie van een bühne-technicus bij een band als Cuban Blizzards?
1: Het belangrijkste is dat een bühne-technicus ervoor zorgt dat de artiesten zichzelf kunnen horen. En elkaar kunnen horen.
0: Mm-hmm.
1: En als dat goed gaat, dan hoop je dat ze daardoor tot een. Dat ze zich prettig voelen. En dat ze daardoor prettiger gaan spelen. En dat is het idee.
0: Het is een hele stille functie eigenlijk, hè?
1: Nou, je zit in de coulissen vaak, hè?
0: Ja.
1: Je wordt niet gezien. Een zaaltechnicus die zit in het midden van de zaal. Iedereen kijkt naar hem. En als er iets misgaat, kijkt iedereen ook om. Van, ja. Hey, hoor jij dat niet? het is... Ik werk in de coulissen en het podium is mijn...
0: Jouw domein.
1: Mijn domein, ja.
0: Maar jij staat wel het dichtste, daarmee sta je wel het dichtste bij de artiesten, denk ik.
1: Nou ja, dat vind ik het leuke aan op het podium werken in plaats van in de zaal werken. Ik zie ze ook al van tevoren. Ik zie ze aankomen, ik zie wat zij nog in de coulissen doen, terwijl ze staan te wachten. Ik zie wat ze doen als ze even tussendoor een pauze nemen, als iemand anders een solo heeft of zo. Of als Harry even van de bühne afgaat. Ik zie ze na tijd, als het pauze is, dan ben ik degene die het eerste hoort wat ze te zeggen hebben. Dus je staat inderdaad heel dichtbij. En ik vond altijd dat je, en dat doet niet iedereen denk ik, dat je ook nog wat andere dingen doet. En dat alleen als de zaak technisch in orde is, als dat allemaal oké is, dan kun je ook heb je ook nog ruimte voor wat andere dingen. Ik weet van ieder van hun, weet ik wat ze prettig vinden. Waar ze nog, waar ze echt als ze zitten te spelen, dat ze leuk vinden. Als Harry opkomt en die ziet dat in die houder aan zijn standen, dat er alvast een pilsje staat. En op de grond staat een flesje water, zodat hij kan kiezen waar hij zin in heeft. Nou, dat geeft hem gelijk een goed gevoel.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch een kleine moeite en dat is zo belangrijk. Want hij komt op en hij ziet dat en hij denkt gelijk, huppakee. Dat zijn zulke kleine dingen. Of Herman Deinem die op een gegeven moment gedwongen werd om tijdens het concert te gaan zitten. Er staat altijd een kruk voor Herman.
0: Ja, ja.
1: Zo is er bij iedereen wel wat. Wat je kunt doen om het gewoon net even wat... bijna een beetje huiselijk te maken of zo. Of ze in de huiskamer komen en gezellig met
0: dat
1: elkaar.
0: Dat ze zich op hun gemak voelen.
1: En
0: daardoor goed kunnen presteren.
1: Nou ja, precies. Als Harry tussendoor naar de zijkant roept van... Hey Hans, kun je pilsje voor me halen? Nou, dan weet ik van de technisch loopt alles prima. Ja. Niks aan de hand.
0: Ja.
1: Dus dan haal ik toch even het pilsje voor hem op. Dat is toch kleine moeite.
0: Hoe ben jij daar zo ingerold eigenlijk?
1: Ja, het is het is een raar verhaal. Maar dat zijn die verhalen altijd, geloof ik. Ik ben op een gegeven moment... vanaf dat ik jong was, ik had twee oudere broers. En die zaten al in bandjes in de 60e jaren. En we hadden een klein huis, dus ze repeteerden in de slaapkamer naast mijn slaapkamer. Dus ik viel met muziek in slaap, zeg maar.
0: Dat was in Groningen?
1: Dat was in Groningen,
0: ja.
1: En ik mocht ook wel eens mee. En ik vond die ambiance, zo'n concert en de kleedkamer en het podium en die spullen. Ik vond het zo fascinerend. Wat iemand anders misschien met sport heeft of zo, kan ik me voorstellen. Maar ik had dat dus met muziek. En En toen ik 12, 13 was, stond ik voor het eerst op een klasavond gitaar te spelen en te zingen. Dat wou ik graag. Mm-hmm. En op een gegeven moment vond ik dan techniek doen, toen was een jaar of 16, 17, leuker als zelf optreden. Waarschijnlijk had ik toen al een klein beetje door dat ik het talent daarvoor enigszins miste.
0: Ja.
1: Dus dat, maar zo ben je dan toch daarmee bezig. En zo is dat verder gegaan. Op een gegeven moment eigen PA-bedrijfje opgezet. Ik kwam te werken bij het Noorden Muziekhuis. En daar kwam ik mensen van bandjes tegen. En die hadden dan de technicus nodig. Ze vroegen, wil je met ons mee? En zo kwam ik bij vaste bands. En met Kiwi is het verhaal van mijn oudere broers die dus thuis kwamen. Ik mocht nog niet uit. Zij mochten wel uit. Ze gingen naar concert. Ze hadden de jong Apollo op de Herenweg in Groningen. Ja. Vlak bij ons. 'S Ochtends bij de ontbijt zaten zij te vertellen over QB en de Blizzards. Die hadden ze gezien. En dat was zo. Dat maakte zo'n indruk. Ze hadden het over een jongen die op gitaar speelde. En die had een heel lang groot mes in zijn laars. En ik zag laatst nog een foto van Eelco. Had hij dat mes in zijn handen. Een soort Bowie knife was het. En waar David Bowie zijn naam vandaan heeft, maar dat te zaken. Het zeiden. En zij vertelden daarover. En ik vond dat fascinerend. En toen hoorde ik voor het eerst de muziek van QB. Dat was heel anders erop de lijst. Ik vond dat fascinerend. En toen hoorde ik voor het eerst de muziek van QB. Dat was heel anders erop de lijst.

0: honderden keren gedraaid. Op een of andere manier, je reist naar Assen met de trein, zie je op het stationshuisje stond
1: C+B.
0: Magisch, dat soort dingen. En ze kwamen niet, misschien is het iets chauvinistisch, maar ze kwamen niet uit het Westen. Ze kwamen weliswaar uit Drenthe, maar als Groninger vond ik toch dat ik ze kon claimen.
1: Ze kwamen uit Noorden.
0: Hans Waterman kwam dan wel uit Groningen, weet je wel. Dus, en op een gegeven moment las ik een stuk in de krant van Harry, de grote kop, dat begon met: ik heb bewondering voor Ivan de Verschrikkelijke, ik lijk wat op hem. Een interview. En wat hij daarin zei, dat waren allemaal dingen die me aanspreken. Maar goed, heel veel jaar later kom ik bij een verhuurbedrijf terecht in Rode Wolde. En die zoeken technisch personeel voor QB en de Blizzard. En opeens zit ik bij QB in de kleedkamer.
1: Nou, daar praten we straks verder over. Ja. Volgende stuk muziek is van Van Morrison. Van Morrison heeft natuurlijk ook van alles met de Blizzard te maken. Want die hebben Van Morrison nog een keer begeleid. Dat was denk ik voor jouw tijd.
0: Ja, ver voor jouw tijd. Dat is voor mijn tijd.
1: Maar dit stuk, St. James Infirmary, waarom heb je dat gekozen?
0: Nou ja, het bruggetje met QB, natuurlijk die tournee, die bepaald niet vlekkeloos ging, heb ik allemaal begrepen. En Van Morrison die QB's bands een beetje overnam, bij wijze van spreken, met wat Adi dan weer niet leuk vond. En St. James Infirmary, ik vind het een prachtig nummer. Het is een beetje een standaard nummer wat op begrafenissen in Amerika bij muzikanten veel gedraaid wordt. Dus wat dat betreft. En de blazers. Prachtige blazers en wat dat betreft, blazers bij de Blizzards waren ook een geweldige aanvulling.

0: Ja, de versie van Van Morrison van St. James Infirmary van de cd What's Wrong With This Picture uit 2003 op verzoek van Hans Conneman. Op de achtergrond draait de film van het Vredenburg concert 1990. Een beetje een jubileumconcert was dat toen de tijd, hè? Dat Harry 25 jaar in het vak zat.
1: Ja, ik was hier niet bij.
0: Jij was er niet bij?
1: Nee.
0: Georganiseerd weet ik nog wel door Jan Vrieling, die toen de tijd manager was. En die is volgende week gast hier in de uitzending. Dus daar zullen we wat meer over horen. Maar vrij kort daarna ben jij er dan bij gekomen,
1: nou,
0: of niet?
1: Ik was wel bij hetzelfde jubileumconcert, maar dan in Emmen. In de hal.
0: In de Zuidoosthal.
1: Ja, dus ja. Ik dacht even dat dit de beelden waren. Ik dacht van, ik sta helemaal links misschien.
0: Nee, ik denk het niet. Dit is Vredenburg.
1: Dit is Vredenburg, ja.
0: Maar je bent dus in de periode dat Harry onder de naam Musquet speelde. Ben jij erbij gekomen?
1: Ja, dat klopt. Ja. En ik ben in tussentijd ook nog eventjes, ik heb nog even een uitstapje gemaakt. Nog even weg geweest. Een jaar. Ik zat erover na te denken. Ik weet niet precies meer wanneer en hoe het was of zo. Maar ik ben nog even iets anders gaan doen. In die tijd was Klaas Koning zaaltechnicus en Hantie was bühnetechnicus. Hantie die is toen later naar Normaal gegaan om daar bühnetechnicus te worden. Omdat zijn maatje was drummer geworden daar. En die speelt nu weer met Erwin in
0: King of the World.
1: King of the World, ja.
0: Ja. Maar de eerste bezetting, zeg maar, die jij van Musquet hebt meegemaakt, wie speelden er toen in?
1: Hannes en Gino als ritme tandem en Roy.
0: Ja,
1: en
0: Roy Cushel
1: en Erwin ook al op gitaar.
0: Ja.
1: En af en toe wat los spul erbij in de vorm van Bertus Borges.
0: Ja.
1: Oh, en John LeGras.
0: Ja, op Monte Monica natuurlijk.
1: Ja, Monte Monica, ja zeker. Ja. Nou en of.
0: Maar je hebt Erwin Java en Harry, die heb jij je hele carrière eigenlijk mee.
1: Ja, dat waren de twee constanten in het verhaal.
0: Ja. Ja. Je hebt wat dat betreft natuurlijk ook wel een beetje de ups en downs van de band meegemaakt.
1: Ja.
0: Want de eerste periode, begin 90 jaren, was natuurlijk niet zo florissant.
1: Nee, moeilijk. Ik bedoel, ik sta letterlijk en figuurlijk aan de zijkant en zie en hoor van alles. En ook dingen die niet nou echt direct voor jou bestemd zijn. Maar ja, dat is onontkoombaar, want je hoort ze op de bühne en je maakt ze mee in de kleedkamer en soms onderweg, dus soms bij het eten. Dus ik weet wel dat het een periode was waar aan het eind van de pauze of op een gegeven moment als de pauze bezig was, dat Harry tegen iedereen zei van nou, laat maar even afmaken. En dat was geen goed teken.
0: Nee, precies. Nee.
1: Dat was geen goed teken. Ja.
0: Het moest gebeuren. Maar.
1: We staan hier en moeten toch maar even. De tweede set moet ook nog even gespeeld worden. Maar het was niet zo. Het was een hele andere Harry dan ik later weer meemaakte bij QB weer. Dat is echt, kom op, we gaan het doen. We hebben er zin aan. En dit is leuk. En we zijn vrienden en we maken samen mooie muziek. En de zalen zitten vol en mensen die reageren enthousiast. Nou, dat was een hele andere sfeer.
0: Muzikaal was het overigens, vind ik, wel een interessante periode die hij toen de tijd doormaakte. De tijd van de Legend, ja dat was dan nog eerder hoor, de Legend en Rimshots in the Dark. Een beetje de funky muziek, zeg maar.
1: Ja, en daar had hij aan Hannes en aan Gino had hij twee hele goeie.
0: Ja.
1: Want vooral Gino op de bas natuurlijk, die twee samen, dat was... En Hannes, ongelooflijk strak, hartstikke strak. We hadden op een gegeven moment, je hebt ook iemand die doet het licht en die neemt vaak de snaredrum, de klap op de snaredrum als cue om wat lichten aan en uit te zetten. Mm. En Hannes die klaagde daar op een gegeven moment een beetje over. Die zei van die jongen die het licht doet, die steeds, ik geef hem klap op die snare en dan gaat die lamp pas aan. Hij had dat op een of andere manier pikt hij dat op en hij vond dat vervelend. En die gast, waarom zit hij niet op de tel of zo? En toen een tijdje later, toen zaten we in Duitsland, waren we aan het spelen. En na het afloop komt Hannes naar me toe. Die zegt van, hey, hebben we een nieuwe licht, man? Die gast is helemaal te gek, jongen. Elke tik die ik geef, die lampen gaan aan. En toen, dat had verder niks. Het was dezelfde lichtman, had niks mee te maken. Maar een nieuw stukje techniek. Maar de eerste digitale lichttafel. En die was aangesloten op de zaalmengtafel. Dus bij iedere klap op de snare gaf hij gelijk een seintje naar de lichttafel van, hey, lampen aan. En dat was zo strak. dat Hannes dacht dat we een andere lichttechniek zouden.
0: Grappig, ja. Wat leuk trouwens, Hannes Langkamer. Over 14 dagen dan is hier weer een bluesworkshop in het Drents Museum. In de tentoonstelling. En daar is Hannes ook bij.
1: Leuk.
0: Die speelt daarbij.
1: Leuk. Ja, dat, strakke drummen samen met Gino. Prachtige ritmetandem waar een band geweldig op kan bouwen.
0: Ja, ja. Het volgende stuk wat jij gekozen hebt, dan gaan we in de richting van Musquet. Going Down.
1: Ja, nou, het is grappig. Wat ik net zei, dat ik even weg was geweest. Ik was een jaar of anderhalf jaar was ik met Check of Hearts op pad geweest. Een Nederlandse band, echt heel goed, on-Nederlands goed. Mm-hmm. Amerikaanse leest geschroeid. En daar ben ik anderhalf jaar mee weg geweest, omdat ik daar via de losse verhuur mee in contact was gekomen. En dat beviel ook heel goed. En het grappige is dan, dit is een kleine wereld kennelijk, dat nadat John Legaal op een gegeven moment niet meer bij QB speelde, dat de mondharmonica-speler van Check of Hearts, Kim Smelten, nog weer een tijdje met ons meegedaan heeft bij QB. Dus ik zat een tijdje, was ik er weer allerlei losse verhuren aan het doen. En toen stonden we op een festival in Friesland ergens. En Musquet die zou daar ook spelen. Dus de band, in die tijd was het zo dat de band stond al. En die zette die groove in van Going Down. Nou, dat vond ik al een fantastische groove om mee te beginnen. Een geweldig nummer. En dan kwam Harry op een gegeven moment aanlopen. En net op het goede moment natuurlijk was hij bij de microfoon. En zette die in, I'm going down. En toen keek ik daar zo eens naar en toen dacht ik van, jongen, wat is dit toch een fantastische band, hè? Met dat Going Down en zo strak en het werd gespeeld en ze hadden er zin in die dag. En je moet toch eigenlijk maar kijken dat ik, als de kans bestaat, wil ik toch alweer terug of zo. En dat was net het moment dat Han naar normaal ging om daar monitor te doen. Dus er was een plekje en ik ben gekomen en nooit meer weggegaan. Ik heb 25 jaar op mijn plekje gezeten.
0: Dat is stikke mooi.
1: En het leuke aan een vaste band is, als je losse verhuur doet, je hebt iedere keer een andere band. En dan kun je nooit dat bereiken wat je kunt bereiken als je een vaste band hebt. Dat je weet hoe de dingen liggen en dat je daar veel meer van kunt maken dan een losse band. Dus dat was geweldig bij Musquet.
0: Going Down.

0: Going Down. Musquet Live 1991. Een hele sterke, hele energieke versie dit, hè?
1: Ja, geweldig. Dat, Klaas, deed toen, Klaas Koning deed toen zaalgeluid. En ja, het, ze hadden de zin aan, duidelijk.
0: Ja, hè? En Harry zingt ook met power, hè? Ja. Dat,
1: en tijdens de theatertournees, als we weer een jaar voorbij waren, dan, nou, dan moet ik kijken wat voor nummers gaan we het volgend seizoen spelen. En dan werd er ook wel eens aan ons gevraagd van, goh, hebben jullie suggestie of zo? Ja. Dus ik kwam keer op keer kwam met, is Going Down niet, niet wat om nog eens te spelen? Ja. En ja. Maar hij is er op een gegeven moment, is hij erop gekomen. Ik weet niet meer precies of ik heb het verhaal verteld, wat ik jou net ook vertelde. Het is zo sterk, man, als je zo opkomt, weet je wel. Als je zo begint een concert. Hij heeft een tijdje op de setlist gestaan.
0: Nou, kijk aan.
1: Maar zoals zoveel nummers, dan dwarrelde dat wat.
0: Ja, precies.
1: En dan verdween er wat en dan kwam er toch weer een oudje op te staan.
0: En dit wordt allemaal verteld daarstraks door Hans Konneman, de bühne-mixer van QB and the Blizzards. Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. We zitten op de tentoonstelling Window of My Eyes van, in het Drents Museum. Tentoonstelling die trouwens verlengd is tot en met 5 juni. De dag na het grote festival in Grollo. Ja, jij hebt de wedergeboorte van QB and the Blizzards in 1995 heb jij meegemaakt natuurlijk. Ja. Je hebt ook het verdwijnen van de oude formatie meegemaakt.
1: Ja.
0: Hoe ging dat allemaal? Hoe heb jij dat ervaren, die periode?
1: Ik vond het natuurlijk vreselijk jammer. Ik wist niet dat er een QB and the Blizzards nog een keer zouden komen. Nee. En dat zo vreselijk leuk zou worden. Dus je denkt van, nu is het voorbij, Musquet.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel doodzonde. Want stel je voor dat ze niet meer gaan spelen of zo. Dat is toch. Ondanks dat het allemaal niet meer zo gezellig was. En dat was het. Ja, is toch een band van heb ik jou daar. Dus grote klasse in Nederland. Dus dat is jammer. Maar ja, wat ze zich dan verder allemaal. Ik heb gehoord dat er nog een reisje naar Curaçao was op een gegeven moment. En vooral de terugweg was niet dat is allemaal niet. Dus toen was het eigenlijk vrij snel gebeurd.
0: Ja.
1: En ik werkte op dat moment niet echt voor Harry. Zoals ik later bij QB and the Blizzards werkte ik echt voor Harry, zeg maar. Maar ik werkte voor een verhuurbedrijf. Dus het was gewoon zo van, we verhuren. Ja, de verhuur is opgehouden.
0: Ja.
1: En dat is het. En dan. Ja, hartstikke jammer, maar het staat er nog verder van af, zeg maar, van de band als dat je echt voor de band werkt.
0: Ja,
1: als,
0: ja.
1: Dan heb je er meer mee te maken, hoor je meer verhalen en dan wordt er ook met jou over gepraat, denk ik dan, in dit geval.
0: Maar toen kwam die nieuwe situatie.
1: Ja, toen kwam de nieuwe situatie en toen bleek opeens van, er komt een QB in de Blizzards en daar gaan wij weer aan verhuren. En dus we gaan weer op pad. Nou, heel benieuwd, hartstikke leuk lijkt mij. We zien wel. En we zijn wat try-outs gaan doen. En met nieuwe mensen. Er kwamen opeens een paar mensen die voor mij. Ik ben niet zo fennerig of dat ik mensen zo vereer of zo. Maar daar staat toch opeens wel een Herman Wijnum. En jongen. Dat was niet de eerste, de beste, ja. Natuurlijk. Want die kende ik natuurlijk van andere bands. En Helmig van de Vechten ook niet. En Hans Lafaye op drums. Ik vind dat dan een eer om met die mensen te mogen werken. Om daar het geluid voor te mogen doen. En dat die mensen vertrouwen in jou stellen. En met jou willen werken.
0: En Harry in de eerste plaats, denk ik, ja?
1: Ik weet niet hoe je dat precies doet.
0: Nou, die stelde wel in het bijzonder vertrouwen in jou.
1: Dat is wat. Ik heb dat gehoord, ja.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Dat mag ook gezegd worden. Nou ja,
1: Na dat Musquet afgelopen was, hebben we elkaar een hand gegeven en gezegd van, ik heb tegen Harry gezegd, ik vond het een eer om voor jou te werken.
0: Mm.
1: En dan zegt Harry van, nou ja, Hans, kom op, we zijn allemaal gewone jongens. Ja, dat is allemaal wel zo, maar toch, ik wil dit even gezegd hebben. Mm. En ik weet niet of we elkaar weer terugzien, maar ik wil het gewoon gezegd hebben, klaar. En dan gaan we weer verder. En dat is leuk. En ik vind, iedereen had er weer vreselijk veel zin in. En iemand die ik dan toch wil noemen, die hier ook een groot aandeel heeft, is Henk A.
0: Mm-hmm, zeker.
1: En ja, die...
0: Die heeft het in eerste instantie financieel ook mogelijk gemaakt.
1: Ja, en voor ons als techniek was het heel prettig om iemand te hebben die de touwtjes in handen had. En die waar wij terecht konden voor vragen over technische kwesties, over als dingen fout gingen onderweg. Want we hebben vroeger wel eens geprobeerd dan om iemand van de jongens te pakken te krijgen. Van hoe moeten we met deze situatie aan? Maar die telefoons waren onderweg. Die telefoons stonden allemaal uit natuurlijk. En ja, we krijgen van de medewerkers van Henk A. Die kregen we elke week A4'tjes met erop van waar moet je heen? Wie is het? Hoe laat? Hele prachtig geregeld en zo.
0: Een goede zakelijke structuur eigenlijk.
1: Ja, goede zakelijke structuur. En heel erg op prijs gesteld.
0: Ja, ja.
1: Plus, en Henk A. was een iemand die heel streed is. Heel steeds zegt waar het op staat. Kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden. Maar je weet wel waar je aan toe bent.
0: Ja, ja.
1: En dat is heel prettig. En ik heb nog een keer een... Ja, Henk A. heeft een plaatsje bij mij. Het was vlak nadat het vrachtwagen half leeg was gehaald.
0: Oh ja.
1: En daar waren... Erwin was 3 gitaren kwijtgeraakt. Herman was een basversterker kwijtgeraakt. En ik was ook spullen kwijtgeraakt. Ik heb jarenlang, eigenlijk altijd, heb ik altijd mijn eigen spulletjes die ik meenam, mee het hotel ingesleept. Mensen lachten mij daarom uit, zo van, oh, dan heb je hem weer met zijn koffertjes. Maar het zijn mijn eigen spullen die ik meeneem, vertegenwoordigd waren. Ik heb het altijd meegenomen het hotel in. We kwamen van een leuk concert. Eén avond, we hadden wat gedronken. Ik dacht van, we gaan over een paar uur weer weg. Ik laat het in de vrachtwagen staan. En die keer is het weggegaan. Nou, weggepikt.
0: Ja.
1: Triest, ellende. En een week later zit ik in de auto. We zijn even een stukje aan het rijden om nog even frisse neus te halen. Want het lag me toch wel zwaar op de maag. Stel van die junks rond Amsterdam daar met mijn spullen vandoor liep. En waarschijnlijk omdat ze er niks mee konden gewoon in de sloot geflikkerd hadden. En ik word gebeld. En dat is Henk A. En die zegt van, vervelend allemaal. Maar we gaan een benefiet organiseren. En de opbrengst daarvan is voor jou.
0: Zo.
1: En toen zei ik van, Henk... Geweldig. Ik vind het fantastisch, maar dat kan ik natuurlijk niet aannemen, want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Henk, als Henk zijnde, zei van...
0: Niks mee te maken, we doen
1: niks
0: dat.
1: Mee te maken, het is al geregeld.
0: Nou,
1: dat, ik weet niet uit wie zijn koker dat kwam, maar ik hoorde het van Henk aan en ik vond dat deed me wel wat.
0: Oké. Bugs, dat is het volgende nummer dat jij op het lijstje voor deze uitzending hebt gezet.
1: Ja. En... Ja, je hoort daar... mensen, Harry doet even niet mee. Die gaat even een pilsje drinken, denk ik. Je hoort daar alle muzikanten even apart. En dan hoor je wat voor fantastische muzikanten dat zijn... als je dat al niet doorhaalt, bij wijze van spreken. Iedereen mag even los. En je hoort daar van... Het moet als Harry geweest zijn, als frontman... moet het fantastisch zijn om op zulke muzikanten te kunnen leunen. En om daarmee te kunnen spelen. En om te weten dat het altijd goed komt. Natuurlijk, de band Cuban and Blizzards, het speelde altijd op een bepaald niveau. Mensen kregen altijd waar voor hun geld. Ze speelden nooit onder een bepaald niveau. Maar soms gebeurde er net even iets meer. En wij als technici, denk ik, omdat ze elke avond zagen, konden dat oppikken. En dan denk ik van... En Harry had ook wel eens... dat hij zei van bij een solo van... take your time, brother. En dan was het zo van... Nou, dan denk ik van... Die heeft nu wel zin aan een pilsje.
0: Ja, ja.
1: Maar die band die kon je dus eindeloos de gang laten gaan. Niks aan de hand.
0: Bugs Works.

0: Urks Works van de LP Too Blind to See uit 1970. Dit was al met de Zwolle connectie erbij. Hè?
1: Ja, klopt. Ik hoorde het gelijk. Ik denk andere mensen dat ook wel horen. Ik hoef maar twee noten Herman Dijnum te horen. En je weet dat het Dijnum is.
0: Dat zijn baas, ja.
1: Ja, en de losse swingende stijl van Hans Lavaille. En die twee samen. Ik zat dan altijd aan de zijkant. En dan deed Hans iets. En dan zie ik dat hoofd van Dijnum. Dat gaat zo iets naar achteren toe. Hij krijgt een grijns en zo. En zo gebeurde dat. Die waren echt zoals het hoort. Samen aan het spelen. Niet dat ze samen op een podium zaten en speelden, maar ze waren samen aan het spelen.
0: Ja, precies. Dat viel mij ook op bij de opening van de tentoonstelling hier in het Drents Museum. Op begin januari was dat Eelco er ook bij speelde. En Eelco die kon spelen omdat Hans en Herman, dat die daar zaten. Daarmee was de basis, stond er.
1: Ja, ja.
0: Ja, geweldig hoor, ja. Geweldige muzikant.
1: Ja.
0: Als jij nou zo'n line-up op het podium hebt staan. Hè? Je hebt de drummer, je hebt de basgitarist, de gitarist, de zanger, keyboards. En je hebt ook nog een mondharmonica erbij. Hoe maak je dan dat geluid van die zes mensen?
1: Nou, het is eigenlijk... eigenlijk is het heel simpel. Iedereen heeft voor zijn instrument een microfoon staan. Eén of meerdere. Een Hammond bijvoorbeeld nemen we met drie microfoons op.
0: Yeah.
1: Dan heeft Helmich een piano, die wordt stereo gedaan. Een synthesizer wordt stereo gedaan. Drumstel, daar staan soms wel 12 microfoons bij. De bas met een DI'tje, dat betekent direct vanaf de gitaar. En met een microfoon voor de speaker, voor het speakergeluid. Gitaar met meerdere microfoons. En de saxofoon of de mondharmonica ook met één microfoon. En de blazers, alle drie een microfoon. En ik weet, op een gegeven moment weet ik wat iedereen door de boxen die naast zich heeft staan wil horen. Door zijn eigen monitorboxen. Een mix van Harry is heel duidelijk. Hij wil een kick horen, hij wil een snare horen. Hij wil, de gitaar hoeft hij niet per se, want die staat vlak rechts achter hem. Die hoort hij daar vandaan. Maar alle toetsen moeten er wel doorheen komen. En in een bepaalde verhouding. En de blazers moeten erop zitten. De bas hoort hij ook wel van links komen. Die hoeft hij niet op zijn boksen. En natuurlijk zijn eigen stem. En daar ligt een bepaalde verhouding in. En als die verhouding goed is, dan is het oké. En dan kan hij doen wat hij moet doen. Dan kan hij spelen. Dan hoort hij alles wat belangrijk is voor hem om te horen. En zo is met de anderen ook.
0: En laat ik dat dan ook aan jou merken. Dat het goed is. Dat hij even een blik van verstandhouding geeft.
1: Dat kwam voor, ja. Maar als we een soundcheck deden, hadden we dat tijdens een soundcheck. Dan konden wij, als het niet goed was, dan kon hij even stoppen en dan kon hij zeggen van ik wil dit of dat.
0: Mm.
1: Of bij de soundcheck liep ik een rondje over het toneel en dan ging ik even naast iedereen staan. Zo van even luisteren, wat hoor jij nou? En is dat wat je wilt horen? Wil je nog iets met dit of dat? Of dan loop ik even terug en dan gingen we even weer verder een stukje spelen. Dat iedereen had gezegd wat hij zijn commentaar had gegeven en dat het voor iedereen oké was. En dan en als we geen tijd hadden voor een soundcheck, dan was het op een festival of zo. Dan waren het inderdaad seintjes.
0: Mm-hmm.
1: Niemand zal die seintjes begrepen hebben. Die dacht, wat doet die man nou?
0: Maar jij wel.
1: Maar voor mij waren ze natuurlijk door de jaren heen duidelijk.
0: Ja.
1: En zo communiceer je dan, want er is geen andere mogelijkheid.
0: Nee.
1: Bij een festival kan ik niet even op het podium komen lopen, naast ze staan en een praatje maken. Dus dan moet er gespeeld worden.
0: Heb je enig idee hoeveel optredens jij samen met Harry hebt gedaan? In al die verschillende bezettingen?
1: Het moet uit te rekenen zijn. 25 jaar, 80 optredens per jaar.
0: Een paar duizend dus, hè?
1: Dat is heel veel, ja.
0: Een paar duizend gigs, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar daar ben je niet mee bezig, terwijl je het doet natuurlijk.
0: Nee. Het volgende stuk wat jij wilt laten horen is van Sweet the Buster. Manja.
1: Ja.
0: Van de LP Gigs trouwens.
1: Herman Dijnum. Hans speelt er ook op mee, maar het is een beetje meer glansrol hier zie je voor de, wat mij betreft, voor Herman Dijnum weggelegd. Ja, wat moet je ervan zeggen? Grote klasse, eenzame klasse.

0: Maya van Sweet the Buster. Bijna al het laatste nummer in deze uitzending met Hans Kolleman. Er valt zoveel te bepraten, Hans, dat we zouden nog wel een uur kunnen vullen. En misschien doen we dat in het Cuban Business Museum ook nog wel een keer. In 2011 was het afgelopen door het overlijden van Harry Musquet. Het laatste nummer wat jij wilt laten horen, dat is ook het nummer wat op de grafsteen van Harry staat. More Than I Could Ask For. Als jij er nou terugkijkt, van hoe blijf jij Harry Musquet herinneren?
1: Dat is... we hebben geen tijd meer, dus het valt niet. Ik kan dat niet samenvatten. Ik zou hem geen recht doen als ik dat nu in een minuut zou doen. Dus daar zeg ik niks over. Ik weet wel dat ik hem honderden keren aan het eind van een optreden heb horen zeggen. Aan alles komt een eind, ook aan C+B. En dan speelden we het laatste nummer, Through the Window of My Eyes. Maar ik had het nooit kunnen vermoeden dat het einde zo zou komen. En dat ik mijn laatste klus voor Harry deed, terwijl die in de kist lag in de kerk. En wij daar nog even een zanginstallatie voor Daniel neer hebben gezet. Laatste klusje waar hij... En het was zo onwezenlijk. Hij lag daar in die kist. Op een gegeven moment was iedereen de kerk uit. En wij met z'n tweeën daar. En het was... Het kon... Het, nee, dat viel niet te begrijpen. Dat viel niet te begrijpen. Ja, dus... En dan als ik dan dit nummer... Denk ik van... Dit is een dit is het nummer van iemand die tevreden is met zijn leven. En die dit op dit moment schrijft. En die, dat is goed om te weten. En die, dat is goed om te weten. Dat hij op dat moment een tevreden... Als je dat nummer hoort, denk je, ja, dit is een tevreden man. En dan is het goed.
0: Een dankbaar mens.
1: Een dankbaar mens.
0: Nou.
1: Ik heb... Een van de dingen die Harry vaak deed, is op een gegeven moment voordat we gingen spelen, was dat hij even rondliep en dan, als we bijna op moesten, dan riep hij 5 minutes. En dat betekent 5 minutes showtime. En dat betekende dat wij naar onze plekken moesten.
0: Ja.
1: Ik was niet lang nadat Harry was overleden, was ik weer op een plek in... ergens in het clubcircuit, ik weet het niet meer. Mm. En we hadden daar nog niet zo lang van tevoren met QB gespeeld. Ik heb later gevraagd aan andere mensen die erbij waren, heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Ik kan er niks aan doen. Ik heb het gehoord. Ik hoorde iemand 5 minuten roepen.
0: Precies. Bedankt, Hans. Samenstelling en productie van deze uitzending. Albert Haar, techniek, Karel Post. En we besluiten met dat prachtige nummer. Klein stukje er maar van. More Than I Could Ask For. Hans, ontzettend bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan. En heel erg bedankt dat je me uitgenodigd hebt.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: De Beatles werden, evenals Bob Dylan, vanaf het begin volop gecoverd. Dit nummer werd al opgenomen als single voordat de Beatles het zelf opnamen, want Kenny Lins speelde met de Beatles in het voorprogramma van Helen Shapiro tijdens een tour door Engeland en hoorde de Beatles het nummer iedere avond spelen en hij zette het meteen op single. En de Beatles namen het nummer pas op voor het debuutalbum Please Please Me. Kenny Lynch, Misery.

Kenny Lynch, Misery. Duffy Power, dat is een Engelse blueszanger en hij coverde het openingsnummer van het album Please Please Me van de Beatles. Hij nam het nummer op met de Graham Bond Quartet en dat was een topband met topmuzici in Engeland. Basgitarist Jack Bruce, drummer Ginger Baker en gitarist John McLaughlin. Duffy Power, I Saw Her Standing There.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel? En dat zag ik heel eenzaam bestaan. Dat zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet om met zijn gast te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor bleef ik deze keer in het noorden. Ik ging op bezoek bij iemand die eigenlijk een klein particulier museum heeft. Een man die al jarenlang muziek maakt in de jazzwereld. De pianist Rijn de Graaf.
4: Veendam, de Knaalstreek. Daar verwacht je toch eigenlijk geen hele goede jazzpianist. En toch is het zo, want we zijn hier bij Rijn de Graaf in Veendam. En we staan in een bijna museumachtige ruimte, Rijn. Welkom.
5: Ja, oké. Okay.
4: Dit zijn de dingen die jij door de, nou niet door de eeuwen heen, maar door de tientallen jaren heen dat jij piano speelt, jazz speelt, verzameld hebt.
2: Ja, je bedoelt jij de wand met die posters?
4: Ja.
2: Ja, soms verander ik dat wel eens, want ik heb nog twee grote dozen vol met posters.
4: Ja.
2: En ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk allemaal herinneringen. Dat klopt. Hè? Dus je noemt het al een museum hier. En ja, als je maar lang genoeg wacht, dan wordt het vanzelf een museum.
4: Jij bent in 1942 geboren, dus jij bent één jaar jonger als ik. Jij bent in 58, zeg ik daar in het boek, in die rider staan, dan ben jij begonnen in het dubbel S-combo, maar dat klopt niet. Jij bent al veel eerder ben jij begonnen.
2: Ik ben begonnen met een orkestje op de HBS en mijn eerste betaalde optreden, laten we het zo maar zeggen, was toen ik 14 was. En toen dacht ik, wat is dat toch prachtig, want ik doe iets wat ik geweldig vind en ik krijg er ook nog geld voor. Ja, en dat was dan tientje een man, maar ja, er was een ander orkest die wou dan iets goedkoper doen. Dus wij zijn er toen maar voor 7,5 de man gaan spelen. Maar dat was toch nog een heleboel, want dat was meer dan mijn zakgeld.
4: Maar hoe komt een 14-jarige aan, dat was natuurlijk niet direct de muziek die je nu speelt. Ik neem aan dat een ander soort
2: muziek. Een beetje swingachtige muziek. Een beetje ouderwetse. Maar ja, hoe ik dan aan jazz kom, dat begint eigenlijk al vlak na de oorlog. Dus toen ik een jaar of 4, 5 was, kwam ik veel bij de buren. En die hadden een modezaak. Dat was de familie De Wit. En de zoon daarvan, die was 28 of zo. Maar die hield ook al van jazzmuziek. En die had altijd de radio aan met die programma's. En die leerde mij al die liedjes. Amerikaanse songs en zo. Open the Door, Richard. En, zo. En dat zong ik dan fonetisch natuurlijk. Hè?
4: Ja, ja.
2: Hij gaf mij ook een tekening, weet ik nog. Die heb ik nog, van Benny Carter, de saxofonist. En hij zei, kijk, ik heb een mooie tekening gemaakt van Benny Carter. En die krijg jij van mij. En dat is een man die speelt geweldig saxofoon. En gelukkig, voordat oom Piet, zoals ik hem noemde, overleed, een jaar of 10 geleden, heb ik hem nog net kunnen vertellen dat ik met Benny Carter gespeeld had.
4: Goh.
2: Dus toen was de cirkel eigenlijk rond. Maar daar hoorde ik dus al Amerikaanse swingmuziek. En de tweede herinnering die ik daar al heb, is dat dat was ik ietsje ouder, dus een jaar of 8 of zo, denk ik. Dat mijn grootvader dus een grammofoon kocht, een pick-up. En die deed alles in het groot. Dus die ging met mij naar de muziekzaak en zei, geef maar 100 platen erbij. Nou, ja, maar wat dan, meneer de Graaf? Ja, van alles wat. Dus wij met de auto naar huis en ik mocht dan die platen draaien. Dus er was van alles, van licht klassiek en operette en dansmuziek. Maar er was ook één plaat bij en ik hoorde dat dat iets anders was. En dat was Skyliner van Charlie Burnett. He, ta, pa, do, do, do, pa, do, pa. Dus ik hoorde dat dat een ander soort muziek was. Hè? Met andere woorden, het swingde dus. En ik vond ook geweldig die saxofoonsolo daarop. En toen weet ik dat ik met mijn oma dus naar een speelgoedzaak ging. En die kocht zo'n plastic saxofoon waar ik doorheen zong. En dan speelde ik mee met die plaat. En toen ik dus op de HBS kwam. Of toen ik 10 jaar was, kwam een piano in huis. En toen probeerde ik eigenlijk die muziek te spelen. He, wat mijn ouders dan gesyncopeerde muziek noemden. Dat woord jazz, dat kwam er nog steeds niet bij. Daar had ik nog nooit van gehoord.
4: Nee, want to jazz somebody is ook iemand de gek aan steken. Ja. Dus dat was eigenlijk muziek
2: dat
4: van
2: gekken. Dat wist
4: gek
2: ik nog niet. En toen kwam ik, had ik toelatingsexamen gedaan voor de HBS. En toen belden jongens van het orkest op. Dat zij zochten een nieuwe pianist. En ze hadden iets van mij gehoord. En of ik dan maar eens op proef of een middag. Daar komen we. En toen zij speelden dus een soort oude stijl jazz, of swing jazz of zo. En toen dacht ik, ja, daar heb ik ook wel eens gehoord. En ik luisterde goed en ik speelde zomaar mee. En toen zei ik, ja, maar wat is dit dan voor muziek? Ja, dat heet jazzmuziek. Dus dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. En toen heb ik een boekje gekocht, dat was een pocket. Ik heb er nog een paar van, want ik koop ze steeds als ik hem op een rommelmarkt zie. En dat is het boekje van Joachim Ernst Behrens. Jazz van New Orleans tot Cool.
4: Ja,
2: altijd een fantastisch boek. Ja. En er staan allemaal schema's in per instrument. Ja. Dus de ontwikkeling van de tenorsax met alle namen erbij. En het aardige is dat ik nu dus bijna met al die namen ook gespeeld heb.
4: Maar dus autodidact?
2: Ja.
4: Ja.
2: Ik heb wel een paar jaar pianoles gehad, maar daar heb ik eigenlijk niks geleerd.
4: Maar je hebt dus eigenlijk allemaal zelf...
2: Met jazzmuziek heb ik allemaal zelf hier door het luisteren naar radioprogramma's en platen.
4: Michiel de Ruiter op zaterdagmiddag, lag ik ook altijd met oren voor de radio met Wim van der Hoek.
2: Maar ook, er was ook zo'n programma op de Franse, Belgische zender. Woensdag om 6:30 en om 6:10 op Duitsland, zondag. En ik weet het allemaal precies.
4: En die dingen waarschijnlijk ook, waar ik ook altijd naar luister. De Voice of America Jazz.
2: Ja, dat was dus 's nachts. Dus dan ging ik dus stiekem in bed met mijn oren aan de radio, heel zacht. En ik schreef ook precies op wat ik allemaal gehoord had. Ik heb nog wel eens een soort dagboek waar dus ook... Waar alles in staat van school en zo en feestjes en zo. Maar ook elke dag wat ik voor muziek had gehoord. En ook als iemand...
4: Beroemde Willis Conover met zijn prachtige stem. Die kon zo mooi aankomen. Ja. Een fabel, een eigenlijk legendarische discjockey. Waardoor een heleboel mensen, ook in het Oostblok... Door die man en door dat programma...
2: Ja, propaganda
4: blues hebben leren, of jazz hebben leren spelen. Dat is heel, heel bijzonder geweest.
2: Propaganda zender.
4: Ja, op het Oostblok. Ja,
2: maar ik hoorde daar... Ik had al die namen dus in dat boekje gezien. Maar ik wist dus vaak niet welke muziek of erbij hoorde. Nee. Maar door die programma's leerde ik dat dan. Dus zo begon het eigenlijk.

0: Ja, jij bent op een gegeven moment ook Veendam. Daar was natuurlijk op dat gebied natuurlijk niet. Dan ga je dus al snel naar de grootste stad in het noorden. Dan ga je naar Groningen toe.
1: Ja, want daar waren dus twee goede platenwinkels op jazzgebied. Hemmers, die zitten nog steeds. En Postumus in de Ebbingenstraat. En die hadden al die Amerikaanse importplaten. Dus dat was dan echt een belevenis als je dan weer zoveel gespaard had. Ja. Dat je een plaat kon kopen. Dat was echt een wonder.
0: Jij fietste van Veendam waarschijnlijk naar Groningen en
1: later op de bromfiets. Of lift.
0: Net zoals ik fietste van Assen naar om dan bijvoorbeeld een bluesplaat of een Elvis Presley of soms ook jazz te kopen. Vooral, ik was in die tijd nog heel... Daar ben ik altijd gebleven trouwens hoor, op de jazz messengers.
1: Ja.
0: En zo is het met jou waarschijnlijk dan ook gegaan.
1: Ja, dat weet ik. En dat soort platen, dat zijn ook stukken van je leven geworden. Hè? Je hebt net over de jazz messengers. Dat Oel Hemmers had dan de platen, de jazz messengers live at the Café Bohemia. Ja. Nou, dat was gewoon een schok voor mij toen ik dat hoorde. En dat vind ik nog altijd geweldig, weet je. Want ik heb ook wel eens gelezen, je blijft dus het meest houden van de muziek waar je mee opgegroeid bent. Dus ik heb ook wel andere soorten jazzmuziek later gespeeld. Ik ben uiteindelijk toch weer teruggekomen naar wat ik het...
0: Ja, Room 608, dat vind ik dat is een heel mooi trage, die heel lange... En Whisper Not vind ik ook wel het wereldnummer. Maar jij kwam natuurlijk ook in aanraking met mensen die dan in Groningen... In Groningen had je een jazzclub later ook.
1: Ja, daar kwam ik mee in aanraking dat ik dus een bassist ontmoette. Die had een vriendinnetje in Veendam. Was een Groninger bassist, Eduard Beer. En die speelde dus op een echte bas, hè? Dus niet op een tekensbas of zo. En die kwam toen wel meespelen met het schoolorkestje. En die nam mij een keer mee naar Groningen, naar de Lutke Nieuwstraat. Daar waren dus jam sessions. Dat bestaat ook niet meer, maar goed. Helaas, op zaterdagmiddag. En Hannie de Wolf was daar de animator.
0: Ja, ja. Beeldhouwer.
1: En daar waren dus allemaal muzici. En afijn, daar kwam ik vaak. En toen, een paar weken daarna, toen belde Jenne Meijnema mij op. Of ik met hem in Huis in Maas kon spelen. Oh, dat is net zoiets als nou Sonny Rollins opbelde of zo.
0: Ja,
1: dat was echt een held natuurlijk. Ja. En mijn ouders zeiden, maar dat is op zondagavond, dat is veel te laat. En fijn, er waren twee orkesten. Dat het werd zo geregeld dat het tweede orkest, dat speelde dan de laatste set. En dan kon ik ook nog om 11:00 met de bus. Is zo begonnen.
0: En wat gebeurde er daarna? Jij zei van op een gegeven moment had ik de HBS afgemaakt.
1: Ja.
0: En toen zei jouw vader, ik heb dat verhaal.
1: Zeg maar jong, nou moet je maar eens zelfstandig worden. Ja. Dus nou ga je maar eens de wereld in.
0: Ja.
1: En ik heb je nog niet nodig. Ik dan wel. En als er wat is, dan bel je maar op.
0: Jouw vader had
1: een groothandelsbedrijf, elektrotechnische groothandel.
0: Deed alles waar een stekker.
1: Precies, zo zeg ik dat altijd. Alles waar een stekker aan zit, wat je in huis gebruikt.
0: Ja. Ja. Maar dat een liberale man.
1: Zeker.
0: Iemand dat heb ik mijn vader nog niet zo zien zeggen, weet je wel. Van ga jij nou maar eens even. Dat heb ik echt moeten bevechten, weet je wel. Ja. Dat is met ruzie ontstaan.
1: Ja, maar hij wou juist dat ik zelfstandig werd. Ja. Dus dat kan alleen maar als ik op eigen benen kom te staan.
0: Ja, maar dat is een goede gedachte.
1: Ja.
0: Ja. Wat gebeurde er toen? Toen hij jou die.
1: toen ben ik eerst in een orkest geweest, in een Duits orkest. Het was zo'n Duits swingorkest eigenlijk. Wat wel steeds moderner werd.
0: Je moest in dienst en toen?
1: Ja, toen moest ik naar Nieuw-Guinea.
0: Oh,
1: daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen ben ik in een Duits orkest gegaan. En bijna een jaar heb ik daar heel Europa mee doorgereisd. En toen ben ik dan in militaire dienst geweest. Ik kwam weer terug, toen een tijdje in Parijs. En toen 3 jaar in Amsterdam.
0: Parijs, hoe was dat? Dat was natuurlijk, in die tijd was dat...
1: Ja, dat was natuurlijk net zoiets als wat New York later ook was. Het stikte daarvan de jazzclubs.
0: Er wordt ook een Blue Note dat je daar geloof
1: ik. Ja,

0: ja, de Blue Note heb ik nog gespeeld met Sonny Stitt ook. Dat was natuurlijk ook een grote droom.
1: Tweede partner, zeg je altijd, hè?
0: Ja. En met Nathan Davis en Sonny Gray.

0: We zien hier, want dus de veld hier, ja, de mensen kunnen dat niet, het is radio, de mensen kunnen dat niet zien. Maar dus, kijk, er staat hier iets, kijk, zo'n hoes van. En daar is ook nog een mooi verhaal bij, dat gaat helemaal terug tot jouw prille jeugd. Een prachtige meneer staat erop. Hampton Horse, The Green Leaves of Summer. Prachtige hoes, helemaal passend bij die tijd. Daar zit nog een verhaal achter, Rijn, hè?
1: Ja, er zit een verhaal aan vast. Toen ik een jaar of 15 was, toen werden hier door de scholen sportdagen georganiseerd. En er was een uitwisseling met een school uit Assen, waar jij vandaan komt. En wij moesten dan met een paar jongens de muziek verzorgen. En dus het was een heel groot sportterrein met hele grote speakers overal. En 's morgens om 10 uur, daar klonk daar dus al Charlie Parker en Dizzy Gillespie, Big Band en zo. Ja, want dat vonden wij mooie muziek. Dus iedereen vond het prima. En wij zaten bovenop die tribune. En opeens komt er iemand die trap op en die zegt van... Hé, jullie houden van jazz, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, heb je wel eens gehoord van Hampton Horse? Ik zeg, van wie? Ja, joh, dat is de beste pianist die er bestaat. Ik zeg, nou, daar heb ik er nooit van gehoord. Stond trouwens ook niet in mijn boek. Snap je wel, die naam kende ik helemaal niet. En toen zegt hij van, nou, ik woon in Rolde, dat is vlakbij Assen. En dan kom jij dit weekend maar naar Rolde en dan zal ik jou Hampton Horse laten horen. Nou, ik wou hem ook niet laten kennen, dus ik ging daarheen. En ja, hij draaide dat dus, haalde een EP'tje voor de dag. En die had je toen ook nog met Hampton Horse. En daar was ik echt kapot van. En dat is nog altijd een van mijn favoriete pianisten.
0: Dat is een prachtige, prachtige, mooie hoes, helemaal in het groen. En ja, zo, dat is dus, is überhaupt, hè, is dat natuurlijk die hoezen van die platen. Want daar zitten we ook, kijk, Lee Morgan, veel te vroeg,
1: ja, nou, ook een verhaal, ja, bij.
0: Veel te vroeg doorgegaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik ook nog, dat, ja, ik die kocht. Toen was ik 14,
0: ja. Ja.
1: Ook. En toen ging ik met nog een vriendje en twee meisjes uit de klas een dagje naar Groningen toe in de vakantie. Nou, dat was ook een hele avontuur natuurlijk. En toen gingen we naar Postumus en daar lag dan Introducing Lee Morgan. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Henk Mobley zat erbij, die kende ik dan wel. Ja. Dus ik denk, het zal dan wel goed zijn. En fijn, die plaat werd opgezet. En wij stonden in zo'n luistercabine, dat had je toen nog. Nou, ik was er kapot van, joh. En dat ben ik nog, dat vind ik altijd nog een fantastische plaat.
0: Heel vroeg overleden, ja. Lee Morgan.
1: En dan dacht ik ook nog van, nou, dat is een jonge, onbekende muzikant. Als ik nou die plaat koop, dan krijgt hij er ook nog geld van.
0: Ja. Want ja, dat is natuurlijk toch, het is natuurlijk toch wel zo. En wij hebben dat op onze reizen op zoek naar de blues hebben we dat meegemaakt. Dat toch wel een beetje, ja, het blijft een minor, om het maar in het Amerikaanse, minor music, hè, jazz en blues.
2: Ja, ja,
0: is dat ook jouw ervaring eigenlijk?
1: Ja,
0: je bent ook diverse keren in Amerika geweest.
1: Ja, in Amerika is dat natuurlijk ook zo. Kijk, hier wordt jazz ook nog wel serieus genomen. Hè. Dat valt ook nog onder cultuur en zo. Maar dat is daar dus helemaal niet zo. En iedereen denkt van, ga maar naar Amerika en trek maar een deur open en dan is er een jazzclub. Maar dat is ook niet zo.
0: Nee.
1: Dus die tijden zijn ook al lang voorbij. En ik heb nog een goede herinnering aan mijn eerste keer in New York. Dat was in 66. Nou, dat was het laatste staartje nog van al die muzici. Ik heb ze allemaal nog gezien, weet je. Lee Morgan en Hank Mobley en al die mensen die hier staan. Ja. Kenny Dorham. En ja, dat is ook allemaal voorbij. En ja, wat er dan voor in de plaats komt, dat zijn allemaal jonge jongetjes die heel goed kunnen spelen, hoor.
0: Heel goed, ja.
1: Heel fantastisch. Maar ik hoor daar maar weinig ziel in, moet je zeggen.
0: Ja, het is technisch staat het op een heel hoog peil. Ja. Dat is echt...
1: Maar
0: wij hebben toen in New York de Terrence Blanchard sextet gezien. Het was echt fantastisch goed, maar ja, dat is...
1: Ja, ik mis toch iets. Ja. Hè? Maar ik heb ook wel gemerkt dat die muziek die toen daar gespeeld werd... Ja, dat waren clubs, dat was toch een beetje zo'n beetje een criminele omgeving. Ja, en de mensen waren zelf ook allemaal zo. En ja, dat hoor je ook in die muziek.
0: Het was net zo... Het was toch ook een soort van subcultuur.
1: Ja,
0: wat ook in die boeken van Ginsberg en Kerouac naar voren komt. En, zo.
1: En daar had je Slugs, daar werd dan van 3:30 tot 4:00 gespeeld.
0: Ja.
1: Dus om 3:00 kon je daar nog heen gaan s'nachts. En dan stond iedereen daar nog eens een gek te spelen op het podium. Nou zijn de jazzclubs in New York zijn 11:45 gesloten.
0: Ja, en je moet dus
1: en je mag
0: veel
1: niet,
0: betalen.
1: En je mag niet roken en je bent een paar honderd gulden kwijt. Dus.
0: Ja.

0: Laten we eens even kijken, jongens, want je moet toch ook eens even hier rondlopen, want wat je hier ziet, alleen al. Rijn, laten we hier eens even beginnen, want dat vond ik toch wel een heel mooi vogeltje. Hier ben jij nog heel pril.
1: 17, 18 of zo, denk ik.
0: Nico Boekhout en
1: Freddy Rikkers. Ja.
0: En hier zou dan, als een stukje bij de foto aan, dan zou Jenne hebben moeten staan.
1: Ja. Ja.
0: Waar was dit? In Huis en Maas?
1: Nee, dat was in de Lucky staan.
0: In de Lucky?
1: Ja. Aan de Koehoorn Single.
0: Goh, en nou, je ziet daar, eens kijken. Zien we Eduard ook nog ergens hier?
1: Nee.
0: Eduard Nick Blok, waar ik dan mee gespeeld heb.
1: Die zit wel in mijn plakboek, hoor, maar die staan hier niet. Dat is Pony Poindexter. Dat
0: was Poindexter,
1: ja. Ja, de eerste Amerikaanse solist waar ik een concert mee gegeven heb. In 67.
0: En die is overleden.
1: Ja.
0: Johnny Griffin heb je ook natuurlijk veel mee gespeeld.
1: Ja, daar speel ik nog mee. Ja, daar heb je.
0: Ja. Dat is een geweldige tenor eigenlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Vind ik heel erg...
1: Ja, dat is nog een van de uitvinders.
0: Die pakt wel uit.
1: Jazeker.
0: Ja. En wat zijn foto's waar jij nou heel veel... Wie zijn deze keurige... Wie is die keurige club? Er staan een heleboel mensen pakken.
1: Die staan te zingen. En dat zijn de Four Freshmen.
0: Aha. En dat is een hele goede vocalgroep.
1: Dat is een hele goede vocalgroep. En dat is muziek. Dat heb ik vroeger gehoord. En dat vind ik nog altijd de mooiste muziek die er is. Het klinkt zo goed.
0: Dat is,
1: en die had ik nooit gezien. Nee. Want ik kwam vaak in Amerika en dan waren ze net weg. Of ze kwamen een week daarna. Of wat dan ook, waar ik dan was. En toen moest ik dus die concerten organiseren. Hè, voor het Muziekcentrum Vredenburg en Oosterpoort en zo. En toen zei ik, dan ga ik een keer een programma over vocal groups doen. Met een lezing over vocal groups. En dan wilde ik eigenlijk wel de Four Freshmen. Nou, toen zeiden ze, dat moet dan maar doorgaan om mijn plezier te doen. He, maar toen al die mensen die wat sceptisch waren kwamen luisteren, toen vielen ze allemaal van de stoel.
0: Ja, want dat was echt heel
1: fantastisch.
0: Goed.
1: En dat vind ik nog steeds heel goed.
0: Ja, het is, van die groep, de High Lows had je, en de Four Freshmen.
1: Ja.
0: En Lambert Hendricks.
1: En dit is een foto met de Four Freshmen uit in de kleedkamer in Groningen. Dus dit is Bob Flanagan. Dat is nog het originele leadzanger van de Four Freshmen.
0: Ja. Goh, prachtig. Hier.
1: Ja, dat is Babs Gonzales. Dat is een zanger, komiek, comedian, verhalen vertellen, regulateur, dus van alles. Maar dat is een
0: vrolijke man.
1: Ja, fantastische man. Ja, daar heb je hem ook weer.
0: Ja.
1: En dan had hij altijd zo'n strijdkreet, had hij altijd Lala Expubidens. Nou, dat is helemaal geen bestaand woord.
0: Nee.
1: Maar hij had zijn eigen taal gemaakt. Ja, dus dit is nog zo'n button.
0: Ja. Ik denk Lala Music. Een beetje Sidegirl en zo.
1: En daar hebben we Dexter Gordon.
0: Ja. Dat prachtige film, hè? Heb je die film natuurlijk ook gezien?
1: Ja. Waar Round About Midnight, ja.
0: Waar hij zegt van... There's not enough kindness in this world.
1: Ja.
0: Prachtig van Bertrand Tavernier, dacht ik.
1: Ja.
0: Een van de mooiere jazzfilms, vind ik eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat hij er eerst niet aan mee wilde doen. Hij dacht dat hij verneukt werd, hè, door die regisseur. Want die mensen hadden natuurlijk al zo vaak... waren mensen bij hem gekomen met mooie beloften. Van, nou zullen we jou eens even hier en daar naartoe brengen. Maar dat is natuurlijk... dat gebeurde nooit. Maar dit is dan toch wel echt gebeurd. Dat was eigenlijk een mooie film eigenlijk.
1: Nou, en dit was dan ook een heel groot moment voor mij. Want dat is Henk Mobley.
0: Ja.
1: Tenor, en dat was eigenlijk een soort held voor mij.
0: Ja, Henk Mobley, Kenny Dorham, de eerste bezetting van de Messengers met Horace Silver.
1: Henk Mobley was een man die mij enorm aansprak, meer nog als pianiste. Ja, daar heb ik ook heel veel van geleerd door daarna te luisteren. En toen ik dus voor het eerst naar New York ging, toen zeiden mijn vrienden van, en wat ga je daar dan doen? Ik zei, joh, ik wil spelen met Henk Mobley. Nou, iedereen lachte natuurlijk. En ik kwam daar... vrijdag aan. En ik weet nog dat ik 's morgens uit het hotel stapte op Manhattan en dat verkeer en die wolkenkrabbers zouden hebben. Eigenlijk te gek. Dan na een paar uur was ik weer in het hotel. En toen zei die die man achter de desk die zei van, nou, dan moet je eens naar de East Village gaan. Dat is wel wat een beetje Europees-achtig. Moet je daar eens een keer heen gaan. Dus de volgende dag, ik met de ondergrondse naar de East Village en ik kwam uit de ondergrondse en daar liep dus Kenny Dorham.
0: Ja, nou.
1: Die
0: ja.
1: herkende ik dus van foto's, hè, met een trompetkoffer, dus ik sprak hem aan en ja, ik ben Kenny Dorham, zegt hij, en ik speel straks daar en daar. Kom maar mee. Nou, dat was dan in die club in de East Village in. Daar is die poster, die gele, waar de jazz staat.
0: Ja.
1: En toen ontmoette ik daar een dochter van Art Blakey, Evelyn Blakey. En die nodigde mij uit om bij haar te komen eten de week daarna. En ze zei, nou, dat vind ik leuk. En ze zei, en wie heb je allemaal al gezien? Ik zei, nou, ik ben hier nog maar net. Ik heb Kenny Dorham nu gezien. Met allerliefste wil ik Henk Mobley zien. Want dat vind ik geweldig. En wat ik toen niet wist, is dat zij ook Henk Mobley had uitgenodigd voor het etentje. Dus het was natuurlijk van mij iets geweldig. En die had zijn saxofoon bij zich. En die was een stom verbaasd dat ik al die stukken van hem kende. En zij had een vleugel staan en wij gingen spelen. Hij zei, luister, zondag, zegt hij, dan speel ik in de East Village in. Ook daar.
0: Oh, ja.
1: En hij zei, nou moet mijn pianist, die moet eerder weg. Zou jij dan wel de tweede helft met mij willen spelen? Nou, dat was natuurlijk gauw voor elkaar. En toen heeft Evelyn Blakey dus die foto gemaakt. Dus dan speel ik dan eindelijk met mijn grote held, met Billy Higgins drums.
0: Oh, Billy Higgins, ja. Goede drum was dat.
1: Ja.
0: Beetje licht. Ik zei, die staat op die eerste ding, op Chippy en zo. Ja, en de Blessing.
1: Kijk, dit was bij Evelyn Blakey thuis, zie je wel. Dit is Henk Mobley en dit is zij.
0: Oh god, ja, wat leuk zeg. Ja.
1: Dus dat is een mooi verhaal, hè?
0: Ja, prachtig. Ik bedoel, ik kan me... Zo zou ik ooit nog eens een keer John Lee Hooker willen ontmoeten, weet je wel. Ja. Maar dat zit er waarschijnlijk niet in, want die man is ook 84 en komt zijn huis bijna niet meer uit.
1: Maar heel veel van die dingen wat ik mij dus zo voorstelde, hè, toen ik 13, 14 was. Hè, van later dan wil ik dit of dat is toch allemaal uitgekomen.
0: Ja.

0: Hier allemaal posters. Kijk eens, hier. Wilhelmina, dat is in Eindhoven.
1: Ja, dit is nog steeds.
0: Daar speel ik de 10e van deze maand. En, goh. Ja, Slugs, hè, mooi.
2: Ja, dat was de mooiste club. En dat was elke
0: Waar was die club?
2: In de East Village, op de app. Even zien, dat staat er wel op.
0: Ja, in de Far East. Slugs in de Far East.
2: Ja, ja, dat was heel ver aan de oostkant. In de 242 East 3rd Street. Tussen Avenue B en C. En dat is een beetje een lugubere buurt. Zeker toen. Gaat het wel hoor.
0: Ja.
2: Nu is het een beetje opgefleurd en een heleboel leuke antiekwinkeltjes en zo. En maar waar Slugs was, er zit nou een soort Albert Heijn of zo zit erin.
0: Goh, ja, net als de cover. Waar kwam toen de groentezaak in.
2: Ja, precies. Dat zie je precies
0: als het is dus altijd dat het duvel er weer speelt.
2: Maar zie je, dat heb ik dus allemaal. Ja, dat was maar van één week. Hè? Ja. Larry Young, Albert Eiler, Lee Morgan. En dan Freddie Hubbard met Joe Henderson. Sonny Redd met Tommy Turrentine en Bobby Timmers. Dat heb ik dus allemaal gezien. Ja. En dan ook nog die weken daarna, want ik ben een maand geweest. En dit was dan elke zaterdagmiddag. Hè? Kenny Dorham, Hank Mobley. Ja, dat is geweldig, joh. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dat allemaal nog gezien heb. Want een paar jaar daarna was het voorbij. Toen speelden ze niet meer of ze waren overleden of wat dan ook. Ik heb het nog net allemaal gezien.
0: Nu is het allemaal anders geworden.
2: Ja.
0: Want wij keken toen in die dingen. In de Village Vanguard, ik meen dat je $30 moest betalen. Alleen al om binnen te komen.
2: Ja.
0: Dus dat...
2: Dat zou hier natuurlijk ook gebeuren. Hè? Als het niet gesubsidieerd wordt.
0: Ja. Het had altijd wel een sfeer. Ik weet dat ik voor het eerst in Amsterdam kwam, dat ik ook naar de Sherazade ging en in de Wagenstraat. En ik hield toch van die sfeer, van de jazz sfeer in van dat soort clubs.
2: Ja.
0: Dat is toch altijd, daar hing altijd een bijzondere sfeer van. Ja. Ook nooit een agressieve sfeer of zo. Dat is toch een wel plezierig altijd. Dat vind ik altijd toch wel.
3: Ik ook pas leuk geïnterviewd.
0: Ah, die hem hier ook liggen. Ja. En die,
2: ik heb hem niet gelezen.
0: Maar dat was namelijk wel leuk, omdat wij dat eigenlijk met hem over hadden, dat hij eigenlijk een van de eerste rappers was, want hij deed toen al jazz en poetry.
2: Precies, daar zat ik ook bij in de Sherazade.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Dat vertelde hij nog, hij zei van, er was het dan zo'n composers, maar er waren dan een heleboel mensen. Op laatst kwam ik tot ontdekken dat hij een van de weinigen was die nog iedere keer kwam en zo.
2: Ja.
0: Dus prachtig is dat. Deborah Brown.
2: Ja, die heeft hij.
0: En Horace Silver. En dat was een zoon van een predikant ook, hè, geloof ik.
2: Ja. Ja. Maar dat was Hampton Horace ook.
0: Ja. Was jij een fan van Horace? Wij speelden
2: Dat was een aparte stijl. Ik was een enorme fan van Horace Silver. Daar ben ik ook eigenlijk mee begonnen. Dat hoorde ik toen. Ja, en dat was ook.
0: Hele grove linkerhand.
2: Niet pianistisch, maar.
0: Wel soul.
2: Ja, heet. Maar ook eenvoudige melodische dingen spelen. Ja. Dus dat kon je ook nog een beetje naspelen.
0: Ja.
2: He, en toen later hoorde ik opeens in een radioprogramma Bud Powell. Die naam had ik wel steeds gelezen. Helemaal, en toen dacht ik, ja, dat is de man. Daar komt het allemaal vandaan, weet je. Maar Horace Silver, dat was een enorme favoriet van mij. En nog wel.
0: Ik zie iets van Herman hangen daar.
2: Herman, die heb ik al ontmoet. In 1962, toen ik in het Duitse orkest zat.
0: Oh ja.
2: Want hij speelde dan met een popgroep, de Moon of zo.
0: In Frankfurt.
2: Ja, ik weet het niet
0: meer. Daar hebben ze heel lang gezeten.
2: Hij speelde met de Moon of de Moons of zo.
0: Moon,
2: en die werkte voor dezelfde management als waar ik voor speelde.
0: Goh,
2: en
0: dan, dat is ook toevallig.
2: Dan reisden we wel eens samen. Dan werden we opgepikt, hij ergens en ik ergens. En dan gingen we samen met de busjes 's nachts naar een hotel of zo. Dus daar ken ik hem al.
0: Ja, dat zal in Frankfurt geweest zijn. Maar daar vertelde hij altijd over. Daar is hij ook verslaafd geworden door die mensen die op die basis werkten. En die zaten de hele nacht daar in die kou, naar de radar te kijken natuurlijk. En die moesten wakker blijven.
2: Ja.
0: En toen kwamen ze in die club en zeiden, hey man, are you tired? Ja, die jongens waren wel moe. Nou, hier heb je wat. Kregen ze dexedrine en zo. Ja, Sjoerd van der Duim, die zong erbij. Die is ook al lang dood trouwens. En...
2: Ja, de meeste mensen van het Duitse orkest waar ik in zat, die zijn ook dood.
0: Ja. Je bent nooit full-time musician geweest, maar...
2: Nee, dat kwam omdat ik ten eerste altijd met jazz wou spelen.
0: Ja.
2: Ja, ik zag toch wel dat een moeilijke zaak was. Of je moest je hele leven op reizen in hotels. Dus dat stond me ook niet zo aan. En ik zag ook mensen, ja, waar ik erg tegen opkeek. Ook toen ik heel jong was al hoor, 18, 19 of zo. Toen zag ik al mensen helemaal kapot gaan. Aan de gereis en drinken en alles. Toen werd ik eigenlijk een beetje bang daarvoor, voor het leven eromheen. En het jazz was ook altijd een soort iets romantisch voor mij. Maar als je dat dan echt professioneel gaat doen met het hele leven eromheen, nou, dan blijft er van die romantiek natuurlijk niks over.
0: Dat is romantiek, hè? Keihard.
2: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel? En dat zag ik een heel eenzaam bestaan. Zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken, hoor. En nog niet.
0: Maar Veendam?
2: Ja, Veendam is
0: jouw roes liggen hier. Je bent ook niet zo'n weggaander of zo.
2: Nee, maar dat kwam ook natuurlijk omdat het bedrijf hier stond. Ja. Snap je?
0: Maar ik, dit is toch een overeenkomst. Ik ben ook nooit uit Drenthe weggegaan.
2: Dat is net zoiets.
0: Alhoewel, voor de business, voor je platen en dat soort. En als je iets wilt en je wilt op televisie dan. Ja. Zou dat misschien
2: ik ben natuurlijk
0: veel beter zijn geweest.
2: Ik ben natuurlijk elke week wel een keer in het Westen, zoals het heet. Hè?
0: Ja.
2: Maar goed, dan ben je ook zo, weet je. Dus,
0: dat vind ik wel leuk, het Westen zoals dat heet.
2: Ja. Ja.
0: Dus die mensen altijd zeggen bij ons van, we moeten naar het hoge noorden toe.
2: Ja.
0: Dan lach ik me altijd dood, want dat denk ik bij mezelf.
2: Ja, dan nemen ze brood mee en dan stoppen ze onderweg.
0: Dat is 170 kilometer, weet je wel. Moet je in Amerika reizen of zoals wij met die band door heel Europa, dan dat typeert ook een beetje de Nederlander. Ja, nou Rijn, ik zou zeggen, speel nog heel lang door.
2: Dat
0: want ik heb toch altijd wel veel genoten van. En namens de VPRO en Radio Drenthe word jij heel hartelijk bedankt dat wij hier even rond hebben mogen kijken. En
2: graag,
0: dat je
2: een
0: gesprek met ons wilt voeren.
2: Graag gedaan.
0: Bedankt.
2: Okay, dank je.
1: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rijn de Graaf, die was van Rijn de Graaf zelf uiteraard. There's No You, het eerste stuk. Horace Silver and the Jazz Messengers, Room 608. Hampton Hawes, Blue Skies. En van de vocalgroep The Four Freshmen, I Remember You. We gaan verder in Haddy's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar buiten toe. Het land op.
0: Ja, we staan hier halverwege het hunebed en vlak tegen zijde aan. En dit, hier kun je heel mooi zien hoe die S van Loon mooi. Dit is dan de noordkant, hè? De noordwestkant. Hoe mooi die loopt met die weg eroverheen. Ik zie dat mooi in perspectief zo hier. Nou, hier een beetje links van hoe ze daar rijdt, hunebed. Van Loon is ook nog een van de mooien, vind ik. Rolde, Burger en Dissen. Die aan de andere kant, dit is het hunebed van Ballo, zeg ik dus, niet van Loon. Het hunebed van Loon, dat staat even ten noorden van Loon aan de linkerkant. Dat is ook een heel mooi hunebed, dat is nog geschilderd door Bernd Groen. Dat hangt in het provinciaal, hangt daar. En ik weet nog dat ik voor de eerste keer hier een keer rondbracht, dat Jan Akkerman een keer bij me was. Die zei van, moest lusten, ik heb nooit een hunebed zien. Nou, ik zeg, kom op, dan gaan we naar een hunebed toe. Dus Jan en ik hier met z'n tweeën naar hunebed. En Jan die zegt van, hier moeten we gaan spelen, zeg. Hij zei, ik voel hier iets. Hij zei, als ik gitaar bij me had, versterker, had ik hier gaan spelen, zei Jan. Hij zei, hier voel ik vibraties. Dus dat is nog leuk, om dat is wel anekdotisch, dat zo'n man dat dan ook nog. Het is een mooi hunebed en ik vind het een van de mooiste. Hier aan de andere kant. Nou, ik kijk hier tegen. En eigenlijk een heel oude jeneverbos aan, dacht ik. Die zie je niet vaak zo hoog. Nou, daar heb je ballerij. Kijk, dat is afgesloten ook. Hè. Kijk, je kunt er zo niet op. Moet je door een hekje heen. Nou, dat is een prachtig mooi venster. Het stiet nou ook heel hoog het water trouwens. Dat door die veel regen valt. Maar dit is ook een prachtig mooi gebiedje. Hè, dit hier zo. Het kampse. Eentje wie er al vroeger kloosters, het klooster ook staan. Hè? Maria in Kampen is, kwam van, dat was een Cisterienzen klooster. Dat kwam uit Koevoort, maar daar werd te veel hout en daan. En toen was het niet safe genoeg. Toen hebben ze een eindje verder heb ze het neergezet, maar dan was het weer te leeg. En toen hebben ze het later heb ze het in Assen gezet op de plek waar het nou stierde. Maar dat is hier dus... ja, dan die noordkant heet dat die boerderij nog van Kamps. Maar dit is een heel mooi natuurgebiedje is dit. Een beetje een mini biotoop, maar hartstikke mooi. En ook als je daarachter achterweg komt, dan kon je vroeger had een pad en dan ging je zo langs het alle spoorlijntje en dan kwam je zo aan de andere kant bij Dreesmans bosje. Dat was en je had Dreesmans weg daar. Dat mocht je niet in, maar dat gingen wij dan ook nog. Wij gingen altijd struun, zo noemen we dat. Met de hond en zo apart. Dat een hond van mij nog een keer een fazant pakte heb daar. Die was smakelijk oppeuzen. Het was niet eens eigenlijk streup, maar zo. Maar ja, ik heb veel in de natuur lopen. Dan kon je ook die andere kant op. Dan achter de Lonenstraat zo. Daar had je ook nog een gebiedje, dat noemen ze het Geheime Dal. En ja, dat... ja, toen dat spoorlijntje nog liep, kon je ook over dat bruggetje zo... En ja, dan kun je ook nou kan dat ook wel, maar je hebt er nou een fietspad lopen, dat gaat helemaal zo van, nou ja, volgt eigenlijk de oude tracé hè, van het spoor. Dus dat treintje, dat ging dan naar Gieten toe, naar de slagerij van Udema, die daar toen nog zat. En dat kwam dan zo, bij de twee sporen weg kwam dat dan zo, daar, aan de Lonenstraat kwam dat zo Assen binnen en dan... Ja, dan kan dat zo, kon ze dat zo op het grote spoor zetten. Maar dit is een heel mooi gebiedje. Hier heb je hier ook verschillende soorten van bomen, van alles door elkaar heen. Van eik tot berk, tot

0: De Arsenaar die ging hier toen er nog geen televisie was. Dus, en er was eigenlijk alleen maar voetbal was op zondag. Maar in de zomer werd er dus niet voetbal. Nou, dan ging men vaak of het Duitse bos heen. En dan liep men de Dr. Nazolaan af en naar het Rondeel en dan richting Zeubenster en de Nieuwe Vive. Of de mensen gingen hier naartoe op de fiets en namen ze een koffiemat en zo en dan gingen ze hier zitten. Ja, het is nou helemaal. Nou zie je, ja, op zondag zie je wat mensen lopen met een hond, maar toen zat hij vol. Maar er was verder niks te doen. Ik bedoel, de mensen hebben nu zoveel activiteiten. Ik bedoel, je kunt vanaf klootschieten tot aan FC Groningen. En van korfbal tot aan boelrijden. En je hebt natuurlijk de televisie gekregen natuurlijk. Met ik weet niet hoeveel kanalen. Maar soms zet ik toch liever in de natuur. Dan zet ik dat allemaal overboord. Die hele, toch even bedenk dat je nog mens bent. Ja, Hunebed, het zijn begraafplaatsen, hè, eigenlijk. Trechterbeke volk. Ja, sommigen die duurden niet toe. Ik heb er wel eens met mensen over gehad. Dus we gaan om 12 uur s'nachts en dan gaan we naar het Knipoorsbos. Daar heb je er ook in staan. Dat is tussen Anlo en Zuidlaarden. En als je dan rechtsaf gaat, die weg van Anlo daarachter langs. Dan zei ik een keer tegen Vicky Parisina en tegen Freddy. Ik zeg, nou, dan gaan we daarheen. Om 12 uur s'nachts. Ik zeg, daar komen ze. Die jongen die wil niet met. Ja, dat is prachtig. Dat is ook trouwens een mooi hunebedje. Dat staat midden in het bos. Het is een heel aparte plek ook. Ach, daar zat ik wel eens als het mooi weer was. Ik liet de hond eruit. Nou, met een boekie. Zo tegen die stenen aan. Een mooie rustige plek. Ruud Leukveld heeft een keer een hele mooie foto gemaakt. Met mij bovenop het hunebed in Loon. Met zo'n een beetje donarachtige foto. Met tegen het late schemerlicht aan. Oranje licht. En dan moesten we kijken hoe dat licht kreeg. Twee auto's. Met vol licht na en zo, dan kreeg je heel mooi licht en zo. Nee, dat was. Ja, dat is een hele mooie foto. Die hebben Rudy Leukveld in het heel groot Tuzang. Ik heb zelf er een van. Ook een hele grote, maar dat gaat meer over dat blues travelen dat ik aan spoor loop. Je kunt er zien dat het water heel hoog stiet nou. En dat ook, kijk, er zit ook niks. Je ziet hiervoor zie je wat van dit pijpensteeltje en zo. Nou, en dan heb je dan dat wollegras en zo, dat het bekende. Maar moet je kijken hoe ze ook een mooie den daar staat. Aan die kant en je nevenbesbos. Dat is toch een heel mooie vegetatie. En daar ook die mooie den, dat zie je niet zo vaak meer. En op Ballorij heb je ook nog zo'n bepaald stukje waar er van die alle dennen staan. Want men verwart ze, de boom die wij dan altijd met kerstmis, dat zeg maar altijd dennenboom, maar dat ben geen den, dat ben sparren natuurlijk. Maar het is een heel mooi gebied, er lopen allerlei paadjes doorheen. En waar is het van? Van Drents landschap of van natuurmonument? Dat ik dacht van, kijk, Drents landschap, zie je wel, rondwandeling 2,5 kilometer. En dan, nou kijk, hier staat het wel op. Natuurreservaat, dat is wel even leuk om even, kijk. Wandelen op loslopen vee. Nou, daar zijn wij honden niet toegestaan. Geen toegang voor motoren en ruiters. Kijk, en het is van het Drentse landschap. Kijk, en hey, hier is van wildrooster. Maar hier gaat de hond ook niet overheen. Hè?
1: Nee.
0: Die kan hier niet hoor. Ik ga er natuurlijk wel eens met de hond in. Maar dan til ik hem erover. Maar dat is niet zo bestreurd.
2: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. En maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Aerosmith, dat is een rockband uit Boston. En het is de band van de flamboyante frontman Steven Tyler. Het is ook de best verkopende Amerikaanse rockband, want Aerosmith verkocht inmiddels meer dan 150 miljoen albums. Ze hebben 21 hits, waaronder 9 nummer 1 hits. En dit komt van het album Nine Lives. Aerosmith, Hole in My Soul.

Aerosmith, Hole in My Soul. Joe Simon, dat was een keurige, gladzingende soulzanger. En hij nam een nummer op van Dan Penn en Spooner Oldham. En de zanger had tot op dat moment alleen nummers opgenomen voor kleine labels. Maar deze single kwam uit bij VJ Records in Amerika. En dat nummer eindigde meteen op 13 in de Amerikaanse hitparade. Joe Simon, Let's Do It Over.

Joe Simon, Let's Do It Over. Billy Young uit Texas was een protégé van Otis Redding en hij stond dan ook onder contract bij Yotis Records, dat was het platenlabel van Otis Redding. You Left the World a Runnin' werd uitgebracht door Chess Records en toen dat geen hit werd, had Chess Records geen belangstelling meer om de andere nummers van hem ook uit te brengen. En daardoor werd 45 jaar later dit nummer pas uitgebracht op het verzamel-LP, de Fame Studio Story, Billy Young, Feed the Flame.

Billy Young, Feed the Flame. Ted Benoit, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. En hij nam voor zijn album Fever from the Bayou een nummer op van Cheryl Neville uit de Neville Brothers, die zelf als gast meedoet. Ted Benoit, the blues is here to stay.

Ted Benoit en Cyril Neville. The blues is here to stay. James en Bobby Purify, dat was een duo uit Florida met James Purify uit Pensacola en Robert Lee Dickey uit Tallahassee. Ze hadden een top 10 hit in Amerika met dit nummer. James en Bobby Purify, I'm Your Puppet.

James and Bobby Purify, I'm Your Puppet. Het album Jericho stamt uit de nadagen van de band. Alleen Livon Helm, Rick Denkel en Garth Hudson waren overgebleven van de originele bezetting. Het nummer is van Bob Dylan, The Band, Blind Willie McTell.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Ten Chicago Blues Classics van Giles Robson en John Primer is het album van deze week. En gitarist John Primer is al een leven lang actief in Chicago als gitarist van Muddy Waters, Junior Wells, Magic Sam en Magic Slim. Dit nummer is van de legendarische mondharmonica-speler Little Walter, Giles Robson en John Primer. My Babe.

my baby. Giles Robson en John Primer, My Babe. Chris Bergson, dat is een voormalige jazzgitarist uit New York, die de blues ontdekte en sindsdien alleen maar bluesalbums opneemt. Dit komt van zijn album Fall Changes, opgenomen in de Lee Von Helm Studios in Woodstock. The Chris Bergson Band, Drown in My Own Tears.

0: The Chris Bergson Band, Drown in My Own Tears. Het was de zoveelste hitcompositie van songwriter Dan Penn. En hij schreef het eigenlijk voor Wilson Pickett, maar Otis Redding wilde het nummer aan zijn vriend Arthur Conley geven. Die had het echter te druk met het promoten van zijn wereldhit Sweet Soul Music. En daarom nam Otis Redding het zelf maar op. Otis Redding, You Left the Water Running.
1: 2, 1, 2, ready, play.

Otis Redding, You Left the Water Running. Jimmy Barnes is geboren in Schotland en hij vertrok als kind al met zijn ouders naar Australië, waar hij later een rockfenomeen werd. Dit nummer nam hij op met gitarist Joe Bonamessa. U hoort ook dochter Mahalia Barnes als achtergrondzangeres. Zij is overigens de vaste achtergrondzangeres van Joe Bonamessa. Jimmy Barnes, Stone Cold.

Jimmy Barnes, Stone Cold. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Erik Burden heeft zijn ultieme hit al duizenden keren gezongen en van de oorspronkelijke versie van The Animals is intussen niets meer over. Dit komt van zijn soloalbum Wicked Man. Erik Burden, The House of the Rising Sun. Mm.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Door twee gasten van de afgelopen uitzendingen. Deze uitzending alleen maar muziek. Veel nieuwe muziek. Muziek van Ellie Venable, The Wild Feathers, van John Mayall, dat is oude muziek. Old Crow Medicine Show, The Big Chief, Monk Boudreau, hele mooie muziek uit New Orleans, The Record Company. En we beginnen met muziek uit Engeland, van een Engelse dame die vorig jaar een nieuwe cd uitgebracht heeft. De cd The Blues Album, Three Time Loser.

uitstekend gitaarwerk van deze Engelse gitariste Joanna Shaw Taylor. Je hoort haar teruggestunt op het Holland International Blues Festival in Grollo. Ze werd ooit ontdekt trouwens door Dave Stewart van de Eurythmics. Toen was ze nog maar 16 jaar trouwens. Ondertussen is ze al dik in de 30. De nieuwe cd was dat, de Blues Album van Joanna Shaw Taylor. Ook een nieuwe cd van een Amerikaan, Israel Nash. Een cd die hij maakt heeft. Hij heeft er eigenlijk een beetje een speciale schuur weer gebouwd in de heuvels in de buurt van Austin. Hij komt oorspronkelijk uit New York, maar hij is naar Texas toegetrokken. En ja, hij heeft al eerder op bijzondere locaties cd's opgenomen. Ook een keer een cd die hij merk Barn Doors and Concrete Floors in een oude heuvel in de Catskills Mountains in de buurt van New York. Maar dit is dus uit Texas, uit Austin. Israel Nash van zijn nieuwe cd Topaz, Indiana.

country rock met blazers erbij. Dat hoor je niet zo heel vaak. Maar op deze cd van Ismael Ness klinkt dat heel fraai. De cd Topaz. Maar de country is ook duidelijk aanwezig, want de steelgitaar was ook nadrukkelijk te horen. We blijven nog een beetje in die sfeer, maar dan wat meer nog naar de kanten van de country rock toe. Een cd van de Pink Stones. En de Pink Stones, dat is eigenlijk gewoon de persoon Hunter Pinkston. En die heeft zijn naam gewoon een klein beetje verlengd. Pinkston weer. Pink Stones, de Pink Stones. Introducing the Pink Stones, zo heet de cd. Die net uit te komen is. En je kunt er eigenlijk goed luisteren. De invloed van Cream Parsons kunt er nog wel een beetje aan afheuren. Blueberry Dream.

Pink Stones met The Blueberry Dream. En op steelgitaar was het John Neff, die eerder bij de Drive-By Truckers speelde. Grand Parsons 3.0 zou eigenlijk kunnen zijn. De derde generatie country rock uit Amerika. Introducing the Pink Stones, de NCD. The Record Company, een mooie naam voor een groep. The Record Company, de platenmaatschappij. Het is de band van Chris Voss, Alex Stiff en Mark Cardoza. Met z'n drieën, het is de tweede cd die ze uitgebracht hebben. All of This Life, dat was in 2018 denk ik. Dit is 2021. De cd is Play Loud, dus zet hem maar flink hard aan. Midnight Moon.

Midnight Moon van de record company van de cd Play It Loud. Inderdaad, ja. Spul het maar flink hard af. De laatste muziek voordat wij toegehoord naar drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Drie keer in scheepsrecht. Een nummer van Big Chief Monk Boudreau. En Big Chief Monk Boudreau, dat is een, zoals de dat hem schrijft, een Native American. Dus niet geïmporteerd uit Amerika of uit Europa of zo. Maar een die oorspronkelijk vanuit Amerika komt. Of hij nou een Indiaan is, of dat hij een Cajun is, dat durf ik niet precies te zeggen, maar het is in ieder geval een Native American. Hij komt uit New Orleans, uit het zuiden van Amerika. En die invloed is ook duidelijk merkbaar. Hij was onder andere zanger bij de Wild Magnolians en een andere Mardi Gras groep uit New Orleans. En muziek die hij beoefende, die gaat terug op de oorspronkelijke muziek van rond 1800, zeg maar, in die omgeving in New Orleans, de Mardi Gras muziek. Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops met Blues, Blues, Blues.

geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze cd van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muiterweer. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nieuwe cd, A Tribute to Led Zeppelin. Lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute cd's uit te brengen. Leste tijd van Neil Cassell, van Townes Van Zandt, van John Prine. En nou dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin. Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. A Tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times, maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard, Stairway to Heaven, The Rain Song, Black Dogs en The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel uit 1969, dus van die eerste LP van Led Zeppelin, een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Heeft nog recentelijk weer een cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt, waar we ook al nummers van gedraaid hebben. Maar dit is uit 1969. En het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin, die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

Ja, de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel. Good Times, Bad Times. En Robert Plant heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de tuin bij het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter, John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Times, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues-uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Times, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitarist ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zie je ja, in de Texaanse gitaar-blues-sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's all

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer bijstaande door Devin Allman van de CD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn CD op een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een CD opnemen. De CD Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie CD. En dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken. En dan ga je met elkaar ergens in een blokhut zitten. En dan ontstaan de mooiste dingen. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan of dat het in een blok het opnummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die hield er met op hem op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zien, betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90e jaren. Hij begon altijd in de 60e jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moans.

John Mayall, de Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren. Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carolyn Wonderland, ook een uitstekende gitariste. Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk, althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopte met. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Het ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het band wordt alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijven die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilden brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk. Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Miralda Smit. En we besturen met een nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet, 1991, van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you.

0: Route 66, het de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is de laatste aflevering van de week van de filmmuziek. The West Side Story, dat was een cultfilm uit 1961 en het gaat over een onmogelijke liefde tijdens een bendeoorlog in New York met Natalie Wood in de hoofdrol. Het is een compositie van Leonard Bernstein en het nummer werd 309 keer gecoverd, onder meer door Cliff Richard, The Fortunes, The Buffoons, Marvin Gaye, Michael McDonald en dit is P.J. Proby, Maria.

PJ Proby, Maria. Ben, dat was een horrorfilm uit 1972 met Lee Montgomery en Arthur O'Connell in de hoofdrollen. En Michael Jackson zong de titelsong. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Australië. Het nummer eindigde 6 in Canada, 7 in Engeland en 14 in Zuid-Afrika. Michael Jackson, Ben.

0: Michael Jackson, Ben. De film Dirty Dancing, dat was een love story met Jennifer Grey, Patrick Swayze en Cynthia Rhodes. The Time of My Life werd een grote hit voor Bill Medley en Jennifer Warnes. Maar ook deze oude hit van de Contours zat in de film. Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

De Contours, Do You Love Me? Beverly Hills Cop, dat was een film over een kleurrijke politieagent uit Detroit met Eddie Murphy in de hoofdrol. En op de soundtrack staan bijdragen van Patti LaBelle, The Pointer Sisters en dit nummer van Eagles-gitarist Glenn Frey, The Heat Is On.

Glenn Frey, The Heat Is On. Mad Max Beyond Thunderdome, dat was een actiefilm uit 1985 met Mel Gibson en Tina Turner in de hoofdrollen. En de film leverde Tina Turner een wereldhit op. Het werd de nummer 1 hit in Duitsland, Zwitserland, Spanje, Canada en Australië. Het nummer eindigde 2 in Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Italië, Portugal, Noorwegen, Noord-Ierland en IJsland. Het nummer eindigde 4 in Zweden, in Finland en 7 in Nederland. Tina Turner. We don't need another hero.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Een fijn mes, dat is een film met Ted Danson en Jennifer Edwards in de hoofdrol. En in de film zit een nummer van een vrouwenband uit Los Angeles met leadzangeres Joanne McDuffie, de voormalige achtergrondzangeres van Rick James. En dit werd een hit in Amerika, België, Canada en Nieuw-Zeeland. Mary Jane Girls, Walk Like a Man.

Mary Jane Girls, Walk Like a Man. Down and Out in Beverly Hills. Dat was een film uit 1986 met Nick Nolte, Bette Midler en Richard Dreyfuss. Little Richard opent de soundtrack. En verder staan er bijdragen op van David Lee Roth, Randy Newman en Andy Summers. Little Richard, Great Gosh Mighty. I've been

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: At the Movies van Van Morrison is het album van deze week. En in de film The Matchmaker zit een nummer van Van Morrison van het album Irish Heartbeat. Dat nam hij destijds op met de Ierse band The Chieftains. En het album werd een hit in Engeland, Australië en Amerika. Van Morrison, Irish Heartbeat. Oh.

Van Morrison, Irish Heartbeat. An Officer and a Gentleman uit 1982. Dat was een film met Richard Gere en Deborah Winger in de hoofdrollen. En de film kreeg een Oscar voor de Best Original Song. En die was niet voor Van Morrison, Mike Knopfler, Morris Albert of Doug Sam, die ook op de soundtrack staan. Maar die was voor Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong. 9 to 5, dat was een film uit 1980 met Dolly Parton en Jane Fonda in de hoofdrollen. En Dolly Parton schreef en zong het titelnummer. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het eindigde 5 in Oostenrijk en België, 6 in Zweden, 9 in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en 10 in Nederland. Dolly Parton, 9 to 5.

Dolly Parton, 9 to 5. The Duke of Hazzard, dat was een film uit 2015 met Jessica Simpson en Burt Reynolds in de hoofdrollen. En het nummer van Waylon Jennings werd ook al gebruikt voor de tv-serie. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 2 in Canada en 26 in Nieuw-Zeeland. Waylon Jennings, Good Old Boys.

Waylon Jennings, Good Old Boys. The Dream Team, dat is een film uit 1989 met Michael Keaton en Christopher Lloyd in de hoofdrollen. En het nummer werd gezongen door David Rochard Johansson. Het is de zanger van de New York Dolls en hij deed dat onder de naam Buster Poindexter. Het is een compositie van Percy Mayfield. Het was ooit een hit voor Ray Charles en er bestaan 236 covers van dit nummer. Buster Poindexter, Hit the Road Jack.

Buster Poindexter, Hit the Road Jack. De Nederlandse blueszanger Oscar Benton zit in de Franse film Pour la peau d'une fric met Alain Delon in de hoofdrol. Hij nam het nummer in 1973 op en 8 jaar later dook het nummer plotseling nog eens een keer op in deze film en toen werd het alsnog een nummer 1 hit in Frankrijk. Oscar Benton, Bensonhurst Blues.

Oscar Benton, Benson Hurst, Blues. The Big Chill, dat was een film uit 1983 met Glenn Close, William Hurt en Kevin Kline in de hoofdrollen. En op de soundtrack staan Leaders Clearwater Revival, Aretha Franklin, The Temptations, The Rolling Stones en The Free Dog Night. Maar deze bijdrage van Marvin Gaye werd de nummer 1 hit in Engeland en Amerika. Het nummer 2 in Polen, 3 in Zuid-Afrika, 7 in Ierland, 8 in Canada en 25 in Nederland. Marvin Gaye. I heard it through the grapevine.

Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Working Girl, dat is een film uit 1988 met een sterrenbezetting. Melanie Griffith, Harrison Ford, Joan Cusack, Alec Baldwin en Kevin Spacey. En de bijdrage van Carly Simon eindigde op 11 in de Amerikaanse hitparade. Carly Simon, Let the River Run.

0: Happy Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana. Gelegen aan de Mississippi, aan de uitlopers van de grote moerassen, de swamps. Aldo Prins komt uit De Haar, in de Drentse gemeente Dalen, en woont sinds enkele jaren in Baton Rouge. Hij fungeerde als gids in deze broeierige stad. Voor een tocht door de swamps legde hij contact met Cecil Vaughan, telg uit een vissersfamilie die al generaties in de bayous op catfish en crawfish jaagt. Een niet ongevaarlijke bezigheid.
3: We zitten hier op het stadion Baton Rouge in Amerika en we praten met Aldo Prins. Die oorspronkelijk komt uit Halslo.
4: De Haar.
3: Dat is vlakbij Dalen, dat ik aanneem.
4: Ja.
3: En die trouwde is met een Amerikaanse vrouw, Amy, die hier ook bij zit. Hallo Amy.
5: Hallo, de Rente.
3: Ja, Aldo, hoe is het komen dat je hier zo in Louisiana terechtkomt bent?
4: Nou, ik heb ongeveer 3 jaar geleden heb ik een stage gelopen in Baton Rouge.
3: Ja.
4: En ja, toen heb ik mijn vrouw ontmoet, Amy. En ja, toen ben ik weer terug naar Nederland gegaan, mijn examen gehaald in de tussentijd.
3: Dat was in Enschede, niet?
4: Dat was in Enschede,
3: ja.
4: In de tussentijd is zij nog een keer naar Nederland gekomen voor 10 dagen. Dan heeft ze mijn ouders ontmoet. En ja, toen is zij weer teruggegaan en toen alle papieren rond waren, ben ik weer naar Amerika vertrokken. En we zijn in december getrouwd in Dalen.
3: Tegenover Hotel Cornelis ongeveer.
4: Tegenover Hotel Cornelis.
3: Ja, een bekende plek daar. Amy doet hetzelfde beroep, of zit in...
4: Zij is ergotherapeut.
3: Ja.
4: Ergotherapeut is iemand die eigenlijk meer met de armen werkt en een fysiotherapeut werkt meer met de benen.
3: Ja.
4: Simpel uitgelegd, maar dat is ongeveer het verschil.
3: En het was natuurlijk toch een hele overgang, zo uit een klein plaatsje uit Drenthe, zo ineens naar een vrij grote stad en dat in Amerika, wat een vreselijk groot land is, wat
4: dat is wel een vrij groot verschil, ja.
3: Hoe ging dat eigenlijk? Hoe is die werk?
4: Oh ja, de verschillen zijn best wel groot. Je gaat niet zomaar even naar je buurman toe. Het is eigenlijk heel anders. Als je naar mensen toe wil, dan moet je even bellen. Kijken of ze thuis zijn. En als je zomaar aankomt, dan kan niet.
3: Nee,
4: in Dalen Veen, in Dalen, dan kom je erin maar. Kom maar in maar.
3: Ja.
4: Dat gaat heel gemakkelijk. Maar hier niet zo gemakkelijk.
3: En die overgang die was natuurlijk... niet alleen... Daarin groot, maar ook in andere dingen. Alles is hier groter. Ik bedoel maar afstand. En
4: ja.
3: Hoe las jij door? Ben je direct, hè? Direct zeggen van ik koop een grote auto? Of, Want iedereen redt hier natuurlijk een grote auto. Iedereen redt hier natuurlijk een grote auto.
4: Ja, maar kijk, de afstand blijft even groot natuurlijk.
3: Ja.
4: Ik bedoel, als je in een grote auto komt, dan die afstand die blijft even groot. Alleen het is iets gemakkelijker om die afstand te rijden, dat klopt wel, ja. Maar zoals voor het werk moeten wij best wel ver reizen. Ik geloof dat iets gemiddelde van 150 kilometer per dag rijden.
3: Je werkt niet alleen in het ziekenhuis, ook
4: nee, ook patiënt aan huis.
3: Ja.
4: Dus dan heb je wel eigenlijk een goede auto nodig. En zoals Amy, voor de vrouwen is het eigenlijk niet zo veilig om zomaar ergens te stranden met een auto. Je hebt niet een wegenwacht.
3: Dat is hier niet.
4: Nee, dat hebben ze hier niet.
3: Nee.
4: Dus mag je maar hopen dat jij...
3: Je betaalt ook geen weekbelasting, hoor ik, hè?
4: Nee.
3: Maar dat is ook wel even...
4: Dat scheelt weer.
3: Ja.
4: En benzine is 4 keer zo goedkoop, dus...
3: Er zijn ook nog een paar andere mensen hier in Nederland, hè? Ook een meisje uit Delden.
4: Ja, Marieke Stubbe.
3: Die wij ontmoet hebben, want we hebben ondertussen een keer wat eten hier.
4: Ja. Ja.
3: Was dat een studie... Tijdgenoten van jou?
4: Ja, studiegenoten. Ja, ja. Zij is ook in Enschede heeft ze gestudeerd. Fysiotherapie. Ze is ook fysiotherapeut hier in Baton Rouge. En, best wel leuk trouwens dat er nog meer Nederlanders zijn dan alleen
3: dan,
4: ik.
3: Dan ja, zij komt ook nog uit Twente. Dus wat taal betreft en zo is dat ook. En mentaliteit betreft ook niet zo zo gek ver van Dalen, hè?
4: Nee, nee.
3: En ja, zij is ook blij man, hè? Ze is getrouwd, of niet leven gewoon samen met een Amerikaanse jongen.
4: Ja.
3: De gezelligheid in Drenthe, dat is natuurlijk...
4: Dat vind je niet.
3: Dat is natuurlijk, je zit Drenthe, iedereen kent iedereen. En hier is het, we hebben allemaal lange straten en het staat allemaal loodrecht op elkaar. En gezellige trajes en zo heb ik hier niet gezien. Hoewel het vanmiddag hier heel gezellig was met het festival.
4: Ja.
3: Dat iedereen op straat ook wel standjes heeft, maar normaal gesproken is dat niet zo natuurlijk.
4: Nee.
3: Trajes en zo en een zaak waar je dan gezien kunt opschrijven en zo, dat is er niet bij.
4: Dat kennen ze niet meer, nee. Nee. Het is allemaal heel veranderd hier.
6: En het is een samenleving hier natuurlijk met blank en zwart, hè?
4: Ja, ja, een groot verschil. Heel veel criminaliteit hier. Het is heel anders dan in Drenthe. In Drenthe is allemaal heel, heel gemoedelijk. Je loopt op straat en je groet mensen. Hier stappen mensen meteen in de auto en ja, lopen haast geen mensen op straat.
3: Dus, is die Amerikaanse maatschappij... oppervlakkig, denk je? Bij hoe is dat in Drenthe?
4: Ja, een groot verschil met Drenthe. Ja. Ja? Het duurt vrij lang voordat je echt door kan dringen tot de mensen hier.
3: Ja.
4: Nou, als je elkaar groet, dan hoe gaat het ermee? Ja, goed, je vraagt niet eens, je bent helemaal niet geïnteresseerd.
3: What are you doing? Iedereen zegt dat, hè?
4: Ja. How are you doing? Ja. I'm fine.
3: Ja, ik bedoel,
4: ook al ben je net gescheiden.
3: Of je bent doorziek geweest of zo.
4: Je doet nog steeds fine.
3: Ja. Great.
4: Great, ja, kan niet meer dan. Dus nee, dat is wel wat anders. Ja. Ze zijn ook niet geïnteresseerd hoe het nou met je gaat. Het is gewoon een soort van...
3: Draait alles nou eigenlijk om geld hier? Of?
4: Dat is wel ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Heel veel mensen die werken lang, werken veel, heel veel stress. Ik denk dat vooral in Drenthe mensen veel meer van het leven genieten dan hier. Dat is wel een verschil.
3: Jullie maken ook vrij veel uren, dacht ik, of niet? Like that, zoals,
4: Ja, we beginnen om 8:30 en dan werk je tot... 34 uur per week en dan daarnaast zie ik nog wat de patiënt aan huis.
3: Aha.
4: Dus, soms ben ik om 6:30, 7:00 uur thuis. Dus, als je jong bent, dan doe je dat nog. Hè, later. Ja. En, als je kinderen hebt, dan moet je weer terug.
3: Jij bent ook nog muzikant geweest, denk ik.
4: Ja,
3: jij
4: liep
3: nog een tape, hoor.
4: Dirty Harry's 44.
3: Ja. Ja, nee, ik heb het wel gehoord. Daar doen we niet echt te schamper over, want zo slecht was het ook niet.
4: Nee,
3: we
4: moeten zo met hem naar Houston. Nee, ja,
3: ik heb het wel gehoord in de auto.
4: Mooi.
3: En dat was ook leuk.
4: Ja, hartstikke leuk. Het was tijdens mijn studententijd in Enschede. Hadden we een bandje in Hengelo. En oefenen twee avonden in de week en één avond gingen we optreden. Dat was ontzettend leuk. Met z'n vieren, drie gitaren en ik op een drumstel. Dat was ontzettend leuk.
6: Ja. Gebeurt er nou hier wat op cultureel gebied?
4: Ik moet zeggen, ik heb niet zoveel tijd besteed om dat allemaal om erin te gaan. Als wij thuis komen om 7:00, dan zijn we moe, dan gaan we niet nog een keer. Dan hang je voor tv en doe je administratie en dan is het tijd om naar bed te gaan.
6: Ja.
4: We hebben nog niet echt...
6: Maar er verschijnt zoals een theater of een bibliotheek, een muziekkorps, maar een ding te noemen die Drenthe kent.
4: Ja, ze hebben wel muziekkorpsen, schoolkorpsen. Maar ik heb er niet even één gezien hier. Maar ze zijn er wel. Ja. En een bibliotheek natuurlijk ook. En theaters ook. Ja. Trouwens, heel veel mensen hier gaan naar de bioscoop. Ik geloof dat het... meer in is dan in Nederland.
6: Ja, ja.
4: Heel veel mensen.
3: Ja, en de tv uiteraard, want je hebt hier natuurlijk, ik weet niet hoeveel mogelijkheden.
4: Zenders, ja.
3: Ja.
4: Ja. Ja.

0: We zijn bezig om op wat ik nou de blues zien hier in Louisiana en in Baton Rouge. Heb jij er ooit iets mee te maken gehad? Weet je er iets van?
1: Nee, niet veel. Ja. Nee, we zitten hier nu anderhalf jaar. En het enige wat wij hier op cultureel gebied eigenlijk gedaan hebben is, we hebben danslessen genomen. Cajun danslessen.
2: Dus, de two-step.
1: De two-step en de crippled chicken.
2: Ja.
1: Ja, maar dat is het enige. Ik denk dat je veel meer de blues in New Orleans kunt vinden. En als we daar naartoe gaan, dan stap je in een cafeetje en dan speelt er een band. En, ja. Maar dat is ook ontzettend commercieel geworden.
0: De volkscultuur, als die van de Cajuns, van de Acadians, dat leeft hier wel?
1: Meer in het platteland dan hier in Baton Rouge. Ja, ja. Baton Rouge is meer een businessstad. Weinig cultuur in Baton Rouge.
2: Het is ook de hoofdstad van Louisiana. Hè?
1: Ja, maar het heeft heel weinig cultuur. Als je echt cultuur wil vinden, moet je naar de kleine dorpjes eromheen gaan. En daar heb je dan wel de Cajun muziek en de Cajun cultuur. Waar Amy vandaan komt, daar heb je nog echte Cajun muziek. En,
2: ja. Waar is Amy van?
3: Cut off
2: Louisiana. Cut off, dat betekent bij ons afgesneden. Waren jullie echt cut off?
0: Isolated area?
3: Sort of. It's about 2 hours from Baton Rouge. It's close to the Gulf of Mexico. And it's another set of Cajuns as opposed to Lafayette.
0: A small city?
3: Well, I wouldn't call it a city, I'd call it a town. It's bigger than Trento, though.
0: How big?
3: I think about 5,000 to 8,000.
1: Uh-huh. Well, what's the story behind that cutoff? They called it cutoff.
3: Because they had this old rich family and they were digging a ditch. Like
2: yeah. Slow, so
3: and
2: slow
3: they just around. Stopped. Yeah. And where they stopped, they named the town.
2: Yeah.
3: It's such a boring story, but that's the story.
2: ze stopped met graven van de sloot en de stad was dus afgesloten. Dus.
1: And then from the sloot was a yeah. derpy and it was a
0: derp.
1: Cut off.
2: Nou, het wel snel.
0: You've been once in the Netherlands?
3: I've been twice.
2: Twice.
0: What was your impression of the Netherlands, especially Drenthe?
3: I think it's very nice, very friendly. There seems to be a lot of culture there. There's a lot of history, and I think that's the biggest difference between America and Europe. When the Europeans come here, I think they sometimes expect more, but there's not, you know, it's only been like a little over 200 years, so there's bound to be a lot less to really see, and you know, everything's new, and so I think that's a big difference. But I'm just impressed by the same reason, because everything is so old, and you know, and the culture is just embedded in everyone, so I think that's interesting.
1: For on dollar in, huh?
2: Nou, Amy zegt dus dat...
3: Hartstikke mooi.
2: Hartstikke mooi. Eigenlijk is dat... Hoeft eigenlijk ook verder geen toelichting. Ze zegt alleen dat... in Europa is veel ouder en is meer cultuur. Dat vond ze fantastisch. En het is hier allemaal veel nieuwer uiteraard.
0: Mis jij de rente hier?
1: Ja, ik mis het wel. Ja. Vooral de gezelligheid. Het feit dat je bij mensen zomaar binnen kunt lopen. En, ze zijn veel gastvrijer in Drenthe. Veel open. Veel meer open. Ja, veel vrolijker. Maar ik moet zeggen dat vooral hier in het platteland is het ook al vrij vriendelijk en open. Het is hier in Baton Rouge niet zo open en vriendelijk. Maar het platteland is het wel.

0: something y'all want to stop and look at, just tell me, you know. We're going to be running down. Stop the motor.
1: No,
2: it's perfect.
1: Just like this way.
2: Yeah. What?
1: Come on.
2: Wat is vandaag eigenlijk? Moet ik dat ook nog zeggen?
1: Zondag 23.
2: Het is zondag 23 en we zitten hier nu een week en we zitten hier midden op de bayou met Cecil Fawn en een kennis van Aldo. Aldo heeft hem leren kennen doordat de vrouw van Cecil ook in het werk bij Aldo. Nou, we zijn hier dwars door een gebied heen gekomen wat zo fantastisch mooi is dat je dat nauwelijks kunt beschrijven. In Nederland hebben we een beetje zo'n gebied bij Giethoorn, zal ik zeggen, de Beulaken Weide en zo. Maar niet met die begroeiing en niet met die fantastisch mooie vogels. En de omgeving hier is echt, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Je moet er eigenlijk zelf wezen om goed te kunnen zien hoe mooi het hier wel niet is. We hebben onder andere gezien hoe ze hier de catfish vangen en de crawfish. We kwamen midden door de lelies heen en we moesten ons bukken om niet onze hoofd te stoten tegen allerlei takken. Sissel zei, je moet nog even oppassen, want soms valt er wel eens een slang uit de boom weg. Sissel die heeft van alles bij zich, een mes en een pistool en zo voor eventuele vreemde dingen. Maar ik kan niet anders zeggen dat dit een van de ervaringen in mijn leven is. Een eenmalige ervaring denk ik, die ik nooit weer tegen zal komen. Tenminste, je gaat hier niet zomaar weer heen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er heel vroeg voor uit de veer gekomen. Maar het is absoluut de moeite waard. Ik kan iedereen aanbevelen.
1: Gewoon weer komen.
2: Ja, gewoon weer komen, zegt Aldo.
1: Het is ook het gebied waar als vorig jaar de storm Andrew langskomen is. En dat kunnen we duidelijk zien zo hier en door. Hè?
2: Ja, dat was al zichtbaar in dat park hier vlakbij, bij Jefferson Island. En Sissel zegt ook, er is hier heel wat omgewaaid hier. Ja, de storm heeft een enorm huis gehouden. Dan kunnen wij, je zou het misschien wel een beetje kunnen vergelijken met die watersnoodramp die er toen west is. Ik heb ook gezien dat ze hier bij op die bayou pitch een soort van betonnen muur hebben gebouwd. Want vroeger is dat ook helemaal overstroomd geweest.
1: We varen nu op dit moment op de Intercoastal Highway. Dat is een kanaal wat vanaf Corpus Christi helemaal tot New Orleans loopt langs de Golf van Mexico. Behalve natuur hier zo en behalve vissers, heb je ook nog olie natuurlijk, hè?
2: Nou ja, ik heb hier een paar olieplatformen gezien. En ik moet je zeggen dat het landschap niet echt mooi maakt. Maar ik geloof ook dat Sissel zei zoiets moois van freedom brought this business, maar is ook freedom is ook getting it away again. So. Ja.
1: Het lijkt me wel een vrij gevuchten volkje hier trouwens.
2: Ja, ik bedoel, dat kan alles niet anders. Je kunt het een beetje vergelijken met de vissers in Urk en op de Wadden en zo. Dat waren toch ook hele roughnecks, zou ik maar zeggen. En hier is het natuurlijk toch ook een kwestie van overleven. Die mensen waren ook niet rijk hier, die moeten gewoon leven van. Van vis en er waren natuurlijk een heleboel die dezelfde gedachten had, dus dat zie je hier dan helemaal terug. En ik bedoel, het is hier ook hier en daar nog een beetje link natuurlijk met slangen en dergelijke, krokodil, hoewel die hier niet veel voorkomen. Er was hier wel een farm in de

0: buurt, maar daar zijn we maar niet naartoe gegaan. En die visserij hier, dat is vooral ook family business.
1: Ja, wat ik zeg, hier in de swamps, in de bayou, zeg ik, al willen kleine bootjes plotseling uit het niets familie van Sissel tevoorschijn komen. Zoals een neef en een kleine achterneefje of zoiets. Of nee, zijn kleine neefje. En nou ja, wat het precies is, weet ik niet. Maar
0: is
1: in ieder geval familie. Zijn vader is 60 jaar. Die hebben we niet kunnen vinden. Die zat ergens midden in de bush. En hij is een mean, hij is small, zeggen. Hij is een small man, maar mean is een. Nou ja, als, wat zei hij dan weer? Ik weet niet precies. Maar een oude taaier, laten we daar maar op houden.
0: Mean is hell.
1: Ja, mean is hell, ja.

Feeling out of me, feeling out of me, sure enough.

0: daar in de verte. Dit kanaal waar we nu op zitten is ongeveer zo breed als breder als de IJssel, dacht ik. En als je dit helemaal...
1: Je vertelde net al over die dik die hier langs ligt, een levee. In 1929 hebben ze hier een hele grote overstroming gehad, dat alles een beetje blank stond hier. En...
0: Mighty Flood. Ja. Ja, dus, daar heeft onder andere Johnny Hooker over gezongen. De Mighty Flood of Tupelo, Mississippi. Daar hebben nog een heleboel mensen bij dat doodkomen en zo. En dat is echt zo'n talking blues nummer waar je dus deze problematiek helemaal in terug hoort en zo.
2: To read about the flood. Happened long time ago. In Tupelo, Mississippi. Of a thousand lives destroyed. It rained both night and day. The poor people was worried. Have no place to go. Cause you have many people trying load. How is it? Cause you are the only one that we can turn to. It's been a long time ago. A little town way back in Mississippi, in Tupelo,

0: Lord have mercy. Wasn't that a mighty time?
1: John Lee Hooker met een song called Tupelo Blues van de double LP Black Snake op het Fantasy label.
2: En Dolph uur 1972 van Lightning Hopkins van de LP Blues in My Bottle. De catfish blues over de, ja, die vissoort die door zoveel de veur komt. Twee soorten, de catfish en door zijn Lightning Hopkins over. En over de crawfish, de andere vissoort. Nummer van Zachary Richard van de CD Snake Bite Love. En dat betekent dat wij op de klok kieken toe bent aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Wij volgen de Mississippi in zuidelijke richting. Wij gaan volgende week stroomafwaarts. En dan komen wij vanzelf uit bij die prachtige grote plaats door in het zuiden van Louisiana. Samenstelling van Harry's Blues, Harry Musquet en Albert Haar. Techniek Paul Meeldijk. Tot aan de week zondag.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: New Orleans, de metropool aan de monding van de Mississippi. De Big Easy, zoals de stad wordt genoemd. Bakermat van de jazz met een bruisend uitgangsleven in Vieux Carré. Op Congo Square, de plaats waar vroeger de slaven dansten, ontmoeten we George Porter Jr.
5: Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: In 1969 speelde QB and the Blizzards bluesrock. Harry Musquet en Ilko Gelling schreven het nummer en Harry Musquet bedacht de titel. Het betekent plattelandslogement. Het nummer eindigde 12 in de top 40. QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse. Leslie West uit New York, dat is de voormalige frontman van de rockband Mountain. En hij begon een andere band met drummer Ainsley Dunbar en basgitarist Tim Bogert. Het komt van het album Get Blues. In 1964 was het al een hit voor The Animals. Leslie West, House of the Rising Sun.

Leslie West, House of the Rising Sun. Blueszangers kunnen overal blues van maken. Wee Willie Walker en Curtis Salgado bewerkten een nummer van The Beatles met toetsenist Jim Pugh, gitarist Kit Anderson en mondharmonica-speler Rick Astron. Het komt van het album If Nothing Ever Changes. Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help!

Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia, maar de man kan ook geweldig de blues zingen. Het nummer werd geschreven door Buddy Guy, het komt van zijn album Trouble, en de gitarist is Reggie Young, die ook te horen is op albums van Elvis Presley. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

Travis Tritt, Leave My Girl Alone. Jimmy Thackery uit Pittsburgh is de voormalige gitarist van de Nighthawks. Hij nam een nummer op van Eddie Hinton, de studiogitarist in de Fame Studios in Alabama. En hij dook de studio in met Ernie en Earl Cate van de Cate Brothers uit Arkansas voor het album We Got It. Jimmy Thackery, It's All Wrong, But It's All Right.

Jimmy Thackeray. It's all wrong, but it's all right. Na zijn vertrek uit de Animals vertrok Eric Burdon naar Amerika en ging hij samenwerken met de funkband War. Dit komt van het album Love Is All Around en het nummer is geschreven door J.D. Loudermilk in 1959 en er verscheen 120 covers onder meer van David Clayton Thomas, Rare Earth, Edgar Winter, David Lee Roth, The Blues Band en Tony Joe White. Eric Burdon, Tobacco Road.

Eric Burdon, Tobacco Road. Lonnie Brooks uit Louisiana vertrok naar Chicago, waar hij mateloos populair werd in het clubcircuit. Dit komt van zijn album Satisfaction Guaranteed, opgenomen met zijn zoon Ronnie Baker Brooks als gitarist. Lonnie Brooks, Holding On to the Memory.

Lonnie Brooks, Holding On to the Memories. Mark Broussard uit Louisiana is een begenadigd talent. Hij produceerde een hele serie sterke albums, maar de echte doorbraak blijft maar uit. Dit komt van zijn album Home. Het nummer is geschreven door Al Cooper en vader Ted Broussard is de gitarist. Mark Broussard, I love you more than you will ever know.

Mark Broussard, I love you more than you will ever know. Jimmy Barnes uit Schotland werd een megaster in Australië. Hij nam een nummer op van Isaac Hayes en Dave Porter voor zijn album Liberation. Jimmy Barnes, When Something Is Wrong With My Baby. MUZIEK.

Jimmy Barnes, When Something Is Wrong With My Baby. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ted Benoit uit Louisiana nam voor zijn album Legacy 3 gitaristen mee naar de studio. Kenny Neal, Jimmy Thackeray en Anders Osborne. Plus toetsenist Reese Winans en Cyril Neville is de achtergrondzanger. Ted Benoit. The blues is here to stay.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede generatie, zo kun je Shirley King wel noemen, want zij is de dochter van B.B. King. En daar is een nieuwe cd van u gekomen, Blues for a King. Verder muziek van Marcus Lazarus, Will Wesley, Robbie Ray, The Western Centuries. Drie mooie uitvoeringen van het nummer van Junior Parker, Sometimes, Ben Rice, Josh Krasin, zelfs Bruce Springsteen. Maar we beginnen met de Black Track Blues Band, Best Friend's Grave.

Ja, Joy, Joy, Joy. Best Friend's Grave, het nummer van de Backtrack Blues Band. De Backtrack Blues Band. En nu nog een nummer van Little Walter, nummer Backtrack. En de man achter de Backtrack Blues Band is met name Sonny Charles. Dat is de leadzanger en de mondharmonica speler van de band. Kevin Bird, dat is de volgende die op de lijst staat. Dat is een man die al jaren bezig is met het maken van muziek. Niet hele grote muziek, niet hele grote carrière heeft, maar hij giet wel steeds deur. Is dit op de hoes van de cd ook mooi, misschien pick-up truck, waarvan hij denkt, van, nou ja, door red ik man altijd met rond, denk ik zo ongeveer. Nee, cd die heet Stone Crazy en het nummer is Pretty Little Thing.

0: You such a pretty little thing.
1: Pretty Little Thing, dat is het nummer van Kevin Bird. En dat moet dan eigenlijk op zijn, misschien op zijn Texaans uitspreken. Pretty Little Thing. En komt van de Nederlandse CD Stone Grazy. De twintigste CD van Bruce Springsteen. Normaal zal ik in Harry's Blues niet zo gauw een nummer van Bruce Springsteen duiden, want ik vind het niet uitgesproken blues. Ook niet echte Amerikanen, alhoewel de CD Nebraska wel in die richting ging. Maar op de laatste CD van Springsteen, Letter to You, er staat één prachtig nummer op. De andere nummers, dat is het traditionele werk van Springsteen. Dat moet je van houden of niet. Maar dit nummer, dit is echt zeer de muiten weerd. Bruce Springsteen met One Minute You're Here.

ruwe bolster. En dit is de blanke pit van Bruce Springsteen. One Minute You're Here. Misschien wel een beetje op het zang aan Clarence Clemens, de man die in 2011 overleden is. Lid van de E Street Band. Van zijn nieuwe CD Letter to You. Josh Grazin, heel ander verhaal. Man die met dit aan American Idol en door ook het beste succes met had. Hij kwam gewoon uit de marine. Hij diende nog bij de marine toen hij door aan meedeed. En toen kreeg hij zo opeens een carrière in de muziek. Een beetje in de country wereldmuziek. In de country muziekwereld. Ja, de country muziekwereld. Dat ging hem niet al te goed af in die zin van hij kreeg toch succes en dat steeg hem een beetje door de kop. En dat kwam niet helemaal goed met hem. Op een gegeven moment was hij fut. Had hij een briefje nodig van dat aflopen moest wezen. Maar gelukkig, het is allemaal goed gekomen. Er is een nieuwe single van hem uitgekomen van Josh Grazin, het nummer Home.

Josh Crazin met zijn nieuwe single Home. Out of the box, wat denk je dan aan? Nou, denk dan, bullen mensen dan denken van... dan ben je een beetje spontaan aan het denken. Spontaan aan het redeneren, out of the box denken. Niet overal aan vastzitten. Dit kan ook heel anders wezen. Out of the box kan ook wezen van dat de muziek... dat die uit een boxje komt. Dat kan ook, maar hij kan ook komen uit een cigar box gitaar. Een eigen gebouwde gitaar van een sigarendeus, een stok met een paar snaren erop. Iemand die dat in Nederland heel veel had, dat is cigar box Henry... Een man uit Dalfsen. Maar in dit geval is het een cd van het duo Ben Rice en R.B. Stone. En daarvan het nummer Jesus Needs a Gig.

Ben Rice en R.B. Stone van de CD Out of the Box, Jesus Needs a Gig. Harry's Blues, de Lustrinoir. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Het is een nummer van Junior Parker, Little Junior Parker. Origineel uit 1958, man die geboren is in Clarksdale. Ontdekt is door Ike Turner, de man van Ike en Tina Turner. En ja, zijn mentor was eigenlijk Sonny Boy Williamson. Nou, die woonde ook vlakbij in Tutwiler, dat ligt vlakbij Clarksdale, in Mississippi, in Amerika. Nou, dat nummer, dat staat centraal. En de eerste uitvoering die is van een nieuwe cd van John Nemeth. De man met de Hongaarse naam, maar een volbloed Amerikaan. Van de cd Stronger Than Strong, Sometimes.

De meest recente versie van Sometimes in de uitvoering van John Nemeth van de cd Stronger Than Strong. En de mondharmonica die speelt natuurlijk een prominente rol. Geen wonder, want het nummer weer in 1958 opgenomen door Little Junior Parker, ook een mondharmonica speler. Ik weet niet of dit opgenomen is in Memphis, denk het wel, want Sam Phillips, dat was de man die hem ontdekt heeft eigenlijk, of ontdekt, dat was Ike Turner, maar die hem groter gemaakt heeft met nummers op het Sun label. Later ging hij over op een ander label, de Modern Records van de Bihari Brothers. Maar op Sun Records door heeft hij grote successen gehad, onder andere met Mystery Train, een nummer wat ook door Elvis Presley opgenomen is, compositie van hemzelf. Dit nummer, Sometimes, een compositie van Don Robey in de uitvoering van Junior Parker.

Little Junior Parker in 1958 met Sometimes. De derde versie die is van een man die vooral bekend geworden is als mondharmonica speler bij de Fabulous Thunderbirds. Een band uit het westen van Amerika. Kim Wilson heb ik het dan over. Maar die daarnaast ook allerlei solo dingen maakte. Hij begon al in 1993 met Tiger Man, zijn eerste eigen album. Dit is een nummer wat uit te komen is op een cd uit 2003. Looking for Trouble, de versie Sometimes van Kim Wilson.

Drie versies van Sometimes, het nummer van Little Junior Parker uit 1958. De eerste die je hoorde was van Kim Wilson uit 2003. En de eerste die was van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En die is uit 2020. De Western Centuries, ja, dat is een hele bijzondere band. Is dat eigenlijk kun je niet zeggen dat het een band is. Het is meer een concept. Een aantal mensen die bij elkaar gaan zitten. Callahan Morrison, Ethan Lawton en Jim Miller, die drieën. En die speelt in allerlei andere bands. Maar voor deze gelegenheid hebben ze zich de Western Centuries genoemd. Het zit een beetje in de sfeer van de old-time country muziek. En dit is van een cd die heet Call the Captain. En dat gaat over Dynamite Kid.

Ja, wel een lekker soundje toch, hè? Van de Western Centuries van de CD Call the Captain, The Dynamite Kid. Robbie Ray, dat blijft in Amerika. Dit is een man meer uit het zuiden van Amerika, Florida, die naar New Orleans toegegaan is. Wat meer de blues, de rhythm and blues-achtige kant. Dit is van de titelstuk is dit van de CD Up and Down.

Robbie Ray, Up and Down, titelstuk van zijn nieuwe cd. Beetje country blues achter, zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval geen rhythm and blues van New Orleans, want dat klinkt met blazers erbij heel anders. En dit is toch wat meer de akoestische slide en de mondharmonica erbij. Twee gitaristen, Will Wesley en Kern Pratt. En die hebben samen een nieuwe single gemaakt, A New Kind of Blues. En Will Wesley, die komt uit Californië. En die speelde samen met mensen, bekende mensen, Larry Gardner, Grady Champion. En Kern Pratt, dat is een man die uit de Mississippi Delta komt. Die dus echt uit de wereld van de blues komt. Die optreden met Johnny Winter, met Delbert McClinton, Bobby Russ, nou, noem ze allemaal maar op. Dit is een single van het duo. Ze maakt ook zelf eigen cd's. Maar dit is een combinatie van deze beide man. Will Wesley en Kern Pratt met A New Kind of Blues.

A New Kind of Blues, dat is het motto van Will Wesley en Kern Pratt, allebei de gitaristen. En dat valt op dit nummer ook wel te huren. Ja, tonacht doe eigenlijk allemaal Amerikaanse muziek. Denk ik, uitsluitend Amerikaanse muziek. Dus het wordt hier de museum aan deze kant van de grote plasticien. Marcus Lazarus, dat is een man die uit Engeland komt. En die heeft zijn vierde album, denk ik, ondertussen uitgebracht. Het is een man die in 2013 kwam mee met zijn eerste werk uit. Dat was een EP toen nog met vier nummers. Beggars and Thieves. En in 2017 met Save My Soul. En dan komt hij met de CD How Low Can You Go? Marcus Lazarus met One Last Goodbye.

Marcus Lazarus uit Engeland. How Long Can You Go? Dat is de titel van de cd. En dit was One Last Goodbye. Het is ook zo'n man, net als zo'n Sean Webster, zeg maar, die eigenlijk prima op het podium in Grollo zou kunnen staan bij Hofstegen en me door een concert te geven. En misschien ook wel bij het Keerpunt in Spiekeboer. Ja, helaas, je bent dichter wat betreft de muziek. Je kunt het nog wel terecht voor een afhaalmaaltijd. Lekker snet bij Hofstegen. En ook in de Spiekeboer kun je ook het een en ander kriegen. Dus denk er eens een keer aan. Want je moet die mensen toch een beetje in de bien proberen te houden. Harry's Blues, de Rijn naar de Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar.

Techniek in de handen van Laurens Braams. En we besluiten met een hele mooie cd van Shirley King. Shirley King, dat is de dochter van B.B. King. Een cd die uitgebracht is op 19 juni. En dat is de dag van het einde van de slavernij in Amerika. En uiteraard de zwarte bevolking die kijkt er altijd heel nadrukkelijk naar. Het is een cd die ze maakt heeft met allerlei bekende mensen. Joe Louis Walker, Duke Robillard, Elvin Bishop. Pat Travers speelde zelfs met. De enorme hardspulende gitarist. Kirk Fletcher speelde met. En Steve Cropper van Booker T en die MG's. Hier het nummer waar ze samenspeelde met Robin Ford. Shirley King van de cd Blues for a King, Feeling Good.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Seth Walker uit North Carolina werd ontdekt door Delbert McClinton, die hem meteen meenam op een tour als voorprogramma. Intussen heeft Seth Walker 10 soloalbums gemaakt en de man werd geïnspireerd door B.B. King, Snooks Eaglin, Ray Charles en T-Bone Walker. Seth Walker, Going with the Grain.

Seth Walker, Going with the Grain. Reckless Kelly, dat is de band van de broers Willie en Cody Brown uit Idaho. In 1996 vertrokken ze naar Austin en daar werden ze meteen het huisorkest in Lucy's Retired Service Bar. En deze twee broers hebben nog twee andere broers, Gary en Billy Brown. En zij zijn in Idaho nog steeds heel succesvol met de band The Brown Brothers. Maar dit is Reckless Kelly, I Still Do.

Reckless Kelly, I Still Do. Andra Mitrovic werd in Amerika bekend door haar covers van Janis Joplin. Ze stond ook in de musical Love, Janis. Maar ze kan ook zingen als Mama Cash uit De Mamas en de Papas. Dit komt van haar album Austin, Texas, Through the Eyes of Terry Herbert. Andra Mitrovic, Sometimes.

Endra Mitrovic, Sometimes. Trisha Yearwood uit Georgia had meteen succes met haar debuutsingle in 1991, want dat werd de nummer 1 hit in Amerika. En haar debuutalbum was ook een groot succes. Daar werden 2 miljoen exemplaren van verkocht. Deze single eindigde 1 in Canada, 2 in Amerika en Ierland, 3 in Australië en 66 in Engeland. Trisha Yearwood, How Do I Live?

Patricia Yearwood, How Do I Live? Anita Cochran uit Michigan had een nummer 1 hit met Steve Warner uit Indiana. En de beste studiomuzikanten van Amerika werden van stal gehaald. Drummer Eddie Peyers, die te horen is op albums van Garth Brooks, The Beach Boys, Peter Frampton en Steve Winwood. Gitarist Brent Rowan speelde bij Alabama, Bob Seger, Alan Jackson en Blake Shelton. En de pianist Steve Nathan was actief bij Dolly Parton, Vince Gill en Tony Joe White. Anita Cochran en Steve Warner, What If I Said...

Anita Cochran en Steve Warner, What If I Said. Colin Ray uit Arkansas is de zoon van zangeres Lois Ray en zijn moeder stond al in het voorprogramma van Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash en Carl Perkins. En Colin Ray heeft intussen 21 albums gemaakt, 35 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika. Ook dit werd de nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 2 in Canada. Colin Ray, I Can Still Feel You.

Colin Ray, I Can Still Feel You. Patti Loveless uit Kentucky en George Jones uit Texas namen samen een nummer op van Jim Lauderdale voor het album Long Stretch of Lonesome. En de single stond 26 weken in de hitparade en eindigde op 9 in Amerika en 37 in Canada. Patti Loveless en George Jones, You Don't Seem to Miss Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Without the Pain van Mark Morton is het album van deze week. En omdat gitarist Mark Morton niet kan zingen, laat hij ieder nummer zingen door een gastvocalist. En dit nummer wordt gezongen door Travis Denning, een singer-songwriter uit Nashville. Mark Morton en Travis Denning, Kite String.

Mark Morton en Travis Denning, Kite String. George Strait uit Texas, dat is een klassieke countryster in Amerika. Hij verkocht 120 miljoen albums. Hij heeft 47 albums gemaakt, 126 hits voor 150 nummer 1 hits in Amerika. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer 2 in Amerika. George Strait, True.

George Strait, True. Clint Black uit New Jersey schreef dit nummer voor zijn album Nothing But The Taillights. Het eindigde 2 in Amerika en 4 in Canada. En Clint Black is getrouwd met de filmster Lisa Hartman. Clint Black, Something That We Do.

Clint Black, Something That We Do. Martina McBride nam een nummer op van James House, en dat is de frontman van de House Band. En dat deed ze met gitarist Dan Huff. En hij speelde bij Michael Jackson, Whitesnake, George Benson, Whitney Houston, Kenny Rogers, Megadeth en Lone Star. Het werd het nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 17 in Canada. Martina McBride, A Broken Wing.

Tina McBride, A Broken Wing. Diamond Rio, dat is een country rockband uit Nashville met zanger Marty Rowe. En de band begon als huisband in het pretpark Opryland, USA. De band heeft 17 albums gemaakt, 34 hits, waaronder 6 nummer 1 hits in Amerika. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Diamond Rio, How You Love Make Me Feel.

Diamond Rio, How Your Love Makes Me Feel. In 1991 was het een single van Brenda K. Starr. En in 1997 verscheen de cover van Reba McEntire. En de opbrengst van deze single ging naar het Leger des Heils. Het nummer eindigde 19 in Canada, 23 in Amerika en 131 in Australië. Reba McEntire, What If?

Reba McEntire, What If. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Nancy Griffith uit Texas schreef nummers voor Katie Mattia en Susie Bogus. En ze zong duetten met Emmylou Harris, Don McLean, Willie Nelson, Adam Duritz en Darius Rucker. Nancy Griffith, Looking for the Time.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Werewolves of London, die titel, wat doet die aan denk? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keer scheepsrecht. Maar we beginnen met Depp Ryder, uit Amerika, geweldige gitarist. Blues is all I got.

B-L-U-E-S. Blues is All I Got van Deb Ryder van haar cd Memphis Moonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het Is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Chiffon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere cd met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke.

De Funk Ranch Blues was dat. En met de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mij door bij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and me and trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Letcher van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat hij op een gegeven moment zag hij een keer op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst staan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aangegeven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvis Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana naar Sophie and the Broken Things en Elvis Shane naar Caleb Lee Hutchinson. Die mag wel een bezig van de cd die hij uitgebracht heeft, is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet met 10 nummers of zo, 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Caleb Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Het is blues, daar is dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat het toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit Texas. Nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken. Met dat als titel. Nou, dat heb ik gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Man die al heel veel cd's maakt. Een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de Olderman, de John Lee Hooker, Muddy Waters. Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de CD Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel, een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een CD van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man eigenlijk. Een singer-songwriter uit Californië die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Er moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer daar speelden twee mensen met van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop met als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.

Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 62 jaar later. Warren Zevon overleed in 2003, geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerk. Don Henley van de Eagles werkte met, Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte eraan met, Ry Cooder, David Lindley, de Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal een nummers op een nummer hebt op die tribute LP. Enjoy Every Sandwich. En iemand die daar ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon ooit bij in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Zevon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

Drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Zevon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Zevon, over Warren Zevon, Enjoy Every Sandwich. Want er staat ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich staat de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

We bleven nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Browne. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

Ja, het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of u dat nee licht gezien heeft, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Diné's cd Treasure of Love. Daar staat nog een ander nummer op, ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valt er wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Townes Van Zandt, Snowing on Briton. En ik ken het ook in de uitvoering van Hans Stezing, ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowing on Briton.

De Flatlanders met een compositie van Towns Van Zandt, Snowing on Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Eli. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. The Loved Ones, en daar weer nog bij Step Ahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over. Maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar heeft hij vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is. Opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd. En het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Hardy's Blues door Lusten Nino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nee muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En daarvan het nummer Flippin' and Floppin'.

of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek

Tim O'Brien, dat is een bluegrass muzikant uit West Virginia. Hij had een grote hit in Amerika met The Battle Hymn of Love, een duet met Katie Mattia. Hij maakte deel uit van de band Hot Rice. Hij vormt een duo met zijn zus Molly O'Brien. Hij zat in de band van Mark Knopfler en in Red Knuckles en de Tailblazers. En hij heeft al 25 soloalbums gemaakt. Tim O'Brien, On the Outside Looking In.

Tim O'Brien, On the Outside Looking In. Het is het titelnummer van het 38e studioalbum van Dolly Parton. En het album is opgedragen aan Lee Parton, de vader van Dolly Parton, die in 2000 overleed. Het album werd een nummer 1 hit in de Engelse albumchart. En het album eindigde 3 in de Amerikaanse albumchart. Dolly Parton, Little Sparrow.

Dolly Parton, Little Sparrow. The Dukes, dat is een folkband uit Canada. De band werd in 2012 opgericht in Winnipeg door Jesse Havey en Tania Elizabeth. En de band speelt een mix van folk, soul, gospel, zydeco en old-time country. The Dukes, Dad Came a Knockin'.

the Dukes, Dead Came a Knockin'. Greg Trooper uit New Jersey overleed in 2017 aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij werd slechts 61 jaar. Hij schreef nummers voor Steve Earle, Billy Bragg en Vince Gill. En hij begon als singer-songwriter in Greenwich Village in New York. En daarna werkte hij in Austin, Texas en Lawrence, Kansas. Greg Trooper, I Love It When She Lies.

Greg Trooper, I Love It When She Lies. Alison Mora uit Alabama schreef nummers voor Trisha Yearwood, Kenny Chesney, Miranda Lambert, Steve Earle en Hayes Scull. Ze is de zus van zangeres Shelby Lynn. Ze was getrouwd met Steve Earle en tegenwoordig is ze getrouwd met singer-songwriter Hayes Scull. Alison Mora, One on the House.

Alison Moore, One on the House. Neil Cotey uit Maryland werd muzikaal opgevoed door twee ooms die alle albums hadden van de Southern Rock Bands. Hij begon zelf in het voorprogramma van Katie Mattia en hij kwam via New York en Los Angeles in Nashville terecht. En daar schreef hij nummers voor Mark Chestnut, Hank Williams Jr., Blake Shelton en Fryn Phil Train. Neil Cotey, Chance and Circumstance.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Without the Pain van Mark Morton is het album van deze week. En Mark Morton is een gitarist uit Virginia. Hij komt uit de metalband Lamb of God. En hij maakte een prachtig soloalbum met meerdere gastvocalisten. Op dit nummer is dat outlaw country zanger Cody Jinks uit Texas. Mark Morton en Cody Jinks, brother.

Mark Morton en Cody Jinks, Brother. John Anderson uit Florida heeft al 40 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. Dan Auerbach uit The Black Keys is zijn producer en hij begon als rockzanger, want hij was een fan van Jimi Hendrix en de Rolling Stones. Maar dat duurde totdat hij George Jones en Merle Haggard ontdekte. Sindsdien opereert hij vanuit Nashville. John Anderson, It's a Long Way Back.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Amerikaanse cultuur is een smeltkroes van allerlei invloeden. Europese, Indiaanse, Afrikaanse en Caribische mensen brachten hun eigen cultuur mee naar het nieuwe land. Daaruit ontstonden unieke muzieksoorten, zoals Cajun, Zydeco, jazz, blues en country. Vooral de staat Louisiana kenmerkt zich door een zeer veelzijdige muzikale cultuur. De jazz in New Orleans, de blues van Baton Rouge en de Cajun en de Zydeco van het platteland. Eunice is het centrum van de Cajun-cultuur. Hier startte men bij het radiostation KEGN met wekelijkse Zydeco-uitzendingen. In het Eunice Museum een overzicht van het ontstaan van de Cajun-cultuur en muziek. In dezelfde omgeving woont en werkt Floyd Swallow. In Viel Plat heeft hij zijn wereldberoemde platenshop en kantoor. Hij produceerde platen voor Buckwheat Zydeco, Rock and Doopsie en Nathan Abshire. Een welbespraakt mens van uitgesproken plattelandsorigine. Bij uitstek kenner van de Cajun muziek. De unieke mengeling van Duitse en Tsjechische polka, Franse two-step, Ierse fiddle en de western swing uit Amerika.
3: We zijn hier in Eunice. Dat ligt 30 kilometer ten noorden van Crawley, in het midden van Louisiana. En helemaal midden in het Cajun gebied. Wij zochten naar het historische Cajun Museum. En ik ging het gemeentehuis daar binnen. En ik zag daar niemand. Tot plotseling een zwarte dame op mij afkwam en zei van, zoekt u iets? Wij zochten het historische Cajun Museum. Ze zegt, oh, wacht even. Dan brengen jullie even naar de burgemeester. En voordat we het wisten zaten we achter de koffie bij de burgemeester van Eunice. Mayor Curtis Joubert, een joviale man die ons van alles liet zien. En die echt ontzettend veel van muziek afwist. Nou, ik zie het al gebeuren in Nederland dat je ergens komt om de weg te vragen en binnen kort mogelijk tijd bij de burgemeester aan tafel zit.
4: Het was niet bepaald een jonge burgemeester, zo. Een man van jaren 50, 54
3: ja,
4: of zo.
3: Ja, zeker. Zoiets was hij zeker. En,
4: een plaats trouwens die een partnership heeft met La Roche in de Ardennen. Hij kende Maastricht ook dat.
3: Ja.
4: Dat vind ik wel grappig. En hij wees ons dat schuinting over de plek waar ze weer nou bent. Dat is dat Acadian Museum.
3: Ja, het is een historisch museum van waar de geschiedenis van de originele Franse, de Franse emigranten dus, zal ik maar zeggen. En dat begon dan in vanuit Frankrijk in 1604 tot 1636 ongeveer. En dan zijn ze naar een plaats gegaan die Acadia heette. Dat is daar in de buurt van Nova Scotia, Newfoundland in de buurt. Nou, die mensen zijn dus. Er is nog een golf gekomen die daarheen ging. Dat was van 1765 tot 1784. Inmiddels waren de Engelsen ook binnengedrongen. En door de conventie van Utrecht is dat het gebied aan de Engelsen vervallen. En al die andere mensen zijn dus weer op zoek gegaan naar een nieuw gebied.
4: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje verjaagd.
3: Verjaagd, ja. Kijk, de British keep on coming. Hè. En dus,
4: ze mogen geen Frans meer praten en dat soort dingen. Nee.
3: Dus cultureel ook. Ja, eigenlijk. Ze zijn ook. En later is er weer een golf gekomen die achter hun ouders aangegaan is. Maar het grootste gedeelte zijn ze dus hier in Louisiana zijn ze terechtgekomen. New Orleans, Eunice, Baton Rouge, Alexandria, het hele gebied wat je hier ziet, Lafayette, allemaal Franse namen. En de man waar het eigenlijk om draaide, dat was een soort van zeerover, maar met een goed hart, een soort van Robin Hood, kan wel zeggen, Jean Lafitte. En daar is dit museum ook naar genoemd.
4: Prachtig museum.
3: Een heel mooi overzichtelijk museum. ja, god, waar eigenlijk de, alle takken van het leven gewoon zichtbaar zijn. Vanaf de veeteelt, de muziek, de olie. Want de meeste mensen hebben hier, zijn in de olieindustrie gaan werken, want het waren goedkope krachten. En ook het, de keuken, la cuisine, is hier vertegenwoordigd. En ja, zo, het is een prachtig overzichtelijk museum. Mooi hout, betimmerd, eerlijke materie. En voor zover ik weet zijn ze, wordt hier ook de taal wordt, nog in ere gehouden. Dus het is oorspronkelijk Franse taal. Wel met wat invloed, maar dat wordt dus van de overheidszijde wordt dat dan gesteund, naar ik begrepen heb.
4: En ook de muziek hier, die is mooi weergegeven. Het is allemaal overzichtelijk weergegeven. Eerst het historisch deel, dan het taalgedeelte ervan. Acadian, de Cajuns, ook die vervorming in de taal, die is precies weergegeven allemaal.
3: Ja. En kijk, Arcadia is de Franse spelling of het mythische Griekse paradijs. Dus Arcadia betekent eigenlijk in het Grieks paradijs. En het is een Franse provincie in Canada, dat nu Nova Scotia heet. En Arcadia was het residentie of Arcadia. Mm-hmm. En simpel uitgesproken is het Cajun. En de English language pronunciation is Cajun. Yeah.

Kijk, hier staat dat de Cajun en Sidego muziek zich ontwikkeld heeft van Franse ballades en instrumental en instrumentdansdeuntjes. En zijn beïnvloed door de Duitsers, de Spanjaarden, de Anglo-Amerikanen, dus de Engelsen en de Afro-Cubaanse de muziek. Dus zeg maar zeggen, Cuba in die kant op. Afrikaans, Caribische gebied, ja. Ja. Nou, de invloed van de Fransen was dan de folk songs, drinking songs, dus de sailors, liederen en Keltische melodieën ook. Vandaar die rare wendingen vaak. Hè? En de Engelse invloed was de contradans, de jigs en de hornpipe dans van de Engelsen en de Schotse Ierse omgeving. Hè? En de Afrikaanse traditie en de Afro-Cubaanse, dat is meer de percussieafdeling, gewoon het ritmische. Nou, van de Duitsers, en dat is wel heel, heel frappant, daar heb je dus de accordeon, hè? De simpel, versimpeld. Kijk, dat vind ik nog wel mooi, want ook in de tango is de accordeon Duits. Het is die bandoleon, is oorspronkelijk ook een Duits, van meneer Band heeft het uitgevonden. En zo is deze accordeon eigenlijk ook van Duitse afkomst. En het leuke is dat je hierachter in die vitrine van die kleine accordeontjes ziet. En John LeGrand merkte zo net al terecht op. Het is eigenlijk een soort van een mondharmonica, een diatonisch instrument, een mondharmonica, met een balg erachter. Mm-hmm. Dus je blaast niet zelf, maar die balg blaast de lucht in. Het is eigenlijk een grote mondharmonica waar dan via een balg lucht in wordt geblazen. En het is een diatonisch instrument, niet chromatisch, dus dat is hartstikke mooi eigenlijk. Kijk, en dan wat het nu tegenwoordig geworden is, is er een stuk bluegrass is eraan, Texas swing. En country en western rock and roll is een beetje bijgekomen. En de hedendaagse Cajun muziek is niet meer precies dezelfde als het was, maar heeft een grote variatie van instrumenten.

0: nog de spoons. Kijk, de Cajun spoons. Moet je nagaan. Dat zijn gewoon twee, dat is een houten blakje. Met twee labels omgekeerd, zodat de bolle kant tegen elkaar aan zit. En daar maken ze dan een soort van ritme mee. Zo'n triangel zie je hier.
1: Heel elementair in de Cajun muziek, ja. De triangel. Dan smeert hij ze er ook mee.
0: Ja. Smedische, ja. En dan heb je hier nog twee mondharmonica's. De Marine Band van Honor en de Gold Melody van Honor. En
1: ja. Die bent wel duur hier trouwens, hè?
0: Die ben hartstikke duur. Bij Jay Miller, dan bij Mr. Miller in de zaak, was een mondharmonica, meen ik, $60 moest John betalen. Maar voor een heel oud ding, hoor. Ik bedoel, een vrij uniek ding, maar eigenlijk veel te veel. Dus in Nederland betaal je een derde ervan.
1: Het is import uit Duitsland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is Duits.
1: Nou, en hier heb je die verschillende instrumenten inderdaad. Nog een keer de accordeon, de viool.
0: De frataas, dus washboards, wat dus de rubboards zijn. De viool en de accordeon, dat zijn toch de meest kenmerkende instrumenten in de Acadische muziek. De Cajun music.
1: Laat nog even verder oplopen.
0: Want het voedsel, er staat nog iets over het voedsel, wat natuurlijk ook heel leuk is. Kijk, de Cajun keuken, hè? Dat staat er. Moeten we dan maar eens even voorlopen. La cuisine, the kitchen is center of the Cajun home. Food, even more than la musique, dominates any occasion. La mal acadien provided food. La female prepared and preserved it, but exceptions existed to that division of labor. Some tasks the entire family, sometimes the whole community shared.
1: Wat een belangrijke rol speelt inderdaad, dat is het familiegebeuren hier. Hè? Het hele samenlevingsgebeuren, jong en oud bij elkaar. Dit museum is onderdeel van een groter geheel, een soort state park. En nou denk ik bij een state park dat het meestal ter bescherming giet van het landschap en van de natuur. Maar dat is hier anders en daarover gaan we nou zo even met een van de park rangers die hier rondlopen in Praden. Ja.

0: Prachtige stuk van Zachary Richard van de CD Snake Bite Love. Over, ja, eigenlijk over de aantasting van het schitterende gebied van Louisiana. Wat door allemaal door de industrialisatie gebeurt. En dan zie je de mooie combinatie, Harry, tussen aan de ene kant ja, eigenlijk hele moderne eigen titelmuziek. En aan het eind komt dan die olde cultuur nog weer heel duur.
1: Ja, dan gebruiken ze weer die originele instrumenten.
0: Ja.
1: En ja, dit is ook weer heel mooi opgenomen trouwens hoor. Dit is een prachtige lied is dit.
0: Ja, mooie cd. Snake ja. Bite Love van Zachary Richard. Dauphur, heel traditioneel. Een stuk van een uitermate moderne band trouwens. Roddy Romero en de Rockin' Cajuns. En door zat die achtergrond van de polka-muziek, de waltz-muziek, de accordeon, de triangle. Zat in Mulberry Waltz.
1: Ja, en dan weet je meteen dat het uit Europa komt.
0: Ja, ja, een prachtig walsje uit Europa. En de eerste muziek was van een cd van Eddie Lejeune, D.L. Menard en Ken Smith. En dat was een two-stepje.
1: Ja.
0: Dansje.
1: En dan ook nog wel de Eunice two-step. Ja. Dus dat was helemaal toepasselijk, want daar waren wij.
0: Ja. In Eunice door is dat museum, wat onderdeel uitmaakt van een groot state park eigenlijk. En dus ook door de overheid betaald wordt, die heel veel aandacht besteedt aan de cultuur van die mensen, van de Cajuns. En in dat museum spraken wij met
1: Claudia Wood.
2: My work, I'm a park ranger, a national park ranger. I'm in this building to welcome visitors and share with them our culture and interpret the culture.
0: But a national park ranger, you expect to find them outside in the countryside, not in a building, not in a museum.
2: Yes, our park is different from the outdoor park. This Jean Lafitte National Historical Park and Preserve is dedicated to preserve and interpret the cultures of the Delta, the Mississippi Delta region in Louisiana.
0: But what does that mean? So, what will they like to preserve?
2: Well, the language, the way of life, the cooking, the, you know, that sort of thing. So
1: every part of the Acadian
2: culture,
1: way of
2: right,
1: way
2: the
1: of
2: way
1: life.
2: Of life.
1: Yeah.
2: Yes.
0: And who did afford the money for that?
2: Oh, this is a federal government project.
1: Yeah.
2: Yes, this is a national park.
0: And when did it start?
2: This particular part was opened in October the 4th of 1991, but Jean Lafitte National Historical Park has many units. We have a unit in New Orleans, in Barataria, the Chalmette Battlefield, and I think it was established in 1978 was the first part of the park.
1: And the preservation of the language is a part of it, too.
2: Yes.
1: That because we were talking about the Dutch scene, and that's impossible over there. So this is an exception, mm-hmm. I think. That this is a federal project, and that's his part on the preservation of the language.
0: What was there a reason to preserve the language? What was it still going away?
2: Yes, the young people are not speaking French nowadays. At one time
0: going away?
2: Yes, the young people are not speaking French nowadays. At one time

0: niets en viel plat. Inderdaad, een heel vlak gebied, hè?
1: Ja, en je zou kunnen zeggen dat het wel wat op onze veengebieden leek.
0: Ja.
1: Niet echt een heel mooi gebied, maar toch wel van bepaalde aantrekkelijkheid. En ja, wat ik ervan vond, dat het toch wel een beetje... Ja, het was toch wel arm hier en daar. Want die vergelijking kun je dan ook wel weer trekken met een beetje met het veengebied hier.
0: Hmm.
1: Het was daar niet echt dat je kon zeggen van, nou, dat het er rijk uitzag. Maar ja, bij meneer Swallow, daarentegen...
0: Mr. Floyd Swallow, een goede kennis en misschien wel een goede vriend trouwens van J.D. Miller. Meestal van dezelfde generatie, zo dik in de 60 al. En Mr. Miller was al in de 70. Mensen die na de oorlog actief waren in de muziek en heel vaak met de muziek. Nou, die man die treffen we dus aan in het kleine plaatsje. Prachtig was niet, maar wel een klein plaatsje. Viel plat.
1: Nou, en we kwamen daaraan. Eerst in een grote Floyd's Record Store was het. Hè? Dat is een hele grote winkel waar een vriendelijke bedrijfsleider ons dan naar het bureau van Floyd bracht. En nou, dat zag er wel fantastisch uit. In tegenstelling tot het plaatje dan. En deze man, die hoef je maar één vraag te stellen eigenlijk. En dan, wij waren gewaarschuwd trouwens. Wie had ons gewaarschuwd? Ik meende iemand van Munich of zo.
0: Nee, iemand van de Nederlandse plaatmaatschappij Music & Words. Die vaak materiaal uitbrengt van de labels van Floyd Swallow. Van het Swallow label of het Maison du Soul label. En die had al gezegd van, vroeg hem wanneer is hij in de muziek begon. And he held me up.
2: Yeah, we actually started back in 1957.
3: Uh-huh.
2: And we were doing some swamp pop music, and I started the Swallow label, and then later when we got into swamp pop music, we decided swamp pop and Cajun, we were going to put another label called Gin Records. I named that after my wife. She wasn't my wife then. I was trying to make a few points, and it worked. In 1975, I started Maison du Soul Records through the insistence of the late Clifton Chenier,
3: uh-huh,
2: who told me at the time that Zydeco was coming on strong and I'd better get with it, better start recording it because it was coming on strong. And he was right. And I looked in and got a couple of great albums, three great albums by him for the label. And but that's been our labels, Maison du Soul, Gin and Swallow.
1: So you got a lot of famous artists in your
2: over the years style. I was very, very lucky to have recorded greats like Clifton and of course the late Dewey Balfe and his brothers, and Nathan Apshire,
1: yes,
2: Lawrence Walker, and of course some of them that are still living like Belton Richard and Michael Doucet, and the Jambalaya Cajun Band is a very hot group now.
1: Oh yeah, we saw
2: Roddy Romero.
1: I think we saw them in the video.
2: I don't want to skip anybody because in 40 years you go through quite a few names.
1: Yes.
2: Adam Hébert, his material is starting to recirculate quite a bit. He had a lot of songs that he composed back in the early 60s that are happening again, which is nice. And we do, our latest group is called Tasso. They were known as Macaulay, Reed, and Vidrine before, but then one of the players left, and rather than keep changing their name, I suggested a generic name, so they used Tasso, which is a meat delicacy,
1: uh-huh,
2: here. It's sort of a smoked meat delicacy, uh-huh, that goes into a lot of sauce, piquants, and whatnot. And so it's a popular

0: swingend besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Het was een Tzeidiko on the Bayou van Terrence Simeon, die ook speelde in de film The Big Easy met de Mallard Playboys, Harry.
1: Ja, The Big Easy, dat is een film die gaat over, over een misdaadsyndicaat in New Orleans. En New Orleans wordt heel vaak genoemd The Big Easy, zoals New York vaak de Big Apple wordt genoemd.
0: Doorveur nog, en dat was naar aanleiding van het gesprek met Mr. Floyd Swallow en Nathan Epshire met de Pine Grove Blues. En dat is inderdaad ook op de plaat gezet door Captain Gumbo, maar dit is het origineel. En Roddy Romero met In the State of Louisiana. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Amerika kent indrukwekkende landschappen. Live Oak Gardens bijvoorbeeld. Ooit het buitenhuis van toneelspeler Joseph Jefferson. Een boottocht over Lake Penjeur. Een meer dat ooit leegstroomde toen een olieboring een lek naar een zoutmijn veroorzaakte en het meer verzonk in de bodem.
4: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Harry Musquet ontdekte via de Amerikaanse radiozender The Voice of America de blues en hij bleef John Lee Hooker, de componist van dit nummer, altijd trouw. QB and the Blizzards, Never Get Out of These Blues Alive.

Huey and the Blizzards, Never Get Out of These Blues Alive. Gitarist Pat Bojack maakte deel uit van de Guy Fawcett Band, maar daarnaast begon hij ook een eigen band en dit komt van zijn tweede album On The Prowl, Pat Bojack and the Prowlers, Shuck and Jive.

Pat Bojack en The Prowlers, Shuck and Jive. De Lehman Cranston Blues Band komt uit Minneapolis en daar is de band de king of the blues in het lokale clubcircuit. Nationaal speelt de band nog geen enkele rol in Amerika. Ted Sheeran is de gitarist en Pat Hayes is de zanger en de mondharmonica speler van de Lehman Cranston Blues Band. I don't want to know.

De Lehman Cranston Blues Band, I Don't Wanna Know. Zanggitarist Jim Suller zorgt al jaren voor bomvolle clubs in Austin en werkelijk alle eigenaren willen hem graag als huisorkest hebben. Dit komt van het album Shake, Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet.

Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet. Mike Markowitz uit New York noemt zich Little Mike en voor zijn album Flint's Place bewerkte hij een oud nummer van Bob Dylan tot blues. Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman.

Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman. Gitarist Mike Morgan uit Dallas en zanger en mondharmonica-speler Lee McBee uit Kansas City vormden jarenlang een ijzersterke combinatie, totdat Lee McBee tijdens het zwemmen werd getroffen door een hartstilstand. Mike Morgan and the Crawl, Worried No More.

Mike Morgan and the Crawl, Buried No More. George Thorogood, dat is een bluesrock-veteraan uit Delaware. En hij doet zijn hele carrière al hetzelfde kunstje, maar dat doet hij wel heel erg goed. Harde, recht toe, recht aan bluesrock. Dit komt van zijn album Move It On Over, George Thorogood and the Destroyers. Baby, please set a date.

0: might be too late.
1: George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date. Rusty Sin, dat is een bluesgitarist uit Californië, werd ontdekt door Kim Wilson, de zanger van de Fabulous Thunderbirds, die ook het album produceerde, Sitten and Waden. En de compositie is van Eddie Taylor. Rusty Sin, Bad Boy.

Rusty Sin, Bad Boy. Gary Primates uit Austin was zanger en mondharmonica-speler, maar combineerde zijn carrière altijd met een baan als docent aan de University of Texas. En nadat zijn vrouw hem verliet, greep hij naar de alcohol en de drugs en dat werd hem uiteindelijk fataal. Het komt van het album Mr. Freeze, Gary Primates, Bad Poker Hand.

Gary Primates, Bad Poker Hand. Duke Robbie Bly, dat is een bluesgitarist uit Rhode Island. Hij was de gitarist van Roomful of Blues en Fabulous Thunderbirds. Hij is intussen alweer jaren soloartiest. Hij is studiogitarist en begeleidt regelmatig bluesfenomenen. Dit komt van zijn album Turn It Around. Duke Robbie Bly, Shoulda, Coulda, Woulda.

Duke Robulai, Should I, Could I, Would I. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Blueszangeres Michelle Wilson nam haar album So Emotional op met gitarist Ronnie Earl en de blazerssectie van Roomful of Blues. Michelle Wilson, You're So Mean to Me.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vanavond nemen wij de trein in Harry's Blues. Trein is onderwerp van heel veel liedjes die in Amerika zong bent. Want daar was de trein vroeger het middel om over grote afstand te verplaatsen. Zeker in de tijd toen de blues ontstond. Zeg maar de periode van voor en eens na de Tweede Wereldoorlog. Nou, iemand die erover zingt, dat is echt de oude blues van Roosevelt Sykes. The Train is Coming.

0: ain't got nobody to talk, baby, talk to me.
1: Ja, dit is echt de pre-war blues van Roosevelt Sykes, The Train Is Coming. Ja, die trein, daar gebeurt een bulder met. Je kunt erop wachten, je kunt erop rijden, je kunt er de laatste trein nemen, je kunt de eerste trein nemen, je kunt op het station gaan staan. Nou, allemaal dingen die als in deze uitzending aan de orde komt over de trein en de train songs. Jimmy Rodgers, ook een pre-war man, maar dan op het gebied van de countrymuziek. Ook hij heeft een klassieker gemaakt over de trein Waiting for a Train.

Waiting for a Train, Jimmy Rogers. De Singing Brakeman noemt ze hem ook wel. Hij is eigenlijk een beetje de witte pendant van de zwarte blues van bijvoorbeeld een Roosevelt Sykes. Een band die de afgelopen jaren geregeld optrad bij Van Slag in Borgen, dat was Hollis Brown. In 2013 brachten ze een cd uit onder de titel Ride on a Train.

0: Een ritje op de trein van Hollis Brown. En ik weet niet of ze dit seizoen nog weer bij Verslag in Borgen komt. Zeer de muiterweerd. Ik hoop dat ze dat doet. Riding on the LNN. Dan bent de Nederlandse bluesliefhebbers. Die denkt aan een uitvoering van de Bintangs. De mannen uit Beverwijk. Nou, het nummer wat ik ga draaien, dat is niet uit Nederland. Dat is uit Engeland van John Mayall en de Bluesbreakers. Riding on the LNN van de CD Blues Forever uit 2006.
1: Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John Mayall's Bluesbreakers.

0: Well, the track on guitar. Woo.
1: Briefde ging me deurriend op de trein. En ja, dit heeft, nou nee, niet direct met John Mayall te maken, maar een klein beetje toch ook weer wel. Want op het afscheidsconcert van Harry Musquet op 15 januari 1974, wat door de VARA opgenomen is en waar een mooie LP van u te komen is, doorzong ook Cuby and the Blizzards een eigen nummer van Gelling en Musquet over de trein, over de Night Train.

De Night Train is vertrokken en wij gaan naar een volgende nummer. Niet nadat ik u eerst even vertel dat Harry's Blues elke zondag te beluisteren is tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook drie keer een liedje over de trein. En in dit geval The Last Train, de laatste trein. Een nummer van Alan Toussaint, wat hij schreef in 1975 en uitbracht weer op de LP The Southern Nights. Maar de eerste uitvoering die is van Mavis Staples. Mavis Staples is een van de familie Staples, de Staples Singers, de groep van vader Pops Staples. En Mavis die is nog steeds actief, ze is van 1939, maar afgelopen zomer trad ze nog op in Nederland. Dit is van de LP You Are Not Alone in 2010, The Last Train.

Mooie uitvoering, hè? Mooie uitvoering van The Last Train van Mavis Staples. Maar het origineel moet er dan uiteraard ook bij horen. Dat is de New Orleans versie. De New Orleans versie van pianist, arrangeur, schrijver Alan Toussaint. Twee jaar terug denk ik dat hij overleden is. Man die geweldig veel invloed had heeft op de muziek in Amerika en zeker op de muziek in New Orleans. Het origineel van The Last Train uit 1975.

dan blijft er nog één over. Nog één lessentrein die moet vertrekken. En die vertrekt vanuit Engeland. Van een groep die niet meer bestaat. De groep Supercharged. Opgericht in 1974 rondom de saxofonist Albie Dunley. Een groep die een geweldige live performance had. Zodanig dat ze niet in het voorprogramma van een grote band mogen optreden. Ja, één keer. Hè, toen Queen in Londen optrad. In dat bekende park in Londen. Toen mogen ze in het voorprogramma. Ze hebben ook niet zo heel lang bestaan. Ik geloof dat ze in 1984 of zo dat ze ermee te stop bent. Maar hun versie van The Last Train is echt super, super, super. Supercharged.

Nou, daar heb je hem van kunnen genieten. Van de LP Horizontal Refreshment, dat was de laatste uitvoering van de Last Train van Supercharts. Doorvoer Alan Toussaint uit 1974. En de eerste aflevering van de Last Train die was van Mavis Staples uit 2010. Duke Robillard, dat was een man die gitaar speelde in de band van Muddy Waters en later uiteraard zelfstandig verder gegaan is. Ja, en ook door komt de trein, komt om de hoek kijken. Dit is van de LP Lowdown and Tore Up in 2011, The Train Fare Home.

goede band dus, Duke Rabbelaar. Was dat een tikje terug dat ze in Grollo optraden? Ik geloof dat was, denk ik, vorig jaar of het jaar daarvoor. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En in deze aflevering allemaal liedjes die gaat over de trein. Bijvoorbeeld het staan op een station, wachten op een station, op een trein die aankomt, op een liefde die aankomt of een liefde die vertrekt of wat dan ook. Kevin Moore, die zingt erover van de cd, ik denk dat een van zijn eerste cd's was, in 1996, de cd Just Like You, Standing at the Station.

lekkere muziek. Beetje uit, ja, u dissertiert natuurlijk al, hè, van de laatste 20 jaar. Want de volgende, dat is weer een older. Dat is uit 1971. Dus niet pre-war, maar post-war blues van Robert Pete Williams. Robert Pete Williams is wel een bekende in de oude blueswereld. Want hij zat onder andere in de Parchman State Prison in Mississippi. Niet al te beste geschiedenis die de man heeft. En door is hij onder andere opgenomen voor de bekende Field Recordings voor de Library of Congress. En daarbij zong hij de Railroad Blues, Robert Pete Williams.

Eerst zeg ik in dat Harris Blue samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. En de techniek in handen was van Karel Post. Tom Waits van de LP Blue Valentine uit 1978. De trein die bij het kerkhof langskomt. The Whistling Past the Graveyard.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Alle nummers die u dit uur hoort zijn gecomponeerd door de Beatles. En dit nummer kwam van het album Help. En het was een nummer 1 hit in Canada, Nederland, Ierland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Amerika. Er verschenen 257 covers, onder meer van de Carpenters, de Bee Gees, de New Seegers en Natalie Cole. En dit is een blueszanger uit Mississippi, Wee Willie Walker, Ticket to Ride.

Wee Willie Walker, Ticket to Ride. Het is de zesde single van de Beatles en het stond op A Hard Day's Night. Het werd de nummer 1 hit in Australië, Denemarken, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden, Engeland en Amerika. En er verschenen 365 covers, onder meer van Rita Reis, The Supremes, David Clayton Thomas en Sweet Buster. Dit is een band uit Alabama met zanger Marty Raben. De band heeft 26 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Shenandoah, Can't Buy Me Love. Can't

Shenandoah, Can't Buy Me Love. Het nummer komt van het album Revolver en de Beatles streefden naar een nummer in de sfeer van de Love and Spoonful. Het nummer werd 98 keer gecoverd, onder meer door Jimmy James, Lulu, Lou Rawls en de Tremolos. En dit is een obscure soulzanger uit Louisiana, Roy Redmond. Good Day Sunshine.

Roy Redmond, Good Day Sunshine. Dit nummer komt van het album Rubber Soul van de Beatles en het was een nummer 1 hit in Australië, Canada en Amerika. Hij verscheen 199 covers onder meer van Jeff Lynne, Peter Frampton, The Carpenters en Leo Sayer. Dit is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij heeft 54 hits, waaronder 23 nummer 1 hits in Amerika. Randy Travis, Nowhere Man.

Randy Travis, Nowhere Man. Het nummer komt van het album Abbey Road en het was een nummer 1 hit voor de Beatles in Australië, België, Amerika en Duitsland. En het nummer eindigt op 2 in Nederland. Er verschenen 501 covers, onder meer van Ike en Tina Turner, The Supremes, Benny E. King en Aerosmith. Dit is een soulband uit Detroit met muzikanten uit Amerika en uit Canada. Chairman of the Board, Come Together.

Chairman of the Board, Come Together. Het komt van het album Abbey Road en het was slechts een bescheiden hit voor de Beatles in Nieuw-Zeeland en Amerika. Er verschenen nog wel 142 covers, onder meer van Robin Gibb, Graham Bonnet, Roberta Flack en Mickey Dolenz. Huey Lewis and the News, Oh Darlin'.

Huey Lewis and the News, Oh Darling. Het was de 11e single voor de Beatles en het was nummer 1 in Australië, Canada, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Amerika en Duitsland. Er kwamen nog 105 covers achteraan, onder meer van de Bee Gees, Kenny Rogers, 10cc, Kris Kristofferson en The Sweet. Dit is een neef van Sam Cooke die in Amerika 7 hits scoorde, R.B. Greaves, Paperback Writer.

B. Greaves, paperback writer. Het nummer komt van de soundtrack van de Beatles film Help. En het was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Engeland en Amerika. En verschenen 326 covers onder meer van Twice As Much, Deep Purple, Dolly Parton, Tina Turner en U2. Dit is een country rock band uit Nashville met zanger Tim Ruslow. Little Texas, Help.

Little Texas, Help. Het is het openingsnummer van het album Rubber Soul en er verschenen 155 covers van de McCoys, Humble Pie, Johnny Van Zandt en Dion. En dit is de Amerikaanse funkband met de zangers Bradley Owens en Chip Jones. Black Heath, Drive My Car.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Copycats Recordings van Ian en de Zodiacs is het album van deze week. En zoals heel veel bands uit Liverpool trok Ian en de Zodiacs ook naar Hamburg in Duitsland. En daar troffen ze Manfred Weisleder. En hij werd de manager van de band en de eigenaar van de beroemde Star Club liet de band nog 3 jaar door Duitsland toeren, waardoor Ian en de Zodiacs volkomen uit beeld waren in Engeland. Ian en de Zodiacs, Norwegian Wood.

Ian and the Zodiacs, Norwegian Wood. Het nummer komt van het album With the Beatles. Het was een nummer 1 hit in Canada, Australië, Finland en Zweden. En in Nederland bleef het nummer op 2 steken. Er verschenen 321 covers, onder meer van Johnny and the Cellar Rockets, de eerste band met Jan Akkerman, de Smithereens, Darlene Love en Gina Cecilia. Dit is een singer-songwriter uit Illinois en ze begon als zangeres in het pretpark Dollywood van Dolly Parton, maar intussen heeft ze 29 hits in Amerika. Susie Bogus, All My Lovin'.

Susie Bogus, All My Lovin'. Daytripper van de Beatles werd de nummer 1 hit in Nederland, Finland, Ierland, Noorwegen, Zweden en Engeland. Er volgden 266 covers onder meer van Nancy Sinatra, Lulu, Rita Reis, Jimi Hendrix, Billy Preston, Ian Hunter en Otis Redding. Daytripper.

Otis Redding, Day Tripper. Het is een track van het album Rubber Soul van de Beatles. Hij verschenen 48 covers onder meer van Steve Earle, The Wallflowers, Lucy Kaplansky, Roberta Flack en The Posies. En dit is een singer-songwriter uit North Carolina die al nummers schreef voor George Strait, Gary Allen, Elvis Costello, Blake Shelton, The Dixie Chicks, Vince Gill en Patti Loveless. Jim Lauderdale, I'm Looking Through You.

Jim Lauderdale, I'm Looking Through You. Het is het openingsnummer van het debuutalbum van de Beatles, Please Please Me. Er verschenen 220 covers van Mary Wells, Cliff Richard, Maggie Bell, Link Wray en Jerry Garcia. En dit is de legendarische rock'n'roll zanger uit Georgia die Europa veroverde via Radio Luxemburg. Little Richard, I saw her standing there.

Little Richard, I Saw Her Standing There. Het komt van het album Magical Mystery Tour van de Beatles en Sergio Mendes had er een nummer 1 hit mee in Amerika. Er verschenen nog 434 meer covers, onder meer van Bobby Gentry, The Four Tops, Herman van Veen en Aretha Franklin. En dit is een singer-songwriter en gitarist uit Canada. En hij schreef nummers voor Judy Collins, Dan Fogelberg, Jerry Garcia, Anne Murray, Katie Lang en Tom Rush. Bruce Cockburn, Fool on the Hill.

Bruce Cockburn, Fool on the Hill. Hij komt van het album Let It Be en het werd alleen een hit voor de Beatles in Amerika. Er verschenen wel 112 covers van Dylan Clark, Benny King, Randy Crawford, Paul Weller en Annie Lennox. En dit is de versie van een soulzanger uit New York. Hij was jaren de zanger van de Hollywood Flames. Maar na 16 jaar hield hij het voor gezien. Hij verhuisde naar North Carolina en daar werkte hij al stukken door totdat hij op 59-jarige leeftijd overleed. Donald Haight, don't let me down.

Donald Haight, Don't Let Me Down. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer komt van het album Help en er verschenen 136 covers, onder meer door de Dillards, Wings, Leon Russell en Laurie Lieberman. En dit is een bluegrass artiest uit Kentucky. Hij speelde mandoline bij Flat and Scruggs en later bij de bluegrass band New Grass Revival. Sam Bush, I've Just Seen a Face.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Arthur Big Boy Crudup. Zegt die naam hoe wat? Nou, misschien wel. That's Alright Mama, het nummer van Elvis Presley. Heel bekend. Elvis is er Ricky met de woorden bij wie zou spreken, maar Arthur Boy Crudup, Big Boy Crudup, niet. Terwijl die de schrijver daarvan was. Drie uitvoeringen van een nummer van Arthur Crudup. So Glad You're Mine, dat hebben wij straks. Maar we beginnen met John Mayall, Hungry and Ready.

0: Hungry and Ready van John Mayall. Met als gastartiest Melvin Taylor op de gitaar. John Mayall, 88 jaar en een carrière van 65 jaar zet hij er nou een punt achter. Dit was zijn laatste cd. Zijn bekendste cd is denk ik, ben u de 60 jaar, A Hard Road Crusade. The Blues Alone, 67 en allemaal in die periode. Maar het is gebeurd, The Sun is Shining Down. Vorige week draaide ik al een nummer van Britton Patrick Morgan. Een man uit een klein plaatsje in Minnesota, geloof het wel. Het is St. Paul in elk geval, een heel klein plekje. 400 man woont daar, een rodeo town, zoals dat, dat in Amerika noemt. Meestal komt u de hele buurt komt daar naartoe voor de rodeo. Het nummer wat ik draaide is het titelstuk van de cd. En dat is de Maite Weert hem goed naar de tekst te luisteren, want hij wil een band beginnen. En dan hij weet wat in de kop, welke mensen zullen hij allemaal in die band willen hebben. Nou, luister maar eens goed naar Britton Patrick Morgan, I Wanna Start a Band.
1: I've got a plan, I wanna start a band. I want it to be the best in history. I wanna take my time and do it right. If it's worth doing, it won't happen overnight.

Ja, dit is een jongensdroom eigenlijk, hè? Van Britton, Patrick en Morgan. I want to start a band. En dan weet door de meest geweldige mensen bij hem, van Levon Helm en Emilio Harris en Derek Trucks en Stevie Ray Vaughan. En neem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. We gaan naar Curtis Harding. Ik had niet van Curtis Harding gehoord, maar mijn technicus Laurens Braams, die was in 2014 bij een concert van Curtis Harding in Simplon in Gerunning. Nou, en die was er heel enthousiast over. Door is een nieuwe cd van u te komen van Curtis Harding, een zwarte zanger uit Amerika. En een cd die, ja, waar heel veel positiefs in zit. En in deze tijd is een beetje een positieve boodschap is niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. If Words Were Flowers, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik draai, dat is ook, ja, positiviteit. I Won't Let You Down.

Curtis Harding van de CD If Words Were Flowers. En hij is trouwens een grote liefhebber, Curtis Harding, van Nina Simone. Een uitstekende blues soulzangeres uit Amerika. Die ook, ik wil niet zeggen, een boschop had. Ja, die toch wel een boschop had eigenlijk. Die ook mensen tegemoet trad op een positieve manier. Dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Ik heb geen flauw idee van wat die naam vandaan komt. Een hond, een hondenbek. Het is een bandje van drie man uit Amerika. Natuurlijk komt bijna allemaal uit Amerika. Maar die heeft een hele leuke cd gemaakt. De cd Good For You. En daarvan draai ik het nummer Jackson.

Jackson van Hound Mouse. Een trio uit Indiana, dacht ik, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Het blijft een beetje in de onbekende muziek, mensen. Ja, ik zoek er maar wat bij elkaar. Waarvan ik denk, nou, dat past eigenlijk wel in Harry's Blues. Muziek die, ja, die wel wat voorstelt. Muziek die wat te zeggen heeft. Fubu Hunt and the Gatherers, dat is de volgende band. En dat wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is geen psychedelische muziek, maar het is wel muziek die een beetje introspectie in zich heeft van wat giet het allemaal in het leven. Vorig jaar een zanger die heette Andy Pratt. En die kunnen van die hele mooie nummers maken die, ja, voor de mensen ook wel tot troost strekken. Nou, misschien moet je deze muziek toch ook een beetje onderrekenen. Fubu Hunt and the Gatherers van de cd Neither One of Us Is Wrong. En het nummer dat heet Good Blood.

best aardige muziek toch van deze CD. Neither One of Us Is Wrong. Ja, dat zal wel zo wezen, maar dit is heel prettige muziek met een flinke scheut Cajun invloeden erbij. Pooba Hunt en The Gatherers met Good Blood. Harry's Blues, de Lustre Noord. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Uit 1946, toen heeft hij te schreven. Maar de eerste uitvoering die ik laat horen is die uit 2004 van Kim Simmons. Kim Simmons, dat is de grote man achter de Engelse band Savoy Brown. En dit is van de CD Struck by Lightning. En het nummer wordt overgiet, dat is So Glad You're Mine.

De versie van Kim Simmons van So Glad You're Mine van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Geboren in 1904 en hij is in 1974 overleden. Echt een man van Mississippi die eigenlijk niks liever deed dan gewoon in een juke joint in Mississippi optreden. Maar de man heeft wel grote stukken geschreven. Rock Me Mama is van hem, Mean Old Frisco Blues. En dan de nummers die Elvis covered heeft. That's Alright Mama, My Baby Left Me and So Glad You're Mine. We draaien niet de versie van Elvis, straks nog een andere versie. Maar eerst het origineel van Arthur Crudup in 1946. Zijn versie, zijn eigen nummer, So Glad You're Mine.

dit is de hele rudimentaire blues van Arthur Big Boy Crudup in 1946 opgenomen. En die herkent door allerlei dingen in I Believe I Dust My Broom. Zo'n zin van Jimmy Reed, die hoor je hier ook weer in terug in de muziek, zeg maar. Maar het was Arthur Crudup. De derde versie die komt van Andy Fairweather Low. Misschien dat die naam ook niet zo vullen zegt, maar die Eamon Corner, dat was in de 60e jaren, denk ik. Het was een bekend bandje in Engeland. En die hadden begon met een hit, die heette The Gin House Blues. Nou, dat tiende al de achtergrond van die band en dus ook van Andy Fairweather Low, want hij was zanger-gitarist van die band. De blueswereld dus. En vandoor dat Andy Fairweather Low het later, in 2017, op zijn cd Listen Here, dat hij ook een versie opgenomen heeft van dat nummer van Arthur Crudup, So Glad You're Gone.

Andy Fairweather Low. En ik mag zo straks tegen hem een hele merkwaardige verspreking, Freudiaanse verspreking. Ik kondigde het nummer aan, So Glad You're Gone. Dat is net iemand anders, maar het is So Glad You're Mine. Het origineel uit 1946 van Arthur Crudup. Uitvoering van Kim Simmons uit 2004. En de laatste was van Andy Fairweather Low uit 2017. Als de naam Susana Santo hoort, dan denk je al lichtkaas van, nou, misschien iets Portugees, iets Amerikaans, Braziliaans of wat dan ook. Niks ervan. Gewoon uit Cleveland, Ohio, uit Amerika. Uit de melting pot die Amerika nou één keer is. Een nieuwe cd die zij gemaakt heeft, waar ze onder andere William Clark op metwerkt. Heb ik dat nou goed? Zei ik dat goed, William Clark? Denk het niet hoor. Ik zal het even opzoeken van wie het precies was. Kerry Clark, uitstekende gitarist, die speelde erop met. Op die nieuwe cd van Susana Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All That.

Suzanne Santo met Gary Clark Jr. op gitaar. Goed gitaarwerk van deze man. Van de cd Yard Sale. We gaan naar Jamestown Revival. Een beetje uit Texas. Die van oorsprong een beetje wat heavy muziek maken. Ik wil ze niet vergelijken met de James Gang, want dat is wel heel ver terug. Maar die ben in contact gekomen met Robert Ellis, ook uit Texas. En dat is een beetje een Amerikaner man. Uitstekende producer, maar ook een solo-artiest. En die heeft een wat akoestisch geïnspireerde cd gemaakt. Deze band, de Jamestown Revival. De cd die heet Young Man. En het titelstuk, dat heet dus ook zo.

Het is muziek die ze zelf aangeeft in de sfeer van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat klopt eigenlijk ook wel, want het is mooie close harmony zit erin. En de hele sfeer die het uitstraalt is ook wel uditiet van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook wel een beetje van Paul Simon en dat soort dingen erbij. Het is de band The Jamestown Revival uit Texas, een productie van Robert Ellis. Nou ja, de liefhebbers die weten het dan wel in de wereld van de Americana. Uitstekende muziek. En dan zit hij op dit moment voor de keuze. Denk je, kun je nog twee nummers draaien of kun je nog één nummer draaien? We hebben stier nog een nummer van Katy Henry, waar we vorige week ook wat van draaien, van de cd On My Way. En nog een nummer van The Dead Tongues. En eigenlijk wil ik die van de Dead Tongues eigenlijk wel heel graag draaien. Want dat is wel bijzondere muziek. Ryan Gustafson, daar giet het over. Het is een man die eerder deel uitmaakte van His Golden Messenger en Phil Cook van de bands daarvan. Maar het is een beetje een bijzondere man eigenlijk. Die helemaal zijn eigen weg wil gaan. En het leven niet altijd even makkelijk opneemt. Heeft een strenge religieuze achtergrond. En om door uit lust te komen, zeg maar. Dat giet ook niet in de kolde kleren zitten. Zijn vorige cd, Transmigration Blues, die is door eigenlijk ook min of meer getuige van dat verhaal van hoe dat giet hij de bossen intrekt, in een camper gaat wonen en hoe nergens meer wat van aantrekt. Nou, dan leef je een beetje zoals hij zegt. Shine a little light on me, I don't need much, just enough to see. Save a little air for me, I don't need much, just enough to breathe. Dat is Ryan Gustafson. En die heeft een prachtig nummer gemaakt wat op zijn volgende cd uit moet gaan komen. En daarmee besluiten we deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En onder de naam The Dead Tongues, want dat is de naam waar hij onder werkt, draai ik de Pawn Shop Dollar Bill.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Dr. Hook uit New Jersey, dat was de band van zanger Dennis Lucoria. En de band werd wereldberoemd dankzij songwriter Shel Silverstein. Dit komt van het album I Got Stoned and I Missed It. Dr. Hook, The Ballad of Lucy Jordan.

Dr. Hook, The Ballad of Lucy Jordan. Morris McAllister en Green Mac Lauren uit Chicago zijn twee muzikanten uit de band The Radiance en ze probeerden het als duo. En ze namen een nummer op van soulzanger Billy Young en later werd het ook nog gecoverd door Ry Cooder. Morris en Mac, Why Don't You Try Me?

Morris and Mac, Why Don't You Try Me? Na zijn periode bij de band maakte drummer en zanger Lee Von Helm nog een serie mooie soloalbums. Dit is een cover van Bruce Springsteen, Lee Von Helm, Atlantic City.

Livon Helm, Atlantic City. George Jackson schreef als songwriter werkelijk honderden nummers. En Wilson Pickett was zijn favoriete zanger. En ook dit nummer werd opgenomen door Wilson Pickett voor zijn album Hey Jude. Maar George Jackson nam zijn eigen nummers ook nog regelmatig zelf op. George Jackson, Search Your Heart.

George Jackson, Search Your Heart. Het is een prachtig nummer van countryzanger Buck Owens uit Bakersfield. En het werd gecoverd door Emmylou Harris uit Birmingham, Alabama. En zij begon als sidekick van Gram Parsons en groeide uit tot een Americana diva. Emmylou Harris, Together Again. Together.

en Lou Harris, Together Again. Wilson Pickett nam het nummer met frisse tegenzin op. Hij zag er helemaal niets in, maar zijn platenlabel Atlantic Records stond erop. En hij nam het uiteindelijk op met de pas 22-jarige studiogitarist Dwayne Elman uit de Elman Brothers Band. En het werd een grote hit in Amerika voor Wilson Pickett. Hey Jude.

Wilson Pickett, Hey Jude. James Coven uit Mississippi was de huisartiest van het Rum Boogie Café in Beale Street in Memphis. En hij had al ruim 20 nummers opgenomen zonder enig resultaat. Maar door dit nummer van Leonard Keston en Lloyd Webber, twee songwriters van Chess Records, werd hij min of meer herontdekt. James Coven, Wanted Lover.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Ten Chicago Blues Classics van Giles Robson en John Primer is het album van deze week. Mondharmonica-speler Giles Robson opereert vanaf het eiland Jersey. En hij ontving na Eric Clapton en Peter Green als derde Brit een Blues Music Award in Memphis. Hij maakte eerder al een album met de Amerikaanse bluesgitarist Joe Louis Walker. Giles Robson en John Primer, Bad Boy.

0: will be all right.
1: Giles Robson en John Primer, Bad Boy. Will Hoke, dat is een voormalige highschoolleraar uit Nashville. Hij levert al jaren topalbums af, maar blijft veroordeeld tot optredens in kleine clubs. Dit komt van zijn album Draw the Curtains, Will Hoke, When I Can Afford to Lose.

Will Hoke, When I Can Afford to Lose. Candy Staten heeft haar carrière te danken aan haar voormalige echtgenoot Clarence Carter, die de producer duidelijk maakte dat zijn vrouw zo'n goede zangeres was. Dit werd haar eerste hit en hierna scoorde ze 7 hits op rij. Candy Staten, I'm Just a Prisoner.

Candy Staten, I'm Just a Prisoner. Gary Lewis schreef het nummer voor het album Rainy Day Music. Hij was de zanger, hij speelde gitaar en mondharmonica voor de Jayhawks. Chris Stills zingt de tweede stem en ook Jacob Dylan en Bernie Leadon leveren een bijdrage. De Jayhawks, All the Right Reasons.

The Jayhawks, All the Right Reasons. Het is een compositie van Joe South uit Georgia. En dit is een cover van Willie Hightower uit Alabama. En het resultaat van deze cover is aanmerkelijk beter dan de originele single van Joe South. Willie Hightower, Walk a Mile in My Shoes.

Willie Hightower, Walk a Mile in My Shoes. Bobby Gentry uit Mississippi had een wereldhit met Ode to Billy Joe. En hierdoor wordt er vaak vergeten dat ze veel meer hits scoorden. Ook dit was weer een eigen compositie en het werd ook weer een hit. Bobby Gentry, Fancy.

Bobby Gentry, Fancy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Roscoe Robinson uit Arkansas was de zanger van de gospelgroep The Fairfield Four. Maar plotseling stond hij in de hitparade met een solo-single, That's Enough. En Atlantic Records contracteerde hem meteen. Roscoe Robinson, What Color Is Love?

0: Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met Albert Haar.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek met onder andere Jack Bottleneck doorin. En Jack Bottleneck, dat is de naam van Johan Veenema. Hij komt uit Drentse, maar geest uit Friesland. En hij bespeelde de Bottleneck-gitaar. Een paar nummers van zijn nieuwe cd Cow Country. Ook muziek van de nieuwe cd van Daniel Lohuis. Van de cd van Edgar Winter over zijn broer Brother John. Maar we begonnen met Robert Rolf Feddersen. I like that rock and roll.

0: that rock and roll.
1: I like that rock and roll. Robert Rolf Feddersen is dat. Dat is een man uit Chicago die een tijd lang speelde in de band Loudmouth. En die nou, ja, dit is toch een beetje acoustisch.

akoestisch opnemen, wat meer een homemade production zou je kunnen zeggen. Het is een single die net goed en wel uitgebracht is van Robert Rolf Feddersen. Nou, iemand die al heel lang bezig is, dat is Julian Sass, man uit Gelderland. Geweldige gitarist, een bluesrock gitarist. Er zijn mensen die God voor hem door het vuur. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Electra Acoustic. En dat, de naam zegt het al. Twee cd's, waarvan de ene elektrisch opgenomen is en de andere akoestisch opgenomen is. Draai eerst een nummer van de elektrische kant, Julian Sass, met Devil at the Door.

0: Devil at the Door van Julian Sess van zijn nieuwe dubbel CD Electroacoustic. We gaan naar Canada, naar Vancouver, althans in de buurt, een plaatsje in de staat Vancouver in Canada. En ik heb het over Brock Davis. Brock Davis is een man die al op jonge leeftijd begonnen met de muziek, maar ja, het werk en het gezin dat gewoon op een gegeven moment veur, maar hij is toch weer bezig gegaan. Hij heeft een nieuwe CD gemaakt. En door die CD die heeft opgenomen in Nashville, in de studio van Ronnie Millsap. Studio waar Roy Orbison bijvoorbeeld ooit opnam. Het is wat meer de wat rustige muziek, wat beschouwende muziek van een jonge vader die trots is op zijn gezin. Brock Davis met A Song Waiting to be Sung.
1: You're a empty can.

A Song Waiting To Be Sung van Brock Davis. Een single die hij gebracht heeft. Waarschijnlijk de voorloper van een cd van deze man uit Canada. Nou, uit Erika komt de volgende zanger. En dan weet je het uiteraard wel. Dan is het Daniel Logisch van zijn nieuwe dubbel cd die net uitgekomen is. Een dubbel cd die hij weer gemaakt heeft eigenlijk met de vertrouwde mensen. Uiteraard met Bernard Gepken op gitaar. Rijen Zwart op de bas erbij. Ferry Laagendijk, Vleugel, Bram Hakkers op drums. En Misha Potten ook op drums. En Josh Teken op de cello. Een cd waar de teksten weer heel belangrijk bent, zoals altijd bij Daniel Logisch. Zoals hij het leven eigenlijk doorgiet. Stap voor stap.

nummer van de nieuwe cd, de dubbel cd van Daniel Lohuis, Stap voor Stap. Wij maken de stap van Erica naar Rinsima Geest, een dorpje in de buurt van Dokkum, Friesland. Want daar komt Jack Bottleneck vandaan. Jack Bottleneck, dat is de artiestennaam van Johan Venema. Man die Jorva Trugge ook een cd uitgebracht heeft. Een bijzondere figuur eigenlijk, ook in Friesland. Hij zingt ook wel in het Fries trouwens, maar de Americana-muziek, de roots-muziek, die liggen ook zeer nauw aan het hart. Hij speelt samen met een band tegenwoordig, Rob Takema op bas, Herman Frank gitaar en Johannes Blanksma drummer. En hij zelf als gitarist en vooral op de slide op de Bottleneck-gitaar uiteraard. Jack Bottleneck van zijn nieuwe cd Cow Country, Ain't Waiting.

Jack Bottleneck uit Friesland met het nummer Ain't Waiting. Compositie trouwens van Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl, die vorig jaar, denk ik, of het jaar daarvoor al, op tragische wijze overleden is. Op jonge leeftijd trouwens. Van de nieuwe cd van Jack Bottleneck, Cow Country. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Robert Johnson. De bekende bluesman uit Amerika, uit Mississippi. Die maar jong overleden is eigenlijk. Ja, heel jong overleden is. Betrekkelijk weinig materiaal. No Lord Neff. Een stuk of 20 nummers, denk ik. Hij is 27 jaar geworden. En de opname die ik laat horen, die is gemaakt in San Antonio. De stad waar Harry Muskee en ik ook geweest ben bij de plek waar die opname gemaakt is. En de eerste uitvoering die is van Johnny Winter. En Johnny Winter, dat is de broer van Edgar Winter. En dat is recentelijk een cd uitgekomen die Edgar Winter gemaakt heeft en opgedragen heeft aan zijn broer Brother John. Maar hier is Johnny Winter uit de periode 63 tot 68, of over die periode ging het, Texas 63-68. Johnny Winter met Kind-Hearted Woman Blues.

the highway side. So that old evil spirit can I

Maar dit is echt de Texas Blues versie van het nummer van Robert Johnson, The Kind-Hearted Woman Blues. U de voet, de Johnny Winter op gitaar en zang uiteraard. Johnny Winter, de man die geboren is in Port Arthur in het zuiden van Texas aan de Gulf Coast. Dat is ook een mooi museum waar ook andere Johnny Winter en zijn broer Edgar Winter in voorkomt. En dit is Johnny Winter is overleden trouwens in 2014. In 1938 is Robert Johnson overleden, op 27-jarige leeftijd. En een jaar daarvoor heeft hij een opname gemaakt op 23 november in San Antonio in Texas. Onder andere twee versies van het nummer Kind-Hearted Woman Blues. Die staan ook allebei op die prachtige cd-box die jaren geleden alweer uitgekomen is met al het werk van Robert Johnson. The Kind-Hearted Woman Blues.

0: of evil all the time. She's a kind-hearted woman, but she studies evil all the time. You have to kill me, baby, have to have it on your mind. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. Shake your hand goodbye. I can't give any more my loving, 'cause I just ain't satisfied.
1: Ja, dit is echt heel, heel old uit 1936. Het geruis op de plaat dat kunnen horen. Door de originele versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson. Nou, dat hij veel invloed had, dat is volstrekt duidelijk. Want Jan en Alleman heeft muziek van hem op een nummer. En deze versie van Kind-Hearted Woman Blues is onder andere ook op een nummer, de Todd Rundgren. Todd Rundgren is denk ik vooral bekend geworden als meer als producer eigenlijk. Hij zat in de beroemde Beersfield Studio, waar als de band onder andere opnam. En hij heeft in 2010 een cd gemaakt die helemaal gewijd is aan de muziek van Robert Johnson, Todd Rundgren Johnson, en door van zijn versie dus van de Kind-Hearted Woman Blues.

your mind. De derde versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson in de uitvoering van Todd Rundgren. Trouwens, Todd Rundgren, een bijzonder man hoor. Geboren in 1948. Zeer muzikaal. En heel bijzonder, in 2020 heeft hij de Engelse vertaling van het nummer Flappy van Joep van Hek op een nummer. Todd Rundgren. De eerste versie van Kind-Hearted Woman Blues die was van Johnny Winter uit de 60e jaren. En het origineel van Robert Johnson uit 1936. We gaan naar 2022. Er is een cd uitgekomen getiteld Brother John. En Brother John, dat is Johnny Winter, de broer van Edgar Winter. De man die in 2014 overleden is. En hij heeft dus een tribute willen brengen aan zijn broer John. Dat doet hij met allerlei artiesten samen. En in dit geval samen met Cap Mo, de bekende blueszanger Cap Mo. Edgar Winter en Cap Mo in Lone Star Blues.

Edgar Winter en Capmo met een nummer van de nieuwe CD Brother John, het nummer Lone Star Blues. We gaan naar wat meer contemplatieve muziek, mag ik het zo zeggen. Goede muziek die heel goed gemaakt is, maar die een beetje wat ingetogen is. Denk een beetje aan de sfeer van Ray Bonneville of Gigi Cale bijvoorbeeld. Ik heb het over Jim Keller, een muzikant uit New York die een nieuwe CD gemaakt heeft. De CD By No Means, en het nummer dat ik draai, dat is Laying on the Tracks.

Ja, heerlijke, rustgevende muziek bijna van deze Jim Keller. Deze man uit New York van zijn nieuwe cd By No Means, Laying on the Tracks. Daniel Loos die kan eigenlijk beide. Die kan zowel hele mooie liedjes maken, rustgevende muziek maken. Hij kan ook heftige muziek maken, kan blues maken. Zijn nieuwe cd is, ja, is eigenlijk een beetje een mix tussen beide. Er zit niet uitgesproken blueswerk op. Echte luisterliedjes zit er wel op, maar ook weer niet zoveel. Het zit er wat meer tussenin. Nou, Daniel Loos dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer.

Daniel Loos, zeg maar wanneer van zijn nieuwe CD. Nog even terug naar Jack Bottleneck. De man uit Friesland, Johan Venema, die een nieuwe CD maakt, heeft Cow Country. En daarop ook een nummer van Rory Gallagher, de Bart uit Ierland. Helaas al lang overleden Bart uit Ierland, die een klein beetje te vullen drang heeft, denk ik. Maar wel een geweldige bluesman. Nou, in de uitvoering van Jack Bottleneck klinkt dat zo. De Loan Shark Blues.

Hele lekkere muziek hoor, van Jack Bottleneck. De Lone Shark Blues van zijn cd Cow Country. Dat is zijn nieuwe cd. In 2015 heeft hij ook al een cd uitgebracht. En dat was Lost and Found. We gaan naar Sugar Ray Rayford. De man die optreedt op het Holland International Blues Festival in juni dit jaar in Grollo. Ja, een van de namen die vastziet. Je weet tegenwoordig niet meer wat precies nog vastziet. Ondanks, als gevolg van alle rumoeren in de wereld, zeg maar. Want John Fogerty, die zal komen, die heeft helaas overzegd. En ik weet dat Johan Derksen bezig is om nog een nieuwe grote naam te vinden. Maar Sugar Ray Rayford, die treedt in elk geval op. Daar zal ik zeker nummers spelen van zijn nieuwe cd, In Too Deep, en misschien wel Misinformation.

Een mix van soul, funk en blues van Sugar Ray Rayford van zijn cd Into Deep Misinformation. En dat brengt ons aan het eind van deze aflevering van Er is Blues, maar niet getreurd, volgende week dan ben wij er weer. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Karel Post. En wij besluiten met een nummer van de dubbel cd van Julian Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, World on Fire.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Crystals uit New York werkten met producer Phil Spector en hij was heel succesvol met meidengroepen. De radiostations in New York en Philadelphia pikten de single op en dan volgde heel Amerika. Het werd een top 5 hit in Amerika, The Crystals, There's No Other.

The Crystals, There's No Other. Fats Domino, dat was een zanger en pianist uit New Orleans. Hij nam een nummer op van Sandy Kay uit 1940. En in 1941 had Glenn Miller er al een top 5 hit mee in Amerika. Gene Autry zong het nummer in de film The Singing Hill. En het was ook al opgenomen door Louis Armstrong en Elvis Presley. Maar alleen Fats Domino had er een nummer 1 hit mee in Amerika. Blueberry Hill.

Fats Domino, Blueberry Hill. Fabian, dat was een zanger uit Philadelphia. Hij zag er goed uit, volgens de meisjes. Hij leek op Elvis Presley en Ricky Nelson met een populaire vetkuif en daar scoorde hij mee in die jaren. Maar zijn carrière werd wreed onderbroken toen hij als militair naar Vietnam werd gestuurd. Dit was een top 10 hit in Amerika voor Fabian. Turn Me Loose.

Fabian, Turn Me Loose. Het nummer komt van het debuutalbum van The Everly Brothers en de meeste radiostations weigerden de single te draaien omdat de tekst suggestief was. En waarschijnlijk dankzij die actie van de radiostations werd het de nummer 1 hit in Amerika. The Everly Brothers, Wake Up Little Susie.

The Avery Brothers, Wake Up Little Susie. The Four Seasons, dat was een band uit New Jersey met zanger Frankie Valli. En het nummer was geschreven als Jackie Baby. Het gaat namelijk over Jackie Kennedy, de echtgenote van president John F. Kennedy. Maar de platenmaatschappij vond dat niet correct en daarom werd het nummer herschreven en heette het plotseling Sherry. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland. The Four Seasons, Sherry.

The Four Seasons, Sherry. Ernie Maresca kwam uit de Bronx in New York. Hij was een buurtgenoot en de songwriter voor Dion. Hij schreef Runaround Sue en The Wanderer voor Dion en Barbara Ann voor The Regions. Maar hij had zelf ook een hit. Het nummer eindigde 6 in Amerika. Ernie Maresca, Shout, Shout. Wow.

Ernie Maresca, Shout, Shout. Eddie Hodges, dat was een kindsterretje uit Mississippi. Op 14-jarige leeftijd had hij al een grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Canada, Nederland, Zweden en Australië. En het nummer eindigde 12 in Amerika. Na zijn militaire dienst keerde hij niet terug in de showbusiness, want hij voelde zich er absoluut niet thuis. Hij ging studeren en werd uiteindelijk psycholoog. Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door.

Eddie Hodges, I'm Gonna Knock On Your Door. The Adlibs, dat was een groep uit New Jersey. De Beach Boys coverden dit nummer als The Girl From New York City. Het was in 1978 opnieuw een hit van Darts. In 1981 was het nog een hit van de Manhattan Transfer. En de originele versie eindigde op 6 in Amerika voor The Adlibs, The Boy From New York City.

The Adlibs, The Boy from New York City. Het is een nummer van de Engelse zanger David Whitfield uit 1954 en de cover van Jay and the Americans uit New York met de latere bandleden van Steely Dan in hun midden werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer 4 in Amerika. Jay and the Americans, Cara Mia.

Jay and the Americans, Cara Mia. Gene Pitney uit Connecticut kwam uit de band Gene and the Genials. Hij maakte solo singles als Billy Bryan, maar dat leverde geen hits op en toen ging hij maar verder onder zijn eigen naam Gene Pitney. Hij schreef Rubber Ball voor Bobby V, Hello Mary Lou voor Rick Nelson en He's a Rebel voor The Crystals. En dit nummer van hem eindigde 2 in Canada en 25 in Amerika. Gene Pitney, Backstage.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En toen hij 18 jaar was, begon hij de band Bloodline. Met de zonen van Miles Davis en Robbie Krieger, de gitarist van The Doors. In 2006 verscheen zijn debuutalbum A New Day Yesterday met als gast Greg Allman. En dat album werd meteen een top 10 hit in Amerika. Joe Bonamessa, Life After Dark.

Joe Bonamessa, Life After Dark. Betty Everett, dat was een soulzangeres uit Mississippi. In 1957 vertrok ze naar Chicago en dit was haar allergrootste hit. Het was een cover van Mary Clayton en het nummer werd ook opgenomen door The Searchers, Aretha Franklin, The Hollies, Cher, The Swinging Blue Jeans en Lulu. Maar het was alleen een nummer 1 hit voor Betty Everett. It's in His Kiss.

Betty Everett, It's in His Kiss. De Penguins uit Los Angeles waren nog geen jaar bij elkaar toen ze een demo opnamen in een garage in South Central Los Angeles. En de platenmaatschappij was zo enthousiast over de demo dat het als een single uitgebracht werd. En er werden maar liefst 10 miljoen singles van verkocht. En het werd dan ook een nummer 1 hit in Amerika. De Penguins, Earth Angel.

The Penguins, Earth Angel. Bobby Day uit Texas had grote hits. Rockin' Robin, Little Bitty Pretty One en Over and Over. Hij kwam uit de band The Hollywood Flames en hij maakte deel uit van het duo Bob en Earl. En dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor hem. En er verschenen covers van The Righteous Brothers, The Dave Clark 5, Alan Price en Emil Ford en The Checkmates. Bobby Day, Over and Over.

Bobby Day, Over and Over. Het is een compositie van Carole King en Dion nam het op voor zijn album Run Around Sue, maar hij zag er geen single in. De single van Smokey eindigde 48 in Australië en de single van Bobby Vinton eindigde 4 in Amerika. Maar voor Bobby V was het de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland en Canada. Take good care of my baby.

0: baby.
1: Bobby V, take good care of my baby. Marcy Blaine uit New York nam een demo op voor Seville Records en plotseling had ze een hit in Amerika. Het nummer nam ze ook nog in het Duits op en er werden werkelijk miljoenen singles van verkocht, maar de muziekbusiness was haar wereldje niet en ze stopte met zingen en werd lerares. Dit nummer eindigde 2 in Amerika. Marcy Blaine, Bobby's Girl.

Marcy Blaine, Bobby's Girl, The Crests uit New York. Dat was de band van zanger J.T. Carter. En ook Patricia Vendross maakte deel uit van de band. En zij was de zus van soulzanger Luther Vendross. De band werd ontdekt in een metrostation in New York, want ze begonnen als straatmuzikanten. Dit nummer eindigde 2 in Amerika en 5 in Canada. The Crests, 16 Candles.

The Crests, 16 Candles. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een hit voor Ray Charles in 1959 en er verschenen 294 covers, onder meer van Cliff Richard, The Searchers, Etta James, Roy Orbison, Elvis Presley, Jerry and the Pacemakers, The Righteous Brothers, John Mayall samen met Eric Clapton, Solomon Burke, Bill Haley en Garth Brooks. En dit is Jerry Lee Lewis, What I Say.

0: Paris Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De laatste dag in Mississippi, in het Delta-gebied. Greenwood ligt aan Highway 82. Aan deze grote oost-westverbinding liggen plaatsen als Indianola, geboorteplaats van zowel B.B. als Albert King en Leland, waar Jim Reed geboren is. In Greenwood zag Hubert Sumlin het levenslicht. Greenwood is de plaats waar jaarlijks het Mississippi Crossroad Blues Festival wordt gehouden. Een plaats om liefhebbers van de blues te treffen. Helma Vogel bijvoorbeeld, bluesimpresario uit Brabant, en Henk Demper en zijn vrienden van het bluesblad Blok. Maar bovenal muziek op een festival. Van John Hammond, Taj Mahal, Catfish Keith en Robert Lee Burnside.

0: Greenwood, Mississippi.
1: Akkoord.
0: The capital of the cotton, zeggen ze hier. De hoofdstad van het katoen. En we zitten hier op het eerste Crossroads Blues Festival. En wat schetst mijn verbazing? Ik kom hier binnenlopen en als eerste zie ik daar een Nederlandse. En wel Helma Vogel. Hoe was het mogelijk, Helma? Hoe is het mogelijk dat ik jou hier plotseling aantref?
2: Ik geniet eigenlijk van mijn jaarlijkse vakantie zo'n beetje. En die breng ik meestal, als het even kan, door in Mississippi. Vandaar.
0: Voor de duidelijkheid, Helma Vogel is een bekende persoonlijkheid in de Nederlandse blueswereld. Zij heeft een groot bureau in Brabant. En zij doet het werk voor verschillende bluesartiesten in Nederland. En hier ook plotseling aangekomen is Henk Demper. Henk, welkom. Ook al uit Nederland. Werkt voor Blok Blues Magazine. Ja, dat is natuurlijk een hele grote verrassing, hè, dat je ineens in het midden van Mississippi zomaar Nederlands tegenkomt. Ben jij met Helma gekomen of ben je met een andere groep?
3: Nee, wij zijn hier met de Blues Bunch uit de Betuwe. We zijn met z'n vijven hier. En voor ons was het geen verrassing dat we je hier zouden treffen. Want via Henk en Henny van jouw fanclub Harry wisten wij dat jij hier zou zijn vandaag in Greenwood. En wat wij hier doen is een beetje vergelijkbaar met jullie doel. Een muzikale rondreis door het zuiden.
0: Nee, Helma, jij bent hier al vaker geweest, neem ik aan. Wij zijn hier voor de eerste keer. Jij ook, Henk?
3: Ja, wij zijn hier ook voor de eerste keer. Ja.
0: Wat is jouw indruk, Helma? Ik bedoel, leeft de blues hier nou echt of wat?
2: Niet voor alle mensen hier. Nee, absoluut niet. Voor wat meer mensen dan in Europa, maar dat is zeker niet voor alle mensen hier. Nee. Rapmuziek is vooral onder de jonge mensen veel populairder op het ogenblik dan blues.
0: Heb je ook het idee dat de jongere mensen niet meer herinnerd willen worden aan deze muziek, omdat ze dat doet denken aan hun ouders die het slechter hebben gehad enzovoort enzovoort?
2: Ja. Zeker de country blues, de akoestische country blues, wordt alleen nog beluisterd door mensen van dezelfde leeftijd of wat jonger, maar zeker niet door de jongere generaties. En een van de redenen is, denk ik, dat ze inderdaad niet herinnerd wilden worden. Ja.
0: Vind je niet raar, Henk, dat
2: inderdaad niet herinnerd wilde worden. Ja.
0: Vind je niet raar, Henk, dat de mensen dat deze

0: dat de blues geen verhaal meer te vertellen heeft. En wat je hier ook op het festival ziet, vind ik heel opvallend. Dat is voor 90% zeer blank en zeer middelklaas. En ik sprak zo straks iemand van de organisatie. En die zijn volkomen onbeschaamd, laat ik het maar Amerikaans noemen. Nee, die mensen kunnen geen $15 betalen om hier te komen kijken.
1: Ja, nou dat is een, dat is raak natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, daar had ik nog niet aan gedacht, want ik heb geen entree betaald, dus ik wist dat niet.
0: Nee, wij ook niet ook. Ja, ik wel. Ja, in de voorverkoop, in het Bluesmuseum in Clarksdale hebben wij kaartjes gekocht.
2: Well, when the first wife left me,

0: Robert Lee Burnside, dat is een protégé van jou, zou ik maar zeggen. Helma, ik heb vaker met jou aangetroffen. Jij gaat ook met hem naar zijn huis. Dikwijls, hoe ervaar je dat? De hele familie gebeurde met Robert Lee.
1: Ik ben langzamerhand de familie geworden. Ik ben een lid van de familie. Niet alleen van de Burnsides, maar ook van de aangetrouwde familie onderhand. Ja. En dat is een ervaring op zich, denk ik. En, dat is niet alleen leuk, maar het helpt je ook bij je werk, denk ik. Om de zaken beter te begrijpen. En, ik voel me daar heel vereerd altijd mee, moet ik zeggen. Want de familiebanden zijn heel sterk.
0: Ja, heel erg sterk. Ja. Dat is net zo'n beetje als je bij ons die minderheidsgroepen hebt, zoals de Indische mensen, dat is ook allemaal familie. En Henk, waar zijn jullie dan meer geweest? Want het is natuurlijk, wij zijn ook al heel lang onderweg. Waar zijn jullie overal geweest? Want, vertel eens.
2: Nou, wij zijn begonnen in Atlanta. We hebben daar een auto gehuurd en het eerste wat we gedaan hebben vandaag is naar Nashville rijden. Want we zijn met z'n vijven en twee van ons, waaronder ikzelf, zijn ook niet vies van country music. En dan ga je naar Nashville.
0: Ja.
2: En wat mij opviel, dat die country music, het is wel een hele toeristische attractie in Nashville, maar het leeft ook. En ook hier in het zuiden, als je in de auto naar radio stations luistert, viel mij op dat alleen in de buurt van Clarksdale, dat ik een echt en een goed overigens bluesstation hoorde.
1: En alleen op zaterdag.
2: En voor de rest ook hier al heel veel country music.
0: Je hebt zelfs een zender, de CTV, dat is Country TV, heb je hier. Ongeveer net zoals MTV, je ziet er constant dezelfde artiesten langskomen, zoals Frank Overstreet en John Michael Montgomery en dat soort mensen. Blues Channel is er niet op de tv.
2: Nee.
0: Heel weinig op de radio, helemaal zeggen hier en daar een uurtje. Wij hebben bijvoorbeeld de Smokehouse Blues gehoord in Houston. Dat is geloof ik 2 uur in de week of zo. Hier bij King Biscuit, maar dat is ook niet helemaal de KFV was dat. En dan Charlie Kimball nog met de Delta Blues. Maar die is nog niet zo lang in de lucht dus. Toch wel vreemd, hè? Ik bedoel dat je hier midden in het land waar de blues eigenlijk begonnen is, dan nog het meeste blues hoort, maar dan ook nog desalniettemin heel weinig. De situatie is toch wel vergelijkbaar bij Nederland, hè? Ik bedoel, er wordt bijna geen aandacht aan blues besteed. Hoewel het wel veel gespeeld wordt in cafés en clubs.
2: Ik heb in een sombere bui voor wat Nederland betreft wel eens gezegd dat blues en de toename van bluesfestivals zoiets wordt van de Dixieland festivals van de generaties voor ons. Een soort braderie karakter. Wat me hier ook in Nashville en in Louisiana opviel, dat voor mij zijn die scheidslijnen tussen country, Cajun, blues hier helemaal niet zo scherp. Want als ik in kleine dorpen in Tennessee bands hoor spelen, dan spelen ze op verzoek met hetzelfde gemak Cajun nummers als Western Swing of ze willen ook nog wel eens een country blues maken. Dat vind ik heel opvallend, dat die scheidslijnen hier helemaal niet zo groot zijn. En voor mij is dat eigenlijk een soort gemeenschappelijke noemer van Amerikaanse volksmuziek. Johnny.

0: Ja, toch raar dat hier wel veel blanken zitten. En dat ik bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld in Meridian, waar Jimmy Rogers daar vandaan komt, een avond verzocht hebben waar, waar alleen maar de Jimmy Rogers Memorial Festival, alleen maar blanken zaten. En helemaal,
1: er zijn blanke en er zijn zwarte clubs. Ja. En er zijn een paar clubs die allebei hebben. Ja, maar een club is of blank of zwart. Ja, ja. En de meeste artiesten spelen ook alleen of voor een blank of voor een zwart publiek.
2: Dat viel mij op toen ik net iemand ook van de organisatie vroeg, omdat wij morgen, als het toch weer zondag is, een kerk willen bezoeken. En ik vroeg die man, een blanke van de organisatie, van is hier een goede Baptist Church? Ja, die zijn er ook in een zwarte en een blanke uitvoering. En de man bezocht zelf blanke Baptist Church. En kon mij volstrekt niets vertellen of hier überhaupt zwarte Baptist Churches waren, waar muzikaal iets te beleven viel. Mm. Hij wist het gewoon niet. En hij gaf ook eerlijk toe, dat zijn twee gescheiden werelden.
0: Nee, het is mij ook al gevallen dat de oude generatie, zelfs de jonge generatie, de jongere generatie bedoel ik, en iets daarboven ook helemaal niets weten van bijvoorbeeld de man als Sonny Boy Williamson, waar wij het graf van bezocht hebben, waar we naar heel veel moeite toch terecht zijn gekomen. En als je dan vraagt waar die man begraven is, dan weet bijna niemand dat. Dat is toch wel heel vreemd. En dan, dat afgezet tegen het feit dat deze man bij Blues Liefhebbers over de hele wereld bekend is. Dat is toch, en dan in zijn eigen dorp, in Toetwaller, dus praktisch niet.
2: Nee.
0: Dat is toch wel heel...
2: Voor mij was de meest krachtige notitie in het dagboekje wat ik daarbij hou, is in Rolling Fork vragen of mensen weten wat hier aan de hand is. Als iemand je vraagt wat je in godsnaam hier komt doen, en je zegt dat dit toch de geboorteplaats van Muddy Waters is.
0: Ja.
2: En ze dan vragen, who's that? Nou, dat vind ik tekenend.
0: Ja. Helma, denk jij nog dat je hier talent ontdekt om misschien ook in Nederland te laten optreden? Want jij kijkt natuurlijk met de schuin oog ook wel waar die hier rondloopt.
1: Er is meer kans dan in Chicago of Detroit. Dat is zeker. Ja. Daar hoef je helemaal niet meer te gaan kijken.
0: Nee.
1: Hier ontdek je af en toe nog wel wat.
0: Ja.
1: Waarmee je niet altijd kunt toeren of zo, maar... Jawel.
0: Wel is het wel leuk om eens een keer te zeggen, nou, van als je per ongeluk komt, dan doe ik daar wat mee.
1: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh, dat heel.
1: Met mensen die ik hier ontmoet heb. Ja,
0: Burnside natuurlijk. En,
1: ja, Mojo Buford, die dus intussen ook weer terug verhuisd is naar Mississippi van Chicago. En Kenny Brown, die heb ik al een keer op tournee gehad en die ga ik in augustus weer doen.
0: Ja, jongens, ik zou zeggen, namens Radio Drenthe, hartstikke bedankt. En veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
3: Okay. I'm taking my time, taking my time, taking my time. Gonna boogie woogie all night long.

0: cold heart.
1: Rijden we over de Mississippi voor de vijfde, zesde maal nu, want we zijn een aantal keren kriskras eroverheen gegaan. Ditmaal wel de laatste keer. We komen nu in de staat Arkansas, de home of Bill Clinton zien we staan. Mooi nieuw bord. En terugkijkend op die rondrit door Mississippi kunnen we zeggen dat het ons heel goed bevallen is. Een vriendelijke staat. De mensen die we ontmoet hebben waren vriendelijk en natuurlijk niet te vergeten de historische plek wat de blues betreft. Want dat zijn er nogal wat. Ik bedoel het graf van Sonny Boy Williamson, van het monument van Robert Johnson, het graf van Charlie Patton. De bekende Sanders die de blues spelen. Clarksdale niet te vergeten, het centrum van de blues. Meridian, het huis van Jimmy Rogers. Met een beetje weemoed, kun je wel zeggen, neem je dan afscheid van zo'n plek. Want het is toch een, ja, het is een, vooral die driehoek daar in de delta is een historische plek wat betreft de bluesmuziek. En ja, je weet niet of je er ooit als een keer weer komt, maar zouden mensen uit Drenthe die kant op gaan ooit en ze houden van blues, dan zou ik zeggen, kijk er eens rond, want het is er hartstikke mooi. I've been walking.

0: pure blues, spul door Otis Spen, de Riverside Blues. Eigenlijk ben je het verloren van Mississippi. Otis Spen, halfbroer van Muddy Waters. Geboren in Belzonia, ook al vlak in de buurt van Rolling Fork, waar Muddy Waters vandaan komt.
1: Ja, en daarvoor hoorde u John Hammond met Red Hot Kisses, een stuk van Sonny Boy Williamson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues. We maken door technicus Paul Meeldijk en samensteld door Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gehad.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Dallas is de boomtown van Texas. De staat in de staat. Waar Kennedy werd doodgeschoten. En waar Blind Lemon Jefferson en T-Bone Walker de blues speelden. Blues tussen koeien en olie.
4: Van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Op 31 januari 1997 nam QB and the Blizzards het live album Traveling with the Blues op in de Lantaarn in Hellendoorn. Met de teruggekeerde Helmich van de Vecht, Hans Lafaye en Herman Deinem. QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

Should be in the blizzards, another day, another road. Teresa's Lounge is een van de bekendste bluesclubs in Chicago en Monta Monica-speler Junior Wells nam daar zijn livealbum Live at Teresa's op met gitarist Phil Guy en dat is weer de broer van Buddy Guy. Het nummer is geschreven door Tampa Red, Junior Wells. Love her with a feeling.

Das ist schon mal hier. She shakes out. Au!

Junior Welsh, Love Her With A Feeling. Tommy Castro en de Painkillers, dat is een bluesband uit Californië. En de band nam in Daryl's House in New York het album Killing It Live op. Dit is een eigen compositie van Tommy Castro. Tommy Castro en de Painkillers. Anytime Soon.

Tommy Kestrel en The Painkillers, Anytime Soon. Jimmy Barnes is een megaster in Australië, maar hij werd in Schotland geboren. In het State Theatre in Sydney nam hij zijn album Working Class Boy op. En hij kan als geen ander van oude soulhits blues maken. Dit was een hit van James Carr, Jimmy Barnes, Dark End of the Street.

Jimmy Barnes, Dark End of the Street. David Campbell uit Schotland was de zanger van The Marmalade. En na een serie hits ging hij naar Amerika om een solocarrière op te bouwen. Maar dat mislukte hopeloos. Hij begon een nachtclub in Los Angeles, maar ging failliet. En uiteindelijk verdiende hij de kost als taxichauffeur. En Jimmy Barnes haalde zijn landgenoot naar Australië voor een gastoptreden in zijn show. En daar zong David Campbell nog één keer zijn grootste hit met The Marmalade. Intussen is hij overleden. David Campbell, Reflections of My Life.

David Campbell, Reflections of My Life. The Royal Southern Brotherhood, dat is een Amerikaanse band met Cyril Neville uit de Neville Brothers, Devon Elman, de zoon van Craig Elman, en bluesgitarist en zanger Mike Cito. Het album Songs from the Road werd opgenomen tijdens een liveconcert in de Harmonie in het Duitse Bonn. The Royal Southern Brotherhood. Hurts My Heart.

The Royal Southern Brotherhood Hurts My Heart. Diana Blue, dat is een ervaren Amerikaanse blueszangeres bij de band van gitarist Ronnie Earl. En de band nam dit album live op in de Fallout Shelter in Norwood in Massachusetts. En het is een eigen compositie van de zangeres. Diana Blue en gitarist Ronnie Earl. Leave Me Alone.

Diana Blue en gitarist Ronnie Earl, Leave Me Alone. Twee ervaren Amerikaanse bluesgitaristen namen het album Whiskey Store op in de Unity Center of Arts in Maine. En ze bewerkten een oude Otis Redding hit tot een hedendaagse bluesballad. Jimmy Thackeray en Ted Benoit, These Arms of Mine.

Jimmy Thackeray en Tab Benoit, These Arms of Mine. Op 28 oktober 2014 speelde de Allman Brothers Band het laatste concert in het Beacon Theater in New York. De Allman Brothers Band met Greg Allman, Warren Haynes en Derek Trucks. Het komt van het album Final Concert. The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear.

The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Torbjørn Riesager en de Black Tornado, dat is een bluesband uit Denemarken met zanger Torbjørn Riesager uit Kopenhagen. Het komt van het album Songs from the Road. Torbjørn Riesager en Black Tornado, Through the

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ben ik dus gaan werken voor het North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met mensen op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer ging ik door naar Den Haag. En dat was vroeger de popstad van Nederland. En hij praat met iemand die is door alles van af weet.
4: Theo, waar lopen wij hier?
5: We lopen in de Theresiastraat, onderdeel van Bezuiden Hout. En we gaan nu richting de voormalige kantoren van Paul Laquet, waar Muziek Express in gezeten heeft en Popfoto en het organisatiebureau. Dus je weet, Paul Laquet, een organisatiebureau waar nou, ik denk 70% van de Nederlandse groepen aangesloten waren voor hun boekingen, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik begonnen.
4: Luisteraars, wij praten hier met Theo van den Hoek. Theo, jij bent algemeen directeur van het North Sea Jazz Festival.
5: Ja.
4: Het North Sea Jazz Festival is eigenlijk een initiatief geweest van... wij mogen eigenlijk wel zeggen, oma Paul Laquet.
5: Ja, klopt.
4: Hoe is jouw relatie met... Jij werkte daar bij Paul.
5: Ja.
4: Maar hoe is die relatie verder verlopen? Jij bent toch min of meer een soort van familielid van hem geworden, kun je haast wel zeggen.
5: Ja, ik ben begonnen in juli 68. Ik ben begonnen als een soort manager van alles. De bronfiets naar de zetterij spullen wegbrengen. En op een gegeven moment vond ik dat... Met die boekingen met die groepen vond ik wel interessant. En toen ben ik de rechterhand geworden van Frans Kassenburg. Die een paar jaar dan nog gewerkt
4: Frans,
5: heeft.
4: Frans, dat was de voormalige zanger van de Iering toen destijds.
5: Klopt. En toen heb ik me eigenlijk een beetje carrière gemaakt, kun je wel bijna. Ik ben geen concerten gaan doen voor Paul. Popconcerten. Ik herinner me nog Tommy, de première van The Who. Maar ook de Stones. Eigenlijk alle groepen in die tijd... liepen via Paul Laquet. En ik ben daar gebleven tot en met 1979. En de jaren daarna ben ik altijd North Sea blijven doen. Nam ik vakantie op of onbetaald verlof.
4: Maar wel samen met hem.
5: Ja, absoluut.
4: Die relatie moet toch een bijzondere zijn geweest.
5: Ja, dat was en dat realiseer je pas nadat hij is overleden. Maar... het is natuurlijk een hele, hele bijzondere band geweest die wij hadden. Veel met hem gereisd. Ik heb nog heel goed contact met zijn vrouw Jos. Eén keer dus over tijd gaan we eens eten, praten we bij. En ja, het is meer dan een werkgever geweest, realiseer ik me steeds meer.
4: Paul was ook een hele bijzondere man. Hij had ook een heel bijzondere humor, hè?
5: Maar een hele droge humor.
4: Daar kun je ook nog wel wat van vertellen, lijkt mij.
5: Nou, wat er gebeurd is, toen hij in 76 dacht ik, heeft hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. Want de VNU had allerlei jongere bladen, van Donald Duck tot noem het allemaal op. Maar ze hadden nog geen popbladen. Dus die hebben toen een heel mooi bod gedaan op zijn bladen. En Paul zou een aantal jaren blijven werken. En ook zijn organisatiebureau. En toen de druk eraf was had het verkocht. Toen had hij toch het idee dat hij weer terug wilde naar zijn roots. En dat was jazz. En toen was hij in Zuid-Frankrijk op een jazzfestival. En toen zei hij tegen Jos, dat ga ik in Nederland organiseren. En het eerste North Sea Jazz Festival was natuurlijk een gigantisch verlies geweest. Er waren maar 9000 mensen. Maar de rekening kon gepresenteerd worden aan de VNU. Dus vrij snel daarna waren de heren van de VNU er toch wel achter dat ze maar van dat organisatiebureau af moesten. Dat was trouwens de tijd ook dat Aket en Moyo, het eerste North Sea is georganiseerd door Aket en Moyo. En toen is Paul voor zichzelf begonnen en Mojo is de popkant op gegaan. En toen is Paul zich verder bezig gaan houden met het North Sea, waar hij altijd in geloofd heeft. Nou ja, zie het succes van het festival nu.
4: Ja.
5: En het hele concept komt toch bij hem vandaan. Hij was ervan overtuigd dat het zou groeien. Het concept met blues en jazz en aanverwante muzieksoorten, waar je ook jonge mensen naar een jazzfestival kon trekken. Nou ja, dat concept zat 25 jaar later nog steeds zo.

0: Jij vertelde mij dat de Mojo, het is overgegaan, of laten we zeggen, het is overgegaan in Mojo.
1: Ja, in 93 is North Sea naar Mojo toegegaan. En sinds 1 januari is Mojo 80% verkocht aan SFX. Een grote Amerikaanse promotor die in Europa een aantal promotors en zalen aan het opkopen is. Dus we zijn voor 80% een Amerikaans bedrijf, alhoewel wij daar helemaal niks van merken.
0: Jij krijgt dus geen dictaat opgelegd van je moet dit of dat nemen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, joh, absoluut niet. Er zijn ook hele duidelijke afspraken gemaakt wat wel en waar ze zich niet mee kunnen bemoeien. En, het zou ook heel dom zijn als ze denken dat ze vanuit Amerika kunnen zeggen hoe wij hier een North Sea Jazz Festival moeten organiseren. Daar is het festival veel te uniek voor. En ook artiesten, daar zijn wij volstrekt vrij in welke artiesten we nemen.
0: Is er nog iets over hier van... Waar was het te zien?
1: Ja, daar, kijk. Vanaf de hypotheker.
0: Aha, ja.
1: Dat is helemaal naar op de grond gelijk gemaakt. En dat is allemaal nieuwbouw. Hè? Dat waren allemaal oude panden, zoals je weet. En, dus dat is dat hele blok. Dat was vroeger een muziekespes.
0: Dat is natuurlijk een legendarische plek ook. Want ik bedoel, de helft van de Nederlandse bands die zat ongeveer bij Akkert.
1: Ja.
0: En iedereen wou ook in het blad. Dus Muziek Express was het, hè, toch?
1: Klopt, ja.
0: Onder leiding van... Of tenminste toen, Ruud van Dulkenraad, meen ik me nog te herinneren.
1: Ja, Ruud is...
0: En allerlei mensen werkten er ook. Henk Smitskamp, bassist van de Motions heeft daar gewerkt. En Frans Krasenburg, jij. Ja. Peter de Wit ook
1: Peter,
0: nog.
1: Peter, niet te vergeten Peter de Wit.
0: De man die ons vanuit, toen wij aan de grens stonden tijdens de Praagse revolutie, plotseling met een taxi opdook vanuit Praag bij Rasvadov, Weidhaus en... Zei, blizzards opstaan, je kunt nu over de grens, want er is een nieuwe wachtcommandant. En onder begeleiding van Kalashnikovs en zo marcheerde Peter de Wit daarna weer het niemandsland in.
1: Heel bijzonder mens.
0: Ja, moet je maar eens navragen. Dat was iets heel vreselijk, want waren die Russen daar net ingevallen. Ja. Ja, en het is zelfs zo ver gegaan dat Paul Buitenlandse Zaken toen nog opgebeld heeft om ons de grens over te krijgen. Het was namelijk een uitwisselingsprogramma. En Peter die zat toen al in Den Haag en die is daar toen, of in Den Haag, in Praag bedoel ik. En die is toen met een taxi naar de grens gegaan en heeft ons daarover, een heel bijzondere... Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Doet hij nog iets?
1: Ja, het is heel leuk. Hij doet al een aantal jaren, is hij presentator in de Statenhal tijdens het North Sea Jazz Festival. En voor de rest zit hij niet meer in de muziek, hij heeft een schoonmaakbedrijf. Maar zo hard, ja, één keer per jaar dat North Sea, dat is gewoon zijn kind. Dat vindt hij geweldig om een grote Statenhal te presenteren. En hij doet dat eigenlijk nog steeds zoals hij dat vroeger deed.
0: Ja, ja, ja.
1: In het concertgebouw waar hij altijd begon, Soul Brothers en Soul Sisters.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, dat groot. Half Nederland is groot geworden bij de aankondiging van Peter eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe ben jij eigenlijk... ik bedoel, op een gegeven moment, jij zat toch iets meer in de popmuziek. Ik bedoel, je moet je dan toch oriënteren op het jazzrepertoire en het bluesrepertoire. Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen. Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor het North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz. Maar ik ben het gaan leren waarderen. En met name Miles Davis is voor mij een hele grote inspiratie geweest. Dus via Miles Davis ben ik andere dingen gaan beluisteren. Maar ik denk dat het goed geweest is dat ik in het begin niet zoveel muziek gaf. Want dan kon ik het werk. Want als je alleen maar als je een fan bent, dan sta je meer bij de podium dan dat je werk moet doen. Dus wat dat betreft is het goed geweest dat het wat langer geduurd heeft. Maar blues is altijd wel, ben ik altijd wel mee bezig geweest.
0: Heb jij nou ook met veel van die muzici gepraat? Ik bedoel, behalve dan op het organisatorische vlak, behalve als het over geld ging of als er problemen waren.
1: Bedoel je in de jazzperiode of daarvoor?
0: Nee, in de jazzperiode, bij het North Sea, want het lijkt me toch interessant als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar... het geld werd opgehaald of was er ook een ander soort contact?
1: Ik had bij Miles Davis een ander contact. Ik haalde hem altijd op van zijn kamer, omdat hij was nogal mensenschuw. En we hadden een speciale route dat we hem dan naar de zaal brachten. En dan heb ik hele leuke gesprekken met hem gehad. Ik heb ook nog een hele mooie tekening van hem gekregen. Het was een hele warme man. Terwijl het imago wat hij had, dat hij dat niet was. Maar het was gewoon een ontzettend fijne kerel. Ja, ik zoek het niet echt op. Ik doe Roy Hargrove, heb ik een speciale band
0: trompetist. Fantastische trompetist zelfs.
1: Ja, met name we doen nu ook een festival in Kaapstad en dat is veel kleinschaliger. Dus je hebt wat meer contact met de artiesten. En ja, dat vind ik leuk. Maar ik ben niet iemand die dat echt per se op wil zoeken. Dus ik heb altijd zo'n idee van laat die artiesten maar lekker rust.

0: zijn er nou ook nog lastige mensen eigenlijk?
1: Artiesten? Lastig.
0: Ja, ik bedoel, want je zult op zo'n festival toch ook wel heel vaak meemaken dat dat... wat ik wel eens meegemaakt heb, bijvoorbeeld, dat er Engelsen tussen zaten. En die dus nog even aan Anneke van Dijk, ik praat nu over de Blues Estafette, waar ik dan een tijdje geëmcee'd heb, nog plotseling een suite erbij moesten hebben. Waardoor Anneke van Dijk, die nooit kwaad wordt, ongelooflijk kwaad wordt en zegt, nu is het afgelopen. Dus, tref jij nou ook wel zulke mensen die echt, laten we zeggen, een soort van air hebben die niet helemaal klopt?
2: Ja, je hebt onder de artiesten altijd een aantal artiesten die, frustraties hebben, wat het ook is. Nou moet ik je eerlijk zeggen dat als ik dat vergelijk met de tijden de popmuziek deed en nu met de jazzmuziek, dat het bij de jazzmuzikanten eigenlijk sporadisch voorkomt. Ja. Mensen zijn toch heel erg met hun vak bezig. En het laatste geval dat ik me nu zo naar binnen schiet was Nina Simone een paar jaar terug. Die in plaats van een concert gaf ze een speech. En viel ze alles wat blank was, viel ze af. En ja, dat was allemaal heel gênant. Maar voor de rest zou ik niet eens echt iets weten wat hij zegt van nou, dat is een groot probleem geweest. En suites, wij spreken dat van tevoren heel duidelijk af. Eén kant is het wel goed, aan de andere kant vind ik het minder leuk. Maar de business is natuurlijk wel wat strakker georganiseerd. Het is veel zakelijker geworden. De tijd dat je in een touringcar met een band door Nederland heen toerde. Zoals jullie ook meegemaakt hebben met John Mill en zo. Nou, dat is helaas verleden tijd. Dat was gewoon een heel andere tijd.
0: Is de romantiek er niet een beetje af? Ik bedoel, jazz, dat hoorde toch. Ik hoorde voor de eerst hier jazzmuziek. Of in het noorden bij de Groningen Jazz Club. Of vroeger in de Sherazade, in de Wagenstraat in Amsterdam, waar Don Byers en zo stond te blazen. Ik bedoel, zo'n festival is natuurlijk wel heel massaal. Ik bedoel.
2: Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar als je nagaat dat na afloop al die artiesten in het Bel Air Hotel zitten en daar gaan jammen. En dan komt dat stukje romantiek toch weer terug. Ja. Want dat is ongelooflijk. Ik heb George Benson daar akoestisch gitaar zien spelen met Roy Hargrove. Nou, dat zijn natuurlijk unieke momenten. Die, ja. Dus in de jazz is dat wel, in die pop, wat ik dan zijdelijk nog wel zie, is het allemaal zo zakelijk geworden. En het is waar je vroeger wel contact had met artiesten. Je ging in het concertgebouw, herinner ik me, zat je in de kleedkamer en er zat de hoe en dan zit je gewoon met elkaar te praten. Yeah. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, we hebben aan Pink Floyd nog een paar Marshalls uitgeleend toen die kapot waren in de Krugerhallen. En Roger Waters kwam heel netjes vragen of hij even een van ons mocht lenen. En daarna werden wij in bier uitbetaald door Pink Floyd. Het was heel leuk toen. Het was toch een soort van romantiek die... het was toch een beetje een bluesgevoel, hè?
2: Ja, dat klopt. En god, we waren net bij het Spinnenwiel. Dat hotel moet jij ook nog wel kennen.
0: Van Ome Cor.
2: Ja. Waar al zijn band over hadden. Fleetwood Mac heeft daar geslapen. John Mayle heeft er geslapen. Jullie hebben daar zeer vaak geslapen.
0: Ja.
2: En dat was dan de uitvalsbasis naar de optredens in Schiedam, Arcade. En in het Westland de Henk Teunissen. Of Club 192 van Sjaak Zennef.
0: Ja, ja.
2: Ja, en ik herinner me ook nog dat we de eerste Fleetwood Mac tour, dat we met Peter Green nog en Danny Kirwan en Jeremy Spencer. Dat ze stapten uit naar 's nachts om 3 uur om naar het hotel te gaan. En Danny vergat zijn gitaar en werd door Peter Green teruggestuurd. Maar hij moest nog even repeteren met Peter Green. Nou, dat waren toch wel. Dat zijn momenten die je nooit zult vergeten. Zo'n jonge jongen die had eigenlijk toch een beetje de pijn had. Die wilde de bar in. Nee, maar hij moest van Papa Green nog even wat oefenen.

0: Hoe zou het komen dat, dat een heleboel organisatoren eigenlijk uit Den Haag komen? Want toch veel meer als uit Amsterdam. Ik bedoel, als we naar Jacques kijken, je kijkt naar Paul en je kijkt naar jou en dan nog enkele anderen. Is Den Haag meer de stad van de... of is dat een toevalligheid?
1: Nou, wat ik denk, wat ze altijd zeggen, dat vinden de Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar in de 60e jaren kwamen de meeste bands toch uit Den Haag. Je had heel weinig groepen, je had alleen de outsiders uit Amsterdam. En voor de rest had je niet zoveel bands uit Amsterdam. Dus alles speelde zich eigenlijk al in Den Haag af. Ja, natuurlijk Muziek Express, dat was natuurlijk het blad toen de tijd voor de muzikanten en voor het publiek. Je had een grote club hier, in eerste instantie Casino in Scheveningen, later Droemaar Club. Je had een grote club hier, in eerste instantie Casino in Scheveningen, later Droemaar.

0: waar we wel eens naartoe gingen. Ik weet niet meer precies hoe dat heette. Vlakbij waar Servaas vroeger zat. En ik kwam na afloop van gingen al die bandjes daar naartoe.
1: Ja. Nachtcafé, ik ben er ook
0: kwijt. Van die Persische tapijtjes op de tafeltjes en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette. Dat was altijd wel leuk. Er zat iedereen naar elkaar te kijken, weet je wel. Van, dat zijn die en dat zijn die. En...
1: Al die bands kwamen daar ook, hè, na afloop.
0: Ja.
1: Naarmate je later binnenkwam, had je een optreden verder in het land gehad.
0: Ja, precies.
1: Maar het was wel een leuke ontmoetingsplaats. Het was ook een van de weinige nachtcafés volgens mij ook. Dat daar maar die rol.
0: Ja. Ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Ik ben het ook vergeten. Zat vlak
0: bij Nico's ervaren.
1: Ja, klopt. Nee, ik ben de naam ook kwijt.
0: Het Noordzee is natuurlijk een begrip geworden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar meer Den Haag, maar jullie zijn voor het eerst ook naar Kaapstad gegaan.
1: Ja.
0: En hoe kwam dat zo? Ik heb dan een keer iets op van de televisie. Er kwam een man bij jou die zei van, laten we het daar ook eens proberen. Of,
1: ja, het was een Rachid Lombard. Dat is een man die al een aantal jaar op het Noordzee kwam uit Kaapstad met een dertigtal vrienden. Hij produceerde in die tijd in de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte muziekliefhebber. En de laatste avond van het Noordzee in 98 kwam hij naar me toe. En zei hij van, ik vind het zo'n mooi festival. Ik zou wel zoiets in Kaapstad willen organiseren. Zou je me willen helpen? En ik zei, ja, waarom niet? En ik dacht, iemand die even aandacht wil hebben. En ik was het al lang vergeten, totdat de faxen en de e-mails binnenstroomden. En toen ben ik in januari 1999 ben ik er een week naartoe gegaan. En dan had ik van tevoren gezegd, je hebt sponsors en je hebt subsidie nodig. Dus maak maar afspraken met potentiële sponsors. Als we dat van de grond krijgen, dan kunnen we het opzetten. Dat had hij ook dik voor elkaar. Met grote bedrijven had hij afspraken gemaakt. Het is een aantal keer nog geweest. Afgelopen maart, eind maart, was de eerste editie. Die is erg succesvol geweest. Er zijn ook veel mensen uit... persmensen uit Nederland geweest, wat ik niet eens wist dat ze zouden komen. Die ook allemaal heel laaiend enthousiast waren. Dat heeft er nu toe geleid dat we eind maart 2001 de tweede editie daar gaan organiseren.
0: En ook in Engeland toont men belangstelling?
1: Ja, het heeft in een aantal vakbladen gestaan. Waardoor gewoon een aantal promoters ons toch gebeld hebben. Om te kijken, het is toch inmiddels een branding geworden, dat Noordzee Jazz. Yeah. Met het logo erbij. Dat is toch een kwaliteitsstempel. En we zijn in gesprek met mensen in Engeland en we zijn in gesprek met mensen in Denemarken.
0: Wat ik zo mooi vind, Theo, wij staan hier, we hebben elkaar in de hele tijd niet gezien. Dat zal 25 jaar geleden geweest zijn. Dat jij eigenlijk dezelfde aardige jongen bent gebleven. Want in Drenthe heb je wel eens... mijn technicus Albert, die zei dat, dan worden mensen, die groeien en dan kennen ze je niet meer. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Je praat nog steeds met heel veel liefde eigenlijk over de muziek. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel te gek.
1: Ja, maar het is ook mijn liefde. Ik heb geluk gehad ook. Ik ben vanaf mijn tiende jaar gek van muziek. Dat begon met Elvis Presley. Van Elvis Presley naar John Lennon. En van John Lennon naar Miles Davis, zeg ik altijd maar. En dit is toch fantastisch dat je van je hobby je werk kan maken. Dat je op deze manier gewoon in het leven kunt staan. Ik had het liefst muzikant geworden, maar dat zat er niet in. Ik heb één keer proef gezongen bij een band, maar na één nummer hebben ze me toen wel weggestuurd. Toen dacht ik, dan moet ik de andere kant bij opgaan.
0: Nou ja, gelukkig maar, zou ik graag zeggen. Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n mooi festival gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk...
1: Dat was wel iemand anders geweest.
0: Ja, zo is het natuurlijk ook wel.
1: Het is het idee geweest van Paul. En ik heb het geluk gehad dat ik naast hem mocht lopen met het ontwikkelen van het festival. En anders was het iemand anders geweest. Het is toch het publiek en de muzikanten die het doen. Dat moet altijd voor iedereen duidelijk zijn.
0: Zullen we nog even naar de overkant lopen? Lopen we nog even voor dat pand langer? Ik vind toch wel dat ik dat nog even moet doen. Al is het er niet meer.
1: Het is ook leuk, de allereerste keer dat de Rolling Stones hier waren, hebben ze bij Paul in de tuin gezeten hier. Op een gegeven moment wilden de heren de stad in. En toen zei Paul, met het lange haar, ik zal het maar niet doen. Dus mensen gaan je toch allemaal aankijken. Maar ja, die jongens zeiden, dat zal wel meevallen. Maar ze waren na een half uur weer terug, want ze werden inderdaad door iedereen nagewezen. Dat was eigenlijk een van de eerste bands die echt lang haar hadden.

0: Ja, er is niets meer van over.
1: Nee.
0: Maar toch vind ik het leuk om hier nog eens even te lopen en eens even wat...
1: Ja, de poelier is er geloof ik nog. Ook niet meer. Nee, tegenover was vroeger hadden we een poelier waar we onze broodjes in halen, maar die is ook weg.
0: Het verleden is toch een beetje uit geweest hier.
1: Ja, ja, je ziet het, de moderne panden zijn het geworden.
0: Een beetje zoals in Assen, waar ik mijn oude huis niet meer terug kan vinden en de lagere school niet meer.
1: Ja, maar het is wel een... Bezuidenhout heeft wel iets voor mij, want ik heb er... Ik heb op school gezeten hier.
0: Ben jij hier geboren?
1: Ik ben in Den Haag geboren, ja. En ik heb hier op school gezeten, hier vlakbij. Ik heb hier op de Jacob Mosserstraat... Julaan van Stolberglaan gewoond. Dus ook hier 5 minuten lopen vandaan. Dus dit heeft wel voor mij ook altijd wel een bijzondere herinnering. Ik ben hier ook al heel lang niet meer geweest. Heel raar. Je werkt in Delft, in je festival in Den Haag. En op een of andere manier kom je er toch niet toe om dan naar de Theresienstraat toe te gaan. Yeah, we're gonna do a bit of a blues for you now.

0: Theo, hier zijn we bij het legendarische Hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinees restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar god, ja, alle bands die wij op tour hadden, die we onder moesten brengen, wachten we bij voorkeur onder bij het Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Nou, wat ik net al zei, jullie logeerden er ook. Als jullie een aantal optredens in het westen hadden, dan bleven jullie er ook overnachten. Ja, en dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja.
1: Okay.
0: Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Ja. Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. Die mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer... Dat was gewoon... Je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. En we hebben natuurlijk ook... Ja, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice. Spencer Davis groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden. Zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dan... Het was natuurlijk niet altijd even. Er was nog wel eens wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Er waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd om de deur van jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel een hele gemoedelijke sfeer. En, we hebben heel lang gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christian en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd, als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse bluesgroepen waren. Later had je Living Blues, ook een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Nou, jullie traden heel vaak in Den Haag op. Niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar het omgetoverd werd in de concertzaal. dus het op een manier. En waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden natuurlijk.
0: Ja,
1: dat helpt natuurlijk ook mee.
0: Ja.
1: En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft.
0: Ja.
1: Dat was toch de zender die zeker in de beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Theo van der Hoek, die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival en met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival en het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac met Peter Green op solo gitaar met Need Your Love So Bad. En een bluesnummer van de Rolling Stones, compositie van Willie Dixon, Little Red Rooster. We gaan verder op pad, maar door we blijven wat dichter bij huis. We gaan terug naar 1970 ongeveer. De opname van de LP Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En daarvoor moest een hoesfoto gemaakt worden. En dat gebeurde in een café, een heel oud café, in het centrum van Drenthe.

0: Wezep staat we nou. Wezep met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder. Een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé. Waar je in Dwenen ook wel hebt. Bijs. Een soort van bijzel. Gewoon een huiskamer met een kabinet. Paroolkabinet stond erin. En het is nou gesloten. We zijn hier op maandag. Je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog wel even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Kijk, een van die oude kabinetten staat er nou. Maar niet de echte. We moeten even een paar oude accordeon daar. Zie je wel. Ik kan wel even kijken of in de deur hij heen. In het café. Want dat oude kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, daar rechts daar staat er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals toen was. En het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens flophouse maken. Wat wil zeggen een goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, A&R man. Dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, het bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geschatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier aan de standtafel zitten. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat, wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd allengs wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat de toestand dan los was, dan werd er een dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een beetje een aparte, midden in Drenthe. Hè? En, op een gegeven moment kreeg ik daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk ook de mensen in het dorp en zo, die kreeg daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezep. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Het oude café. Ja, het is eigenlijk open. Nou, het oude kabinet stiep er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, de bedsteden die zitten er nog een beetje in. Huur al tapje. En die hier is toen ook met de titus op dit. Deze tafel was daar. En het staat er nog allemaal zo'n beetje in. Kijk, mooi bord aan de muur. Ter herinnering aan de 24-jarige echtvereniging van Willem Perkaan en Jantje Jalving. Gehuwd 4 december 1896. Geschenk van hun dankbare kinderen. Mooi.
1: Goed, ja.
0: Ja, dus dit is Radio Drenthe. Ja. VPRO. We worden even, we maken een spoor terug.
1: Harry Muske.
2: Ja,
0: misschien wel. En ik wou even kijken wat hier nog is en dat ik dat even voor de microfoon zeg.
2: Ja,
0: verder, we gaan zo weer voor.
2: Ja. Wie moet hier dan een keer komen optreden?
0: Ja, maar dat is Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat ja, zo, hier kun je, als je onze spul niet neerzet, is het vol. Ja, ja.

0: ik heb dat verhaal van
1: geleerd. Oh ja, kijk, hier, hier heb je nog een folder ervan. En straks verbaasde gezichten op platenhoes. Manager Blizzard Striptease en wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die om de tafel zaten. Natuurlijk, je kunt wel zien hoe dat ging.
2: Later toen nog een keer gebruikt voor deze.
1: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmie van de Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet. Want toen was Helmie van de Vecht er al bij. Dus nou, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
2: Heel authentiek nog hier trouwens, hè?
1: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Ja. Nou, die wand ook is eigenlijk weet dat daar de bedsteden in hebben. Kunnen we nog wel zien, zie je wel. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet. Daar stond er toen ook. Ik weet niet of het is, maar het moet nog wel zichtbaar wezen. Ja. Dat is hier. Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nog al in. Zie je dat wel?
3: Ja.
1: Dat.
4: Ja.
1: En, oh ja, dat kabinet zie je wel, maar er stond ergens anders. En dat is ook niet...
3: Ja, dat is die wel. Ja. Met die punten erop, toch?
1: Nee, dit is een
3: ronde.
1: Dit is een ronde, ja, die is er niet meer.
4: Nee. Die was ronde.
1: Ja. Perken aan. Legendarisch. Nou. Ik hou maar even hier, hoor.
4: Dit is hier.
3: We gaan verder.
4: Ja.

0: De muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson. Uitvoering QB and the Blizzard, Help Me. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Hij maakt, zoals altijd, door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Drie gewone jongens uit Liverpool met een bandje, George Harrison, John Lennon en Paul McCartney, zorgden voor een indrukwekkende muzikale erfenis. En Jackie Lomax, ook uit Liverpool, was de boezemvriend van George Harrison. Hij was de zanger van The Undertakers, Badger, The Lomax Alliance en Heavy Jelly. En de gitarist op het nummer is Snowy White. En hij was de gitarist van Thin Lizzy, Pink Floyd en Roger Waters. Jackie Lomax en Snowy White. Come together.

Jackie Lomax en Snowy White, Come Together. Kenny Lynch zat met Helen Shapiro in het voorprogramma van de Beatles toen ze door Engeland toerde. En hij coverde dit nummer van de Beatles voordat ze het zelf al hadden opgenomen. Maar het nummer van hem haalde de Engelse hitparade niet. Kenny Lynch, Misery.

Kenny Lynch, Misery. Wee Willie Walker en zijn band The Exciters opereerden in Mississippi, maar hij moest naar Memphis, want hij kreeg een contract bij Goldwax Records en de debuutsingle was een cover van The Beatles. Hij overleed in 2019 in Minnesota. Hij werd 77 jaar. Wee Willie Walker, Ticket to Ride.

Wee Willie Walker, Ticket to Ride. Billy J. Kramer en de Dakotas uit Liverpool hadden een nummer 1 hit met een cover van de Beatles. En Billy J. Kramer nam nog 6 nummers van John Lennon en Paul McCartney op. En dat werden allemaal top 5 hits in Engeland. Billy J. Kramer en de Dakotas. Do You Want to Know a Secret?

Billy J. Kramer and the Dakotas, Do You Want to Know a Secret? Roy Redmond uit Mississippi nam een aantal sterke singles op. Dit is een opname uit New York die hij maakte met producer Jerry Recavoy. Later nam hij ook nog op in Muscle Shoals voor Checker Records, maar hij bereikte nooit de hitparade. Roy Redmond, Good Day Sunshine.

Roy Redmond, Good Day Sunshine. De Engelse winkelketen Woolworths startte in 1954 met een eigen platenlabel, Embassy Records. En er werden singles van onbekende artiesten uitgebracht voor de helft van de prijs die hits van beroemde bands coverden. En dit was zo'n onbekende artiest, Mike Redway, Bad to Me.

Mike Redway, Bad to Me. Black Heat, dat is een Amerikaanse funkband rond zanger King Raymond Green. De band had een grote hit met No Time to Burn. En in 2001 maakte de band na 34 jaar een comeback. Black Heat, Drive My Car.

Black Heath, Drive My Car. Na het overlijden van Buddy Holly moesten de Crickets zelfstandig verder en ze sloten zich meteen aan bij de Amerikaanse Beatles-mania. The Crickets, From Me to You. Ja,

Crickets, From Me to You. Otis Redding uit Georgia maakte overal soul van. Hij coverde I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones en daarna Date Ripper van de Beatles. En die laatste opname werd dan weer gecoverd door J.J. Barnes, Lee Moses, Tammy Coe Jones en Big D. Irvin. Otis Redding, Date Ripper.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: With a Little Help from Her Friends van Theresa James is het album van deze week. En Theresa James, dat is een blueszangeres uit Texas. En ze nam met toetsenist Kevin McKendry in zijn Rockhouse Studio in Tennessee een fonkelnieuw album op met nummers van de Beatles. Theresa James, Don't Let Me Down.

Teresa James, Don't Let Me Down. De Baconeers, dat was een band uit Londen met zanger-gitarist Ross McManus. En dat was de vader van Elvis Costello. Hij noemde zich Frank Bacon. En toen de Beatles optraden voor de koninklijke familie in Engeland, zat vader Costello in het voorprogramma. De Baconeers, She Loves You.

Buccaneers, She Loves You. Little Richard wist dat de Beatles fans van hem waren en daarom coverde hij het openingsnummer van het debuutalbum Please, Please Me van de Beatles. I Saw Her Standing There.

Little Richard, I saw her standing there. De Mercy Man, dat was een band uit Nieuw-Zeeland, maar de naam dekte de lading wel, want drie bandleden waren van

The Mercy Man, I'll Get You. Paul McCartney zei ooit dat hij Let It Be schreef met Aretha Franklin in gedachten. Hij vond het nummer uitermate geschikt voor de zangeres. En daar was Aretha Franklin het blijkbaar mee eens. Aretha Franklin, Let It Be.

Aretha Franklin, Let It Be. De Foremost uit Liverpool scoorde grote hits met nummers van John Lennon en Paul McCartney. I'm in Love, Here, There and Everywhere werden hits. En Paul McCartney speelde zelfs regelmatig mee op de singles van de band. Dit was de grootste hit voor The Foremost. Hello Little Girl.

The Foremost, Hello Little Girl. De Beatles veroverden Amerika met als resultaat dat artiesten uit allerlei genres covers opnamen. En om een graantje mee te pikken deed de Fat Man uit New Orleans ook mee aan deze rage. Fats Domino, Lovely Rita.

Fats Domino, Lovely Rita. The Kestrels, dat was een Engelse band met Roger Cook en Roger Greenaway. En zij vormden samen ook het duo David en Jonathan. En ze waren succesvolle songwriters als hitcomponisten voor The Fortunes. En The Kestrels waren ook nog eens een keer de studioband voor Lonnie Donegan, Billy Fury en Joe Brown. The Kestrels, There's a

The Kestrels, There's a Place. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Undisputed Truth, dat is een soulband uit Detroit. Ze stonden onder contract bij Motown Records en alles draaide om zanger Joe Pop Harris. Hij kwam uit The Fabulous Preps. En hij had ook al bij de Ohio Players gezongen. De laatste jaren werkt hij in Engeland als zanger van de Engelse band Stone Foundation. The Undisputed Truth, with a little help from my friends.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Welke blues leidde mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam. Het swinging centrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amsterdam Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallo!
1: Hallo, Edith!
2: Goed je te zien!
1: Goed je te zien!
0: Hallo, kom binnen!
3: Hey, hier!
1: Hey, Simon!
4: Puntje.
3: Hallo.
1: Hey.
5: Simon.
2: Slecht weer hebben jullie juist.
1: Ja, dit is aan de Sarfati-straat hier in Amsterdam.
2: Ja, we gaan even naar het uitzicht kijken.
1: Ja, prachtig.
2: Eerste herfststormen. Herfststormen, dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
1: Ja.
2: Er komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het, en het Welsh.
1: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Dat, wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
2: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
1: Ja, nou.
2: Als de moeder zegt Simon Vinkenoog komt, wie is Simon Vinkenoog?
1: Ja.
2: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat, wat ik zeg. Of wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
1: Daar heb je gelijk aan.
2: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Maar aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
1: Ja.
2: Als mensen het goed bedoelen, is hey, Harry. Ja, of tegen mij, ouwe rukker, ik volg je, hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
1: Ja, ik merk dat zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt, Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
2: Maar, nou ja, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt, kijk... Jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik en mijne, iedereen zo. Maar er is iets wat ons verbindt. En ik vind dit land te gek met zijn vier seizoenen. Hè. Er komt er weer een aan. Ik zou niet in Californië willen wonen. Waar ze maar telkens een beetje lente en een beetje zomer. En een beetje van dit. En dan nog de smoke erboven. Hier de zeewind die toch voortdurend weer nieuwe adem aanbrengt. En ik ben gek op mijn moederstad Amsterdam. Yeah. Waar ze zeggen dat ze poorten naar alle... Alle winden staan hier de poort altijd wijd open. Oost, zuid, noord, oost. Van alle kanten, laat maar binnenkomen.
1: Ja, jij bent natuurlijk wel een hele echte Amsterdammer, hè? Ik bedoel maar...
2: Ja, ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd. Want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentotten of cannibalen of aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
1: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
2: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in het surrealisme en Dada terecht. De musea, die laat je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum. Toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, Juliette Gréco, de Franse film, de jazz, de bebop. Het sticky dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Het was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer... Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik. Ja.

0: je bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur. En speciaal de Beat Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je Beat Generation noemt. Die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Sensum en de Preden. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenile delinquents, rebels without cause, vaderloze generatie, noem maar op. Allemaal mensen die toch met een steeds luidruchtiger protest tegen de conformistische maatschappij met zijn vastgeroeste hypocriete regels gingen ageren.
0: Ginsberg heb jij goed gekeerd?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ben naar Nederland teruggekeerd om Ginsberg te ontmoeten. Want toen ik een jaartje in Nederland terug was, zei een van mijn vrienden, je moet eens naar dat pas geopende jazzcafeetje gaan op de Looiersgracht. Hoe heet dat weer? Bohemia. En daar zitten dus ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
0: Ja, ik vroeg mijn tong in mijn oren.
1: Ja, de eerste twee. Die heb ik. Ik vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam hij in Nederland voor poëzievoorstellingen hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook bij
0: misschien,
1: me. Ja.
0: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
1: Nou, dat heb ik van Ted Jones.
0: Yeah.
1: Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Of Baraka heet. Maar Ted Jones, die, dat was ook iemand van mijn leeftijd. Dat is een heel goed jaar. Goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. En die, maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf het toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waren een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld. Eén man, vrouw, ja. Kerouac, ja, dat is... Ja, dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
0: Kerouac is, en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
1: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald.
0: Aha.
1: Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
0: Van de Fugs. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhalle in Essen. Toen waren in 68 naar de Tsjechische grens.
1: Was dat niet het Rockpalast in de Krugerhalle?
0: Ja.
1: Ik heb er ooit eens de Grateful Dead gezien.
0: Ja, we hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd, want hun Marshall-kast was kapot. Dus.
1: Krugerhalle, wat een verschrikkelijk gebouw. Dat
0: was verschrikkelijk. Maar de Fugs, die hadden toen nog... van die bordjes, het was toen... wij waren een hele... Tuli Koop, Dennis Weaver was het mee gekomen.
1: Ed Sanders. En die had een das waar je op kon spelen.
0: Ja.
1: Die had... elke knop was een ander...
0: Die kwamen op met bordjes Mein Humpf en zo.
1: Ja.
0: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar in 68 net in ieder geval. Weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... het waren heel aardige mensen, waren dat. Maar Tuli Kupferberg, zei jij...
1: Ik heb er in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad. Want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de War Against the Beats en over de Beat Generation. was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verloste het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had, van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maakte het leven weer opwindend.

0: als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent. Je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waar, je bent een keer rond en dan zie je nog nooit. Waardig, je ook 6 levens leiden als moet.
1: Ja.
0: Telkens een ander continent.
1: Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja, jij bent toch altijd heel positief geweest.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb nog
0: ja, wel anders val je de andere kant. Anders val,
1: ja, ik heb
0: het,
1: nog wel
0: je het, bent op een razor's blade, op het scherm ja, van het scherm.
1: Ik heb nog wel eens het idee van, god, die wereld die zit toch maar vreemd in elkaar. En het wordt eigenlijk nooit wat, want die mensen, het was altijd al muizen geblazen. Maar ik bedoel, ik weet dat het zo is. Dus daarbinnen, daar kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
0: Ja,
1: maar ja. Jij bent dan.
0: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet jezelf en echt blijft. En je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar. En je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer.
1: Ja, dan zijn ze.
0: Ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
1: Ja, ja, ja.
0: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze,
1: dat ze
0: zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder. Het is,
1: hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk?
0: Ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot flinkstraatsmalstraatje in de.
1: Ja, door de omstandigheden. Mijn moeder. Mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
0: Krijgsgevangenschap.
1: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was. En,
0: Die ziekte toen al geïdentificeerd?
1: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden het een zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets. En men wist helemaal niet wat het was. En daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien, mijn vader die was toen daar niet aanwezig. En,
0: Is ze gestorven?
1: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Toen ik in dienst zat, weet je wel, waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben. Maar
0: dat maakt jou tot bloedzanger.
1: Ik denk dat mijn vader, toen hij terugkwam, had zoveel moeite met mijn moeder. Dat ik er wel een beetje bij hing, als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar de omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
0: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant. En die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Eders ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze van spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloos gevoel. En Frank van Rey had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijversie. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de puppel, huppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen en maar dat was 2 uur muziek per dag, distributieradio.
1: En tussen
0: alle rommelmuziek door La Quintette, die Haute Club de France.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer ging vloeien dankzij de muziek van Django Reinhardt.
1: En dat was het.
0: Ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nossa, hebben honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde, die je telkens wilde. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het ja. Of toen Remco Kampert mij met Henk Boekenoogen. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden dan ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan het niet uitleggen waarom. Ja, maar,
1: I've seen the light. One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Wens ik mensen toe. Oh, leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn Madame Blavatsky. En er zijn heel veel, als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op, wat voor wijze mensen die het allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje, juist misschien als je alleen en zonder broertjes of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. In het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. Maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent. Als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest. Dan doe je dat ook om te weten wat er achter die muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op het laatst niet alleen maar meer dat het over AAB ging, over het schema.
1: Tuurlijk
0: over
1: niet.
0: Die mensen. Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja. Ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctawland, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers, die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden de Chinezen voor zijn.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar de
1: katoen.
0: Dat is dus onzin. Had jij ook eigenlijk. Dat komt een beetje bij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis?
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn. Ik vond me weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea en Maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was me laten ontknapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de zesde. 2 keer 3 keer scheepsrecht, zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hij zegt, hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Ja, want elke vrouw is altijd vaarwater. Prachtig, vaarwater. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben op alle dag. Denk ik ook nog op vrouwen die op alle dag lopen. Hè.
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want daar heb ik ook stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets wat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om. Het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in een arm land wel terechtkomen. En zien hoe gelukkig de mensen zijn daar in hun armoede. De Dalai Lama zei nou ik ben in het Westen veel mensen ontmoet. Het enige wat me opvalt is dat hoeveel geld ze ook hebben. Ze zijn allemaal ongelukkig.
0: Ja dat vind ik ook wel. Ze lopen in Assen. En dan is dat Assen.
1: Uitgeblust.
0: Ze kijken allemaal zo.
1: Of ze kijken niet.
0: En vooral chagrijnig of zo.
1: Nou, ik ben niet van plan me door het chagrijn het leven te laten
0: vergaan. Dat is mij wel opgevallen. Ja.
1: Ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af en alle gsm'tjes het overnemen. En dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik wel zeggen. Ja. Ja, het moet niet te zwaar genomen worden. Want er zijn ook mensen die lopen met de wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Iedereen heeft zijn eigen barricades. Maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat, marihuana een goed gezind plantje is. En als het goed gebruikt wordt. En voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici die...
1: Dat waren toch de eerste hier in Amsterdam. Ook zo'n beetje. Ja, de Sherazade, Don Baez en wie liep daar allemaal rond als de mensen kwamen.
0: Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja, ja. En Barry Niekamp, onlangs overleden. En ik, we hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star, die ging naar de Sherazade. Ja. We zouden dan een tijdje jazz en poetry. En Van Gasten ging het filmen. En we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment werkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen. Maar of ze dan aan een... vooral omdat er geen geld in zat.
1: Het was wel een hele...
0: Mooie sfeer.
1: Ik vond het een mooie sfeer.
0: Roy Aldrich, Jimmy Griffin. Echt een hele goede jazzmuziek. En Don Baez woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam, Ja, het was ook de tijd van de phonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja, en,
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer... Ja. Ben ik daar wel eens doorgezaakt met... wij zaten namelijk altijd... Als wij hier in de Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon. Vlak achter het concertgebouw.
0: Ah, ja, ja.
1: Weet je wel, hier dat je dus schrijft en dan heet je verderop.
0: Ja, vlak bij de om de hoek bij de Boerstraat.
1: Er zaten ook vaak... klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. En die waren ook vreselijke boezers namelijk.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk.
0: Ja, dat moet dan, ja.
1: Daar was een hele goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een goed hoekje of gaatje terecht komt.
1: Ja. Kijk, dit is de luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel zo naar...
0: Ja, het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook heel gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet dat de lucht erdoor gekleerd
1: wordt.
0: Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping.
1: Maar is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. Fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... we hebben hier een metro-ingang 50 meter, 100 meter verder. En een tram, er staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat van de Pijp, waar vroeger de Amsterdamse wonen. Maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af.
1: Dat is alweer heel ver
0: Amsterdam Zuidoost, hè? Ja, dat is...
1: Maar jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht... Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in Holland te leven. Maar zomers is het heerlijk je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten. En met dit weer weet ik niet dat mag niet nat... Maar, en de druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven, als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijvertje, 50 soorten rozen, 400 vierkante meter, een huisje vol papier om in te werken. En één, 5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje, waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt... Ach ja. Ja.
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, blues, nou, je noemt haar naam, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, dat is de solidaris.
0: Ja, heimwee van de ziel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Saudade.
1: Over de Saudade. Ja. En over de
0: Tranen Vadoe. Aan de Taag.
1: Ja. Over de Saudade. En over de
0: Tranen Vadoe. Aan de Taag.
1: Ja.

0: Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen. Hoeveel tijd in treurnis doorgebracht. Hoeveel klanken verloren of gewonnen. Hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken. Hoeveel talent van kant gemaakt. Hoeveel geluk in kleine hoekjes. Hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd? Hoeveel dromen al spelend volbracht? Welke hel moest het spelen ontspringen? Waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken, hoeveel dagen buiten zinnen, hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten. Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret. Zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruizen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet. Zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsend stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppelt tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen. Zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knarsende, brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen. Dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja. En je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Ja, maar dat deken zo bij jou. Dat is net de hoeker dan. Zo.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk. De man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Carpelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk. En van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1964. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar Harry met Cube in the Blizzards heel vaak optreden heeft.
1: Diet Laan. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje smiddags en s'avonds erachteraan een avond. En dat was hier dan zaterdags en zondagsmiddags en zondagsavonds was hier dansen. In de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands al die staan. Ik noem een paar, Z en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal. En,

0: Ook in het Wiener Café, want dat deed er toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meinema, Jackie Scholte, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas. En Martin Vijver, de voormalige Graaf Slagwerkles, het conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daaraan lopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de Heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenverzierder. En die is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hosting en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoel, die vlogen ons wel achterna, want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, wij moeten eigenlijk even, wij lopen even terug. En ze kwamen van heen en ver hè, hier, naar die Gouden Leeuw. Uit de Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daar boom. Moest je zo'n oude. Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. De spul is ook dicht. Hiernaast. Ik kooi zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren, want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen en dat was in een week dat er voetbald werd, cafévoetbal. En toen kwam Azing Grieven, die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met een losse gulp van de trap af en piste over het hoogpolig tapijt heen. Ja, dit is dus een hotel nou.
1: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
0: Nee, De dinges is afgebrand hierachter. Die hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel. Daar heb ik er wel zo over verwonderd. Ik heb ook wel eens gedacht van zal dat door ons komen wezen. Dat een heleboel van die zaken afgebrand binnen. Zoals bijvoorbeeld Boele Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Dedel Doefie aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte. De grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trabekanaal. Al die dingen die bent afgebrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat bent alle plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten. Dat die mensen dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal zo praat. Ja, natuurlijk.

0: Ja, ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wel dingen meemaken. Toen wou hij dat eens een keer in de bouwvakpro, een feestwerk van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en nog in die bouwvak. Maar dat liep al snel op een enorme ruzie tussen lui uit Leek, Nietaap tegen Muntendam. Nou, dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van, daar komt het meest snuggere volk vandaan. En ik weet nog wel, dat Eddie Hendrik, dat was de baas, die was in de velden alweer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat getrild en de stoelen die vlogden door de zaal. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. We hadden allemaal een soort van microfoonstander en altijd denken van, als ze boven op het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid, maar ik heb niet vaak zo'n knokpartijen ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorderballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij hoor. Nee, maar dat Noorderballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Sjaki Scholder, dat was dan de zakelijk leider van... Van het Noorderballroom, die blies altijd een unisonootje mee en bemoeide zich dan verder alleen maar met, met het vrouwenvolk aan de bar en zo. En wij zaten er altijd ketentraat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek, een plek waar wij eigenlijk heel vaak speelde heb. En ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. En de Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren natuurlijk toporkesten. Maar ook heel veel rommel hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om... veel te leren om hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Laren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Het duet is een klassieke vorm van tweestemmige vocalen produceren en het komt in alle genres voor, maar countryartiesten hebben er patent op. Dit is een nummer geschreven door de Bee Gees en het werd een mega-hit. Het was een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, Canada en Amerika, 2 in Ierland, Nieuw-Zeeland en Noorwegen, 3 in Zweden, 4 in Nederland en Zuid-Afrika en 7 in Engeland. Dan mogen we rustig van een wereldhit spreken. Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Ovie Wright uit Tennessee was een begenadigd talent, maar hij verbleef jaren in de gevangenis voor drugsdelicten en hij overleed uiteindelijk aan een overdosis in 1980 op 41-jarige leeftijd. Deze single deed niets, maar een cover van Otis Redding werd een grote hit en daarna werd het ook nog opgenomen door de Rolling Stones. Ovie Wright met de originele versie van That's How Strong My Love Is.

Ovi Wright, That's How Strong My Love Is. Het is een nummer van Ed Bruce uit 1975 en zijn single werd een top 20 hit in Amerika. In 1978 namen Waylon Jennings en Willie Nelson het als duet nog eens op en toen werd het een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Waylon Jennings en Willie Nelson. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Waylon Jennings en Willie Nelson. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don Covey uit South Carolina was de songwriter voor Hank Ballard, Connie Francis, Gladys Knight en Jerry Butler. Maar hij nam zijn nummers ook altijd zelf op. En dit nummer werd later gecoverd voor de Rolling Stones voor het album Out of Our Heads. Don Covey, Mercy, Mercy.

Don Covey, Mercy, Mercy. Charlie McLean, dat is een zangeres uit Tennessee. Ze heeft 39 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Mickey Gilley, dat is de neef van Jerry Lee Lewis. Hij heeft 42 hits en 19 nummer 1 hits. En hij overleed vorig jaar op 86-jarige leeftijd. Charlie McLean en Mickey Gilley, Candyman.

Charlie McLean en Mickey Gilly, Candyman. Maxine Brown uit South Carolina ging naar New York en daar werd ze de zangeres van de Manhattans. En daar nam ze een nummer op van Carole King en ze wist op dat moment niet dat de versie van de Shirelles al geflopt was. Maar deze uitvoering werd wel een hit en in Engeland werd het een grote hit voor Manfred Mann. Maxine Brown, Oh No Not My Baby.

Maxine Brown, Oh No, Not My Baby. Melba Montgomery werd beroemd dankzij haar duetten met George Jones en Charlie Lovin. En deze compositie van haar stond 32 weken in de Amerikaanse hitparade. Ze scoorde 13 hits met duetten en ze scoorde ook nog 16 hits als solozangeres. George Jones en Melba Montgomery, We Must Have Been Out of Our Minds.

George Jones and Melba Montgomery, We Must Have Been Out of Our Minds. Joe Tex uit Texas had zijn eerste grote hit met een eigen compositie. Het nummer eindigt op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. En hij werd even daarvoor ontdekt tijdens een talentenjacht in het Apollo Theater in New York. En dat leverde meteen een contract op bij King Records. Joe Tex, Hold What You've Got.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Shelter of Bones van Dan Patlansky is het album van deze week. En 2014 was een jaar om nooit te vergeten voor Dan Patlansky. Hij toerde als voorprogramma met Bruce Springsteen door Zuid-Afrika. En in Johannesburg waren maar liefst 64.000 fans aanwezig. Dan Patlansky. I'll keep trying.

Dan Pat Lansky, een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. I'll keep trying. David Houston uit Louisiana stond 9 weken op 1 in Amerika met Almost Persuaded. En daarna scoorde hij nog 6 nummer 1 hits. Ook dit duet werd weer een nummer 1 hit. David Houston en Tammy Wynette, My Illusive Dreams.

David Houston en Tammy Wynette, My Illusive Dreams. Curtis Mayfield uit Chicago schreef hits voor Major Lance en voor Gene Chandler en natuurlijk voor zijn eigen groep, The Impressions. Dit nummer eindigde op 3 in de Amerikaanse hitparade, maar in 1990 raakte Curtis Mayfield verlamd toen hij tijdens een concert in Brooklyn een spotlight op zijn hoofd kreeg. Hij overleed in 1999. The Impressions. People get ready.

The Impressions, People Get Ready. Vince Gill maakt alweer jaren deel uit van The Eagles en hij is de topgitarist onder de studiogitaristen in Nashville. Roseanne Cash is de oudste dochter van Johnny Cash uit zijn eerste huwelijk. Vince Gill en Roseanne Cash, If It Weren't For You.

0: Vince Gill en Roseanne Cash, If It Weren't For You. Otis Redding schreef het nummer met soulzanger Jerry Butler in Chicago en hij nam het in Memphis op met Booker T en de MG's en de Memphis Horns. Het werd net geen nummer 1 hit, het nummer eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. Otis Redding, I've been loving you too long.
1: I've been

Otis Redding, I've been loving you too long. Loretta Lynn en Conway Twitty vormden het meest succesvolle duettenduo in de Amerikaanse muziekhistorie. Dit was al de derde nummer 1 hit voor het duo. Loretta Lynn en Conway Twitty, Louisiana Woman, Mississippi Man.

Little Milton, We Are Gonna Make It. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tammy Wynette en George Jones hadden een flamboyant huwelijk. Hij had een alcoholprobleem en zij was verslaafd aan pijnstillers. Maar hun duetten waren zo succesvol dat ze er na de scheiding gewoon mee doorgingen. Dit werd ook weer een nummer 1 hit in Amerika. Tammy Wynette en George Jones, We're Gonna Hold On.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Chester Arthur Burnett werd op 10 juni 1910 geboren in West Point, vlakbij Aberdeen in Noord-Mississippi. Hij werd ook wel Bigfoot en Bull Cow genoemd, maar hij werd bekend als Howlin' Wolf. Zijn zangcarrière begon hij als koorlid van de Lifeboat Baptist Church in Aberdeen. Hij werkte op de katoenplantages van Louisville, Drew, Cleveland en Twist in Mississippi en Arkansas. Hij speelde in juke joints, op fish fries, Saturday night hops en local dances. In 1948 wordt hij professioneel zanger en maakt hij met Sam Phillips opname voor het Sun label. In 1951 maakt hij opname voor het Chess label in Memphis. Zang, repertoire en gitaarspel zijn beïnvloed door Charlie Patton. Zijn harmonica spel door Sonny Boy Williamson. Veel van zijn latere werk wordt geproduceerd door Willie Dixon en begeleid door meestergitarist Hubert Sumlin. Hij heeft een grote invloed gehad op een jongere generatie blues- en popmuzici, met nummers als Spoonful, Killing Floor en Wang Dang Doodle. Howlin' Wolf's blues was grof, donker, dreigend en onheilspellend. Hij stierf aan kanker op 10 januari 1976. De grote man uit Mississippi.
2: Dit is Aberdeen.
3: Dit is Aberdeen, dat is een plaatsje van 6000 mensen ongeveer. Ik maak me sterk dat ze hier, of ze hier iets van Howlin' Wolf af weten. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon just another whistle stop, wat ze hier dan zeggen. Het is een klein plaatsje waar de trein eigenlijk niet stopt ofzo. Je bent er ook zo weer doorheen.
2: We zullen eens even kijken of ergens een VVV-kantoor is. Een visitor center. En als ze daar mogelijkerwijs iets meer weten.

0: take one of the chat.
1: Yeah, we are doing, we got young men.
0: This just takes one at a time. One lady built this hall. And then this lady's using it once a month anyhow.
2: Prachtig huis trouwens weer, hè? Godverdorie.
3: No, I'm in the dark.
1: It says... To the right, over here.
0: Going up on the right.
1: Uh-huh. Oh, yeah.
4: I found the information. What I'd like to do is, if I can, get you set up to talk with Mike Mills, the legislator, who is really interested in him.
2: Uh-huh.
4: Because he is more knowledgeable than anyone else about it.
2: Yeah, that looks good to me.
4: She's making a copy of that for you.
2: Uh-huh.
4: These gentlemen are with Dutch Radio.
1: Harry.
4: This is Joanne Finn.
2: Hello. I'm Elwood.
4: So, let me see if I can get Mike.
2: Okay, yeah.
1: Thank you.
2: Okay. Nou, zeer vriendelijk ontvangen, hè?
1: Ja.
2: Maar ze wisten net wat jij veronderstelde, niks vanaf.
1: Nee.
2: Ook al was de oude dame die is als vrijwilliger hier werkt in hetzelfde jaar geboren.
1: Ja, precies, ja. Die komt daar weer aan, die is niet meer zo goed ter been. Die heeft een privélift. En ze probeert nu iemand aan de telefoon te krijgen die er meer van weet.
2: Ze is
1: een prachtig oude huis hier. Aan een prachtige laan met magnolia's enzovoort.
2: Want ze bent zelfs bezig, vertelde ze met een. Dat ze een soort een festival wil gaan maken hier.
1: Ja. Nou ja, misschien zeggen ze dat wel omdat wij hier zijn. Want als ze er niks van weten, dan denk ik ook wel dat het een tijdje duurt voor ze dat van de grond af hebben. Lijkt me meer een soort van beleefdheidsuitspraak.
2: Tenzij er iemand is die door druk mee bezig is.
1: Ja, dat zou die meneer Mills kunnen zijn.
2: Ja.
4: Oh, yeah. Is it lunch? There's no answer.

0: ooit gehoord van Tupelo. Dat is een stad in het noordoosten van Mississippi, van de staat Mississippi. En een stad van 30.000 inwoners. Nou denkt de luisteraar misschien, wat doen ze daar nou eigenlijk? Nou, Tupelo is de geboorteplaats van Elvis Aaron Presley. En wij zitten hier in een parkje waar het geboortehuis staat van Elvis Presley. En een museum ter ere van hem. En dat huis, dat is een zogenaamd Two Rooms Shotgun House. Een heel goedkoop huisje. Ik heb eens even opgemeten hoeveel vierkante meter het ongeveer is. Het is 4 meter breed en 8 meter lang met een verandertje voor en een schommelstoel. Dus heel veel ruimte hadden die Presleys niet. Die waren hartstikke arm. En het staat hier in een heel mooi parkje. Dat is speciaal aangelegd. Ik geloof dat het een jaar oud is, hier. En er is een museumtje bij waar wij dus onze spullen moesten afgeven. En je mag er geen foto's maken, je mag ook geen opnames maken binnen. Waarom dat is, weet ik niet, want er draaide helemaal geen muziek. Er was iets met copyright of zoiets. Misschien ben ik daar niet intelligent genoeg voor om dat te begrijpen. Maar in ieder geval, het museumtje is eigenlijk een verzameling van foto's. En er staan wat schoenen en dergelijke. Ik weet niet eens of dat een schoen van Elvis wel zijn. Maar het is vrij commercieel van opzet. En hier wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van dat die man hier geboren is. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Ik vind het museum ook niet echt om over naar huis te schrijven.
1: Het is echt een museum voor de mensen die hem adoreerden, zeg maar. Die alles van hem wilt zien en desnoods wilt hebben. Geweldige handelen ook die erbij is in souvenirs en zo.
0: Ja, dat wordt hier helemaal uitgebuit. Ik bedoel, in Tupelo heeft hij helemaal niet zo lang gewoond. Want hij begon al vrij vroeg opnames te maken in Memphis bij Sam Phillips. En die eerste opnames op Sun Records. En dat is hier dus toch wel. Men heeft hier dus gebruik gemaakt van Elvis. Van de Elvis-rage die er nog steeds is. En wat natuurlijk. In Memphis, in Graceland, de grote mansion van hem, natuurlijk nog veel erger is.
1: Hmm. Toch heeft hij voor de muziek natuurlijk wel veel betekend.
0: Ja, hij is. Men zegt dat hij de uitvinder van de rock and roll is, of tenminste een van de eersten. Voor mij was het overigens niet Elvis Presley, was dat Little Richard. Waar ik. Daar kreeg ik een kick van, niet van Elvis. Ik vond wel zijn eerste opnames vond ik wel leuk. Ik bedoel, die Sun Recordings.
1: Maar hij heeft het wel gigantisch populariseerd natuurlijk. Ja? Hij was wel degene die het meeste succes ermee had.
0: Ja, kijk, hij was blank. Dus, maar het was eigenlijk negen muziek die. Kijk, rock'n'roll is only blues with a beat, zegt Mickey Newbury altijd terecht.
1: En, in Aberdeen, daar zei Frank Mills. Nee, hoe heet hij die jongen weer, Frank?
0: Ja, Mr. Mills.
1: Mr. Mills, in ieder geval. Dat een beetje een fusion was tussen country en blues.
0: Nou ja, hij heeft een aantal bluesstukken heeft hij opgenomen. Dus, zeg maar, Hound Dog, dat is een nummer van Big Mama Thornton. It's Alright Mama is een stuk van Big Boy Cutthroat. Dat was ook een blueszanger. En hij heeft zelf ook helemaal niks geschreven. Hij heeft helemaal geen nummers geschreven. Hij heeft wel die nummers van anderen heeft hij gespeeld. Ik bedoel, Blue Suede Shoes, dat is van Carl Perkins. En Doc Pomus heeft een heleboel nummers voor hem geschreven.
1: Hij is commercieel natuurlijk heel goed managed, hè?
0: Ja, daar bestaan ook nog meningsverschillen over. Ik persoonlijk, van wat ik erover gelezen heb, denk dat hij slecht gemanaged is. Dat veel meer uit te halen was geweest. Hij is dus gemanaged door Colonel Tom Parker. Zo heette die man eigenlijk niet. Hij heette eigenlijk van nog wat. En kwam uit de buurt van Breda. Het staat in die dikke biografie. En deze man die is dus waarschijnlijk clandestien Amerika ingekomen. Want Elvis heeft nooit buiten Amerika opgetreden bijvoorbeeld. Want die Colonel Parker die dacht dan van ik kom Amerika nooit meer in. Want waarschijnlijk had deze man helemaal geen paspoort voor de VS.
1: Ja, dan was het toch meer een hype, iets wat tot de verbeelding sprak, dan dat het verder op zich te voorstelde. Er waren anderen die veel beter waren.
0: Nou, hij was niet slecht natuurlijk. Maar kijk, die zwarte muziek werd door zwarte mensen, door blanke mensen gewoon niet geaccepteerd. Kijk, Elvis heeft een heleboel uit de hij heeft eigenlijk de zwarte muziek gepopulariseerd, maar van zwarte mensen werd het niet gekocht.
2: You! And you! And you! Not you!

0: Opname van een uitermate curieuze LP van Jimi Hendrix en Little Richard. Nummer van Big Mama Thornton, Hound Dog. Muziek in deze uitzending, vooral in de tien uiteraard van Howlin' Wolf. De man die geboren werd in de buurt van Aberdeen. Nummers als Who's Been Talking, Down in the Bottom. Build for Comfort van Howlin' Wolf. Tell Me van Howlin' Wolf. Een andere compositie van Howlin' Wolf, Smokestack Lightning.
1: Ja, en die werd uitgevoerd door een curieus clubje, dat was Eric Clapton met de Yardbirds, met het motto Monica Keith Ralph.
0: Ja, de blonde zanger met van het sluike hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: En It's Alright Mama van Elvis Presley.
1: Ja.
0: Arthur Crudup.
1: Ja, en dat werd ook geschreven door Arthur Crudup, yes.
0: Ja. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
2: Road 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Harry Musquet werd in de jaren 70 beïnvloed door de band Rare Earth uit Detroit met zanger en drummer Peter Horlbeck, die zich later Pete Rivera noemde. En in die periode schreef Harry Musquet dit nummer in Rare Earth-style. QB and the Blizzards, Maybe We Need.